0: presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen.

0: Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yo.

laatste nieuws van 2 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Insight is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te

0: De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere

0: door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de invasie.

0: aanval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De politieke partij MFK heeft gisteravond tijdens een ledenvergadering in het World Trade Center een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2026 tot 2028. Ramon Jung is verkozen tot nieuwe partijvoorzitter. Hij volgt Citri van Heidoorn op en won van Javier Silvania en Eduard Braam. Jung benadrukte de eenheid binnen de partij. De talkshow Vandaag Insight is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. Dan nog internationaal nieuws. De wachttijden voor asielaanvragen in Nederland zijn de afgelopen jaren toegenomen en kunnen verder oplopen door het Europese Migratiepact. Asielzoekers die niet uit een veilig land komen, moeten gemiddeld 67 weken wachten. De screening op terrorisme, die binnen 14 dagen moet plaatsvinden, duurt nu gemiddeld 2 jaar. Eind 2025 wachten meer dan 50.000 asielzoekers op een beslissing. Minister Eelco Heijnen van Financiën wil dat het ministerie van Defensie en de Algemene Rekenkamer in gesprek gaan over aanbestedingen. Heijnen stelt voor om samen te komen en het probleem op te lossen. Hij benadrukt dat Defensie soms om veiligheidsredenen niet kan aanbesteden. Heijnen hoopt ook op meer ruimte voor ministers in de Tweede Kamer. De Franse autoriteiten hebben nog geen bewijs gevonden voor het leggen van mijnen in de straat van Hormuz. Minister van Defensie Catherine Vautrin zei dat Frankrijk zich voorbereidt op de mogelijkheid om mijnen te ruimen. De Verenigde Staten en andere landen willen samenwerken om de belangrijke waterweg weer veilig te maken voor de scheepvaart. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: Jawel.

Een hele goede morgen, het is Paradise. En Mary Jane Girls hoorde je zojuist met In My House. Ja, zoals ik al zei, een hele goede morgen. Ik hoop dat je een lekkere nachtrust hebt gehad. Een goede nachtrust. Ja, ik werd vanochtend best wel gebroken wakker. Dat heb je soms, hè? Dat je in de spiegel kijkt en denkt, zo! Hoho. Ik bedoel, de ochtenden zijn nooit de meest gunstige momenten wat betreft in de spiegel kijken, als je het mij vraagt. Maar vanochtend was, dat was toch wel weer een... daar ging eventjes een klein leveltje up, zeg maar, wat dat betreft. Maar goed, gelukkig is er make-up, hè? Je zou maar een man zijn, zeg. Ik vind het soms zo heerlijk om wakker te worden als vrouw en nog opties te hebben. Maar goed, even dat terzijde. De reden dat ik zo slecht in slaap viel, dat is gewoon pure stress eigenlijk. En die begon gisteren middag al ontzettend, de realisatie dat we zo meteen moeten vertrekken naar Suriname. Gisteren was het de realisatie dat ik morgen moest vertrekken. En dacht, wat moet ik nog allemaal doen, weet je wel. En je kan dan nog een lijstje maken en dan nog allemaal dingen bedenken, maar je houdt toch altijd dat gevoel dat je iets vergeet. Nou, dat heb ik dus eigenlijk nog steeds. En waarschijnlijk is het ook zo. Ik hoop dat het iets kleins is. Ik heb in ieder geval mijn paspoort ingepakt. Genoeg onderbroeken. Even kijken. Ja, een lekker luchtje. Kleren. Zwemkleding. Ja hoor, volgens mij zit alles wel in mijn mandje. Ja, dus dat gaat helemaal goed komen. Deze show doe ik nog eventjes. Zometeen schuift Nelly aan. En dan ga ik als de wie de weer richting Hato. En dan vliegen wij naar Suriname. Met een deel van het team. Eigenlijk het grootste deel van het team. Dus als je in de komende 2 weken deze kant op komt om bijvoorbeeld een prijs te halen of om eventjes te groeten. Ja, er zijn er echt... De meeste mensen zijn er niet, zeg maar. Het zal rustig worden hier op de redactie. Maar, natuurlijk ontzettend gezellig in Suriname. En het leuke is, we nemen je mee. De ochtendshow zal vanaf morgen iedere ochtend vanuit Suriname komen. Verschillende locaties van het Torarica Resort. Ik ben ontzettend benieuwd, maar we gaan je natuurlijk uitgebreid op de hoogte houden. Goed, vandaag in deze show zometeen, zoals ik al zei, Nelly schuift bij me aan. Ik heb Willem de Bruin hier straks in de studio. Die heeft een nieuw album uit, daar komt hij over praten. Verder hebben we natuurlijk het dierengeluid. Welk dier hoor je hier? Wat heb ik nog meer? We hebben het Laura-woord van de dag. En nog veel meer. Vooral heel veel nieuws ook natuurlijk, hè? Want we worden net wakker en we willen weten wat er gebeurt in de wereld. Maar eerst eventjes een lekker nummer. The Calling en Wherever You Will Go.

Ging in je bed uit natuurlijk met Paradise FM en Juan Luis Guerra met La Guagua. Zometeen dan schuift Nelly bij me aan voor het lokale nieuws, een beetje internationaal nieuws en natuurlijk de ochtendkranten. En heb ik weer een dier voor je klaarstaan. Tenminste, het geluid van dit dier. Welk dier, dat hoor je straks. En als jij weet te raden welk dier het is, dan win je misschien wel 2 toegangstickets voor het Blue Bay strand. En ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Lekker pizza eten op het strand. Oeh, het weekend. Staat nog niet helemaal voor de deur, maar we gaan toch wel een beetje de goede kant op. Maar ik heb eerst nog Stevie Wonder voor je klaarstaan. Isn't she lovely?

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao,

0: Manera Polar, Doritos, Prosecco Alberto Nan. E botahaya un ticket, pagana premio, Turcima. Nada complica, tu rende por participar. E com botar de Coca-Cola de 2 litros, tempo mancha, botin chance de gana, 2 bias. Manda meu código e score com Coca-Cola. Join e hola blow!
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yantil Beach. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Het is 6:30 en dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
4: De politieke partij MFK heeft een nieuw bestuur gekozen voor de periode tot en met 2028. Dat gebeurde gisteravond tijdens een algemene ledenvergadering in het WTC. Roman Jung is daarbij verkozen tot de nieuwe partijvoorzitter. Hij volgt Sietre van Heijdoorn op. Jung won de interne verkiezing van ex-minister Javier Sylvania en oud-statenlid Eduard Braam. En de overheidsdienst domeinbeheer kampt met structurele capaciteitstekorten en een enorme werkdruk. Dat meldt het ministerie van VVRP. Hoewel er vorig jaar 500 terreinen werden uitgegeven, overstijgt het aantal aanvragen de huidige capaciteit van de organisatie. Volgens het ministerie bestaat maar liefst 80% van alle binnengekomen verzoeken uit complexe aanvragen om illegaal grondgebruik te legaliseren. Dit zorgt voor een grote vertraging. En nieuws uit Nederland. Dierenorganisaties hebben aangifte gedaan nadat tientallen hanen werden gedumpt bij een bruidspaar in het Brabantse Hees. De dieren zouden als zogenoemde bruiloftschap in de voortuin zijn achtergelaten. Volgens hulpverleners verkeerden veel hanen in slechte conditie. 3 dieren overleden kort na de vondst. Het bruidspaar zelf zou niets van de actie hebben geweten en reageerde geschokt. Dierenorganisaties spreken van dierenmishandeling en noemen het dumpen van de hanen een zieke daad. De politie onderzoekt of er verdere stappen worden genomen.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Nee, zij wisten van niks. Ze was een verrassing natuurlijk. Wat een heerlijke verrassing. Dat is toch, wie bedenkt zoiets?
4: Ja, mensen met slechte humor, gevoel van humor.
3: Ja. Ik vind dat deze mensen eigenlijk gewoon misschien in hun onderbroek bij iemand anders in de tuin gedumpt moeten worden. Met z'n allen. Zit niemand op te wachten. Nee, ja, vreselijk. Die arme beesten, joh. Dat is toch... Ik snap het niet. Dat je het bedenkt en dat je denkt dat zou grappig kunnen zijn, weet je wel, het effect. Maar vervolgens denk je toch aan de beestjes, toch?
4: Nee. En ze waren al verwaarloosd. Het is nog erger.
3: Maar ook nog.
4: Heb je dat vandaag gehaald?
3: Ja, dat is waarschijnlijk zijn dat gewoon goedkope hanen. Al goedkoop.
4: Oh nee.
3: Zielig, hè? Nee, echt zielig.
4: Dat wil je echt niet in je tuin.
3: Nee, dat wil je niet in je tuin en dat wil je die beesten niet aandoen. Mijn moeder zei altijd lief zijn voor de diertjes. Echt, dat is echt zo.
4: En gelijk heeft.
3: Ja, toch? Hey, wat staat er verder in de ochtendkranten?
4: Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad een artikel Zakenlui, onderdeel van NLS. Nou, dit gaat dus over het vervolg van de Themiszaak. Het gaat onder andere over de criminele organisatie No Limit Soldiers. En daaruit zou blijken dat twee zakenlui... Het gaat om een GARP, een 65-jarige man en een vrouw, LEL... van 41 jaar. Zij heeft een makelaarskantoor. En GARP zou allerlei andere zaken doen. Dat zij dus schuldig zouden hebben gemaakt aan witwassen van geld. En in het geval van die man, bankieren zonder vergunning. Nou, ze zouden dus die kopstukken van NLS, dat is onder andere Nuti Wawu, die is al veroordeeld en die zit dus ook vast in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Maar ook Tyson Kwant, die trouwens nog steeds in Dubai vastzit en nog niet is uitgeleverd aan Nederland. Maar ze zouden dus voor hun allerlei zaken diensten verlenen.
3: Ja.
4: En in het geval van de vrouw, zij zou dus via haar kantoor... zou ze dus allerlei panden leveren. Onder andere hen ook onderduikadressen verschaffen.
3: Wauw.
4: Ongeveer 75% van haar transacties zouden dus met contant geld zijn betaald.
3: Mm-hmm.
4: Dus in een makelaarskantoor is dat toch natuurlijk wel meteen heel verdacht.
3: Ja.
4: Want het gaat toch wel om grote bedragen.
3: Ja.
4: En de huizen die zij, dus in haar beheer heeft, of althans waar zij dus voor bemiddeld, dat zijn niet de minste huizen. Dat zijn echt wel mooie mansions.
3: Ja.
4: Dat is niet voor €200.000 of 200.000 gulden. Niet dat ik dat zomaar cash kan betalen. Maar ja, als je dus zulke bedragen van over ik weet niet hoeveel ton... Ja, dan is het vaak wel niet helemaal kosher.
3: Ja.
4: Als je dat niet via de bank wil doen, maar gewoon contant wil uitbetalen. Nou, dus dat, het OM kreeg hen in het vizier en zij worden dus nu vervolgd. En het is best wel, de Hof heeft dus gevraagd voor een straf van 24 maanden. En dat heeft ook te maken met dus dat het gaat om het kader van een criminele organisatie die zich dus bezighoudt met zeer ernstige strafbare feiten. Nou, ze zijn onder andere veroordeeld voor witwas van geld, ook drugshandel, maar ook poging tot liquidatie. Waarschijnlijk zelf ook mensen vermoord. Het zijn dus best wel van die zware topcriminelen. En dit zijn onder andere de Hato-shooting in 2014. Mm-hmm. Was je toen al op het eiland?
3: Nee, net niet.
4: Nou, toen dat heeft ook wel de samenleving geschokt. Toen zo, terwijl mensen zo de luchthaven uitkwamen, dat er dan in één keer twee rivaliserende bendes op elkaar schoten. Daar zat ook de NLS achter. Dit wordt ook genoemd hier in deze zaak. Deze twee mensen kunnen niet. Ik denk niet dat ze hun onschuld echt kunnen volhouden dat ze onschuldig zijn. Omdat. Ja, je weet met wie je te maken hebt.
3: Mm-hmm.
4: En het is natuurlijk niet kosher waar het geld vandaan komt. Nou, hier moet nog een uitspraak over komen.
3: Ja.
4: Verder op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook Boekhout, delegatieleider op WH-top. Nou, dat gaat over onze minister Tyron Boekhout van Volksgezondheid, Gezondheid, Milieu en Natuur. Breed lachend staat hij op de foto met naast hem de minister van Volksgezondheid, Sophie Hermans. Hij zit in Genève in Zwitserland. We hadden het al eerder over van de week. Hij doet mee nu aan een World Health Assembly in Genève. En hij had al eerder aangeschoven bij een vergadering over Ebola. Of Ebola. En heeft hij dus ook nog een toespraak gehouden namens het Koninkrijk. En daarin heeft hij onder andere gepleit voor dat er eigenlijk kordaat wordt opgetreden tegen crises in de volksgezondheid. We merken het de hele tijd, er zijn allerlei uitbraken van virussen. En dat er dus wel eensgezind moet worden gehandeld. En ook dat er financiering moet komen voor het aanpakken van deze gezondheidscrisissen. Nou, dit is allemaal in de kranten. Verder natuurlijk ook nog bericht wat ik zelf opmerkelijk vond op de pagina 5 van het Antilliaans Dagblad. Rob Jette, die natuurlijk op Curaçao was, die is ook naar het museum Tula gegaan.
3: Ja.
4: In Landhuis Knip. En daar is hij heel leuk op de foto gegaan. Dat ziet er allemaal prachtig uit. Het ging vooral over het slavernijverleden. Maar wat niet in de persberichten werd verteld, was dat museum Tula had gevraagd voor herstelbetalingen. En dat is ook een heel een heikel punt. Je hebt kampen die zeggen ja, dat moet komen. Dus de voormalige kolonisators die moeten dus betalen voor het leed dat ze hebben aangebracht aan de nazaten ook. Of dat nog doorwerkt tot in de nazaten van de tot slaafgemaakte. En dan heb je degene die zeggen ja, Nederland heeft al zoveel gegeven aan de eilanden en doet dat nog steeds. Dat moet je gewoon zien als de herstelbetalingen. Nou, Museo Tula is dus nog steeds van mening dat er moet worden betaald.
3: En dat is tijdens dat bezoek ook nogmaals gevraagd?
4: Dat is ook gezegd, maar dat hebben ze dus niet in de media, wat uiteindelijk in de persberichten is, dat niet naar buiten gebracht.
3: Okay.
4: Maar dat hebben ze wel gevraagd en dat is dus ook dus duidelijk aan Rob Jetten duidelijk gemaakt.
3: Okay. Ja, maar opvallend dat dat dan niet in het nieuws is gekomen in eerste instantie.
4: Niet, want hij had natuurlijk al gezegd, het hele gedoe ook bij VN, waarbij toen werd gezegd dat de bepaalde landen hadden dus wilden dus dat er duidelijk een standpunt werd ingenomen dat slavernij dat dus een misdaad is tegen de mensheid. Nederland heeft dat dus niet ondertekend. En dat heeft ook te maken deels omdat ze bang zijn dat er dan wordt gezegd van ja, jullie moeten betalen.
3: Mm-hmm.
4: En hij heeft wel tijdens zijn bezoek aan de eilanden heeft hij wel gezegd dat Nederland had de andere eilanden, dus of eigenlijk het Caribische deel van het Koninkrijk moeten have to consult them. Hij had dus vragen voor hun input. Dat is dus niet gebeurd. Dat zegt hij dus achteraf. Dat had hij dus wel moeten doen. Of dat had het Koninkrijk wel moeten doen. Maar dat is volgens mij gewoon...
3: Could have, would have, should have.
4: Ja, mocht het aan de maaltijd. Ja, het was nooit zo'n intentie geweest.
3: Nee. Oké, nou ja, dan zijn we er voor nu weer even doorheen. Zometeen meer nieuws?
4: Ja hoor.
3: Oké.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit van de bord. Nu, Werkhoven werkt over. Paradise
6: FM. And for love's sake, each mistake. Oh.

0: hoorde Shakira met Si Te Vas. Het is weer tijd voor een dierengeluidje op de woensdagochtend.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Want ik heb weer een lekkere prijs die ik weg ga geven. Of we hebben een lekkere prijs die we weg gaan geven. Want Nelly is er natuurlijk ook. Hè? Hallo, ik ben het niet gewend. Een sidekick.
2: Even net.
0: Een co-host. Ja, hoi. Maar ik vind het wel heel gezellig. En er komt nog ik weet niet of het een gezellig beest is. Maar er komt nog een beest bij eventjes voor een paar minuutjes. Want we mogen weer 2 toegangskaarten of tickets voor Blue Bay Strand weggeven. En daarbij ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Dus dan kun je echt lekker gewoon de hele dag een beetje op het strand liggen. En eventjes lekker wat drinken en een pizzaatje eten of zo. Maak er gewoon een lekker dagje van. Hè? Maar eerst even het dier raden. Nou, ik heb er één. Deze klinkt wederom weer erg apart. Misschien weet je er wat van te maken. Komt ie. Ja, hij probeert ons wat te vertellen. Maar wat? Ik heb echt geen idee. Het klinkt een beetje als zo'n soort blaasdingetje waar je vroeger wat aan speelgoed was. Weet je wel?
2: Ja, of ik dacht een startende motor.
0: Oh, nou, oh. Oh, hou op. Ik krijg er gewoon buikpijn van. Ik heb te veel autotrauma. Als dit een auto is die start, dat is niet goed. Nee, maar goed, het is een dier. We kunnen wel alvast een hint geven, hè? Het is toch wel een redelijk populair dier op het eiland.
2: Vooral, het vlees is niet zo bekend, maar je kan het wel eten. Ja. En de eieren zijn enorm.
0: Nou, daar zijn we er al, denk ik, hè? Nou, heb je enig idee? Laat het even weten in de app. 675-1031. En misschien win jij dan straks 2 toegangstickets voor het Blue Bay Strand. En ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles. Where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De

0: achter jouw project.
1: Het is alweer 7 uur, tijd voor het nieuws met Nelly Rossa.
2: NAVO-baas Mark Rutte heeft fel gereageerd op verwijten uit Moskou. Rusland claimt dat de Baltische staten doelbewust Oekraïnse drones doorlaten om Rusland aan te vallen. Volgens Rutte is dit belachelijk. Als er al drones passeren, komt dat puur door de roekeloze oorlog van Rusland zelf, zo zei hij. De spanning in de regio loopt ondertussen op. Gisteren schoot een Roemeens gevechtsvliegtuig een uit koers geraakte Oekraïnse drone neer boven Estland. Vandaag werd ook het luchtruim van Litouwen geschonden. NAVO-vliegtuigen kregen de opdracht om die drone te vernietigen, maar hebben het toestel niet meer kunnen vinden. En in Friesland is vanochtend een grote brand uitgebroken bij dierenpark Sanje Zoo. Het vuur woedt in een loods waarin diverse dieren verblijven, waaronder katten, cavia's en stokstaartjes. Volgens de brandweer kwam de hulp voor de dieren die nog binnen stonden te laat. Het pand is te gevaarlijk om te betreden. Een deel van de dieren kon gelukkig wel op tijd worden gered. Tijdens het uitbreken van de brand waren er meerdere schoolklassen en kinderen van een nabijgelegen opvang aanwezig. Zij zijn direct geëvacueerd en in veiligheid gebracht. En lokaal nieuws, de politieke partij MFK heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens een algemene ledenvergadering in het WTC werd Ramon Jung gisteravond gekozen als een nieuwe partijvoorzitter voor de komende 2 jaar. Jung volgt Citré van Heidoorn op. Hij won de interne strijd van ex-minister Javier Sylvania en oud-statenlid Eduard Braam. En overheidsdienst domeinbeheer bezwijkt onder de werkdruk, dat meldt het ministerie van VVRP. Hoewel er vorig jaar 500 terreinen zijn uitgegeven, kan de dienst de enorme stroom aanvragen niet aan. De grote boosdoener is illegaal grondgebruik, maar liefst 80% van alle verzoeken is een ingewikkelde aanvraag om deze illegale situaties recht te trekken. En dat zorgt voor gigantische vertragingen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
3: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
4: Hey Vincent.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
7: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
8: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
9: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
11: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle
11: borst. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En zometeen Bobby Brown na Michael Jackson.
12: Paradise.

0: De politieke partij MFK heeft een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2026 tot 2028. En daarbij is Ramon Jong verkozen tot de nieuwe partijvoorzitter. En volgt daarmee Citré van Heidoorn op. Ik heb meneer Jong aan de telefoon. Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. En ook goedemorgen aan alle luisteraars.
0: Ja, nou ja, hartstikke fijn dat u even tijd kon maken. Ik kan me voorstellen dat het druk is. Mag ik u allereerst feliciteren?
1: Ja, dank u wel. En ja, hier zijn we klaar om met deze nieuwe uitdaging.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, ik ben natuurlijk allereerst ontzettend nieuwsgierig hoe het... gisteren kregen we deze uitkomst te horen. Hoe voelt het om verkozen te worden boven de meest populaire politicus van het eiland?
1: Kijk, voor mij gaat het niet dat mijn collega ook dus, laten we zeggen, in de race stond. Ik ben lid dus van Movement Futuro of Kosovo vanaf het begin. Ik ben lid bij het oprichten van de MFK, dus vanaf in mei 2010. Dus ik zit al 16 jaar in de partij.
0: Ja.
1: Hij was inderdaad ook, hij had zich ook opgegeven als lid om voor de voorzitterschap. Maar voor mij, zoals ik gisteren ook heb gezegd, het gaat niet om een overwinning als Ramon Jung. Het is een overwinning eigenlijk voor ons allen. Niet alleen voor de politieke partij, maar voor de samenleving. Want een politieke partij die doet het niet alleen voor zijn leden, die doet het voor de samenleving.
0: Ja.
1: Dus voor mij is het belangrijk dat we ook samen verder kunnen werken. Ik heb ook aan mijn collega gezegd dat ik dus op zijn medewerking dus verwacht om verder de organisatie te helpen om onze leden, onze organisatie dus de mogelijkheid te geven om zich verder te ontplooien, meer educatie, meer formatie, zodat we echt op een bredere basis kunnen blijven werken. Om in 2029, wanneer er weer verkiezingen zijn, dat we als de grootste partij ook uit de bus kunnen komen.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. U bent er klaar voor. U heeft er zin in, kan ik me voorstellen. Ramon Jong, de nieuwe partijvoorzitter van de MFK. Ik wens u ontzettend veel succes en geniet nog een beetje na vandaag.
1: Ja, dank u wel. En zoals ik ook gisteren heb gezegd, ik verwacht ook, net als vanmorgen, dus de samenwerking ook van de media. Want ik heb ook gezegd, dus ik zat meer dan 30 jaar, ik heb meer dan 30 jaar gewerkt in de media. En ik weet dat de media de vierde macht is in ons land.
0: Ja.
1: Dus ik verwacht ook de samenwerking met de media om dit belangrijke rol zo goed mogelijk te kunnen doen.
0: Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Nou, bij deze de eerste stap. Ik wens u heel veel succes en we gaan elkaar vast nog spreken in de toekomst.
1: Zeker weten, dank u wel.
0: Dank u wel.

0: Paradise FM en Robbie Williams met Something Beautiful. En er is natuurlijk niets mooier dan het heerlijke geluid van een dier op je woensdagochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, en ook vandaag hebben wij weer een dierengeluid wat we hebben laten horen, zojuist. En daarbij een mooie prijs, namelijk een toegang, of eigenlijk voor twee personen toegang tot het Blue Bay strand. En ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu voor een lekkere pizza. Luc, ben jij een beetje van de pizza?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat is je lievelingspizza?
2: Ik vind Hawaii en salami wel lekker altijd.
0: Oh, oké. Hawaii en salami. Ja, er zijn heel veel Italianen, hè, die zijn natuurlijk heel erg ijdel met meer dingen. Maar zeker ook met hun pizza. En die houden niet zo van pizza Hawaii. Hè. Die vinden dat eigenlijk niet een echte pizza.
2: Ja.
0: Ja, ieder zijn eigen mening, toch? Hoor ik je denken.
2: Precies.
0: Ja, precies. Nou ja, als het lekker is het lekker, toch? Zo is het gewoon.
2: Ja.
0: Hey, en we hebben vandaag een dier. En ja, ik begreep van Nelly, die zei net, ja, Nelly is er ook bij, die zei van, dit dier schijnt ook best wel lekker te zijn. Heb je dit dier wel eens geproefd?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Nelly, heb jij het wel eens geproefd?
3: Nee, ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, er is wel een plek op het eiland waar je het kan eten. Nou ja, laten we eerst eventjes aan Luc vragen. Nou ja, nog één keer laten horen, Luc, het geluid. Komt hij aan? Ja, dat is een apart geluid, hè? Maar had jij door het geluid door welk dier het was? Of was het toch de tip?
2: Ja, ik had niet echt door het geluid. Maar wel door de tip van het grote ei.
0: Ja, dat was het, hè? Nelly zei het en ik dacht, oeh, nu wordt het eigenlijk te makkelijk. Ja, ja, ze hebben hele grote eieren. Nou ja, zeg het maar. Welk dier is het?
2: Ja, ik dacht aan een struisvogel.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dit was inderdaad een struisvogel. Dat kun je toch niet bedenken dat zo klinkt?
2: Nee, dat vond ik ook raar.
0: Hoe denk jij dat een struisvogel zou klinken?
2: Ja, een beetje net als een kip. Een beetje een tolk of zo. Ja. Ik weet niet.
0: Ja, gewoon een wat hoger geluid, toch? Wat, ja, dit was zo, het klonk bijna relaxed.
2: Ja.
0: Misschien was het een hele relaxte struisvogel. Dat kan natuurlijk ook, hè? Een momentopname.
2: Ja, wie weet.
0: Hey Luc, jij hebt twee toegangstickets gewonnen voor Blue Bay Strand. En ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Ik denk dat ik met mijn vader ga.
0: Ah, dat is leuk. A boys day out wordt er dan.
2: Ja.
0: Gezellig.
2: Ja, leuk.
0: Nou, hartstikke goed. Ik ga je naam hier noteren. En dan mag je langskomen bij de studio om die tickets op te halen. En dan zou ik zeggen, geniet van jullie dagje strand.
2: Ja, is goed. Gaat lukken.
0: Helemaal goed. En veel plezier op school vandaag.
2: Yes, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.

0: via paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
6: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
7: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
8: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
9: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Het is 7:30, tijd voor het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
2: De politieke partij MFK heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens een algemene ledenvergadering in het WTC werd Ramon Jung gekozen als de nieuwe voorzitter voor de komende 2 jaar. Jung volgt Citré van Heijdoorn op. Hij won de interne strijd van ex-minister Geveer Sylvania en oud-statenlid Eduard Braam. Een overheidsdienst domeinbeheer bezwijkt onder de werkdruk, dat meldt het ministerie van VVRP. Hoewel er vorig jaar 500 terreinen zijn uitgegeven, kan de dienst de enorme stroom aanvragen simpelweg niet aan. De grote boosdoener is illegaal grondgebruik, maar liefst 80% van alle verzoeken is een ingewikkelde aanvraag om deze illegale situaties recht te trekken. En dat zorgt voor gigantische vertragingen. En nieuws uit Nederland. Er is grote bezorgdheid over het nieuwe noodbeleid bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Omdat de opvanglocatie met ruim 2300 mensen overvol is, heeft het COA besloten vanaf vandaag alleen nog de meest kwetsbare asielzoekers binnen te laten. Minister Van den Brink van Asiel spreekt van een teleurstellende situatie en bevestigt dat alleenstaande mannen voorlopig buiten moeten blijven. De gemeente Westerwolde maakt zich ondertussen grote zorgen over de veiligheid en de leefbaarheid rondom het centrum, aangezien er voor deze mannen nog geen alternatieve slaapplek is gevonden.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Goed, ik vind het een lastige kwestie altijd. Hè? Die mensen die zich zo ontzettend bedreigd voelen. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, weet je, een beetje openstaan voor een ander, openstaan voor het verhaal van een ander. Maar er zijn zoveel verhalen en zoveel argumenten, weet je wel. Ik weet wel, toen wij vroeger in Zaandam woonden, Koog aan de Zaan om precies te zijn. Mijn buren waren ook best wel bang voor alles wat vreemd was. En dit is iets heel anders hoor, maar ook wel weer hetzelfde. Toen kwam er een shawarma-tent bij ons echt om de hoek. En daar hebben mijn buren ook zo tegen lopen te protesteren. Dat ik echt dacht. En dat vond ik als kind. En wij als gezin vonden dat vreselijk, weet je wel. Maar dat waren ook vreemdelingen. En wat is dat? Dat mensen. Kijk, dat zijn geen asielzoekers. Dat zijn geen mensen met een vreselijke traumatische achtergrond. Maar ja, tenminste, weet je niet. Ik weet niet wie die shawarma-tent opende. Maar weet je, het feit dat mensen zo bang zijn voor iets wat ze niet kennen. En dan ja, handtekeningenacties, protest.
2: Ik vind het best wel grappig, want
1: hoezo?
2: Zo is eigenlijk ook dingen begonnen. Atilay Uslu, die is ook begonnen als shawarma-verkoper. Ja. Is nu de baas van een miljoenenbedrijf.
1: Nou ja, hou op. Ik bedoel, het zijn allemaal ondernemers, toch? Er zijn, je moet ze de kost geven, mensen die het echt nooit voor elkaar krijgen om een shawarma-tent te openen. Dat is natuurlijk niet iets wat je eventjes doet. Maar het feit dat je daar dus ja, als buurtbewoner gewoon dat je niet in eerste instantie denkt, laten we gewoon even kijken wat er gebeurt.
2: Maar waren ze dan ook bang dat gewoon het weet je, dat de rest van alle horecagelegenheden zijn allemaal 5-sterren restaurants?
1: Nee, natuurlijk niet. Er was ook Ome Jo, de snackbar. Nou, dat was ook, daar zaten ook tokkies in. Weet je wel, ik bedoel, lekker belangrijk. Maar ja, dat waren Nederlanders. Hè? Dat begrepen ze.
2: Ja,
1: het is lastig. Het is lastig. Maar goed, hebben we nog meer nieuws in de ochtendkrant?
2: Zeer zeker. Want op de voorpagina van de Extra een bericht dat de politie van Montagne gisteren moest uitrukken naar een bouwterrein aan de Erosweg naar een melding van diefstal. Onbekenden hebben daar ingebroken in een container die ondanks een dubbel slot toch werd opengebroken. Nou, de daders hebben een betonmolen meegenomen. De politie heeft de aangifte opgenomen en onderzoekt de zaak. Dat is gewoon heel zuur voor de eigenaren. Verder in de kranten ook een bericht dat Herbert Plantijn is groots onthaald op het vliegveld na winst Toastmasters wedstrijd. Dus even klein nieuws. Leden, familie en vrienden van de Curaçaose Toastmasters hebben dus Herbert Plantijn onthaald. Hij is lid van de Healthcare Toastmasters Club en hij heeft de prestigieuze International Speech Contest gewonnen tijdens een Toastmasters conferentie in Jamaica. Nou, hij moest zich eerst bewijzen tijdens voorrondes. Dat heeft hij dus goed gedaan. Vervolgens moest hij dus ook tegen de grote eilanden ook laten zien hoe goed hij kon spreken. Hij heeft echt Curaçao op de kaart gezet. En kennelijk is het pas de tweede keer dat Curaçao was vertegenwoordigd op dit internationaal podium. Verder is er natuurlijk veel nieuws ook over wat ik zelf eerder had genoemd in het nieuws over die de manifestatie bij domeinbeheer.
1: Ja.
2: Maar in dit geval gaat het eigenlijk over de nasleep. Want PNP zegt dus dat het klaar moet zijn met al die intimidatie. Want Plataforma Bandariba heeft deze manifestatie toen getrokken vorige week woensdag. En vervolgens is er heel veel met modder gegooid naar Elvin Gerard. Die dus lid is van Plataforma Bandariba, maar ook fractiemedewerker is van PNP. Hij was eerst statenlid namens deze partij. Vanuit Cooper is er niet echt heel positief gereageerd. Die heeft allerlei dingen op Facebook gezet. Allerlei dingen om hem eigenlijk in een kwaad daglicht te plaatsen. En nu wordt er dus vanuit de partij gereageerd met dat dat Gerard net deed wat hij eigenlijk ook, wat zijn taak ook is, om te controleren, met voorstellen te komen, om te zorgen dat de overheidsdienst gewoon beter kan functioneren. In plaats van dat er dus met modder gegooid moet, we moeten gewoon volwassen het gesprek aan.
1: Ja.
2: Daar maakt PNP zich dus druk over. Verder ook leuk nieuws in de kranten. Senaida van Dinter die heeft een onderscheiding gekregen van het Cultuurfonds. Dat deed ze natuurlijk. Senaida van Dinter is bekend als iemand die hoofddoeken bindt of knoopt. En dat doet ze al meer dan 50 jaar. En dan zorgt ze ervoor dat deze cultureel erfgoed behouden blijft. Normaal met Simone de Cultura wordt zij overal uitgenodigd om mensen te leren hoe je dus die traditionele hoofddoeken moet knopen. En ze heeft dus nu daarvoor een prijs gekregen vanuit Nederland, van het Cultuurfonds in Nederland.
1: Mooi.
2: Op de voorpagina van de Extra ook aandacht voor wat ik eerder ook al zei over die zaak van dat die ondernemers geld zouden hebben witgewassen voor NLS, die No Limit Soldiers, een criminele organisatie. In de Extra wordt uitgelegd dat het OM eist dat beide ondernemers 50 miljoen gulden boete betalen en ook dat er straffen wordt geëist van 3 en 4 jaar. Dat wordt duidelijk uitgelegd.
1: Zo,
2: In de Extra. Ik denk dat we het even hierbij kunnen laten.
1: Ja, hierbij? Oké, helemaal goed. Dan gaan we zo meteen weer verder, want er is ongetwijfeld nog meer te melden. Dankjewel, Nelly.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
1: Met Simply Red en Fairground.

0: Paradise. En Melanie C en Lisa Left Eye Lopez hoorde je met Never Be The Same Again. Willem de Bruin heeft een nieuw album uit, genaamd Jongen van de Zon. En ik ga hem daar eventjes van alles over vragen. Want ik zag hem laatst al voorbij komen met een supermooi verhaal. Dus ik denk dat dit wel leuk is om eventjes te bespreken. Goedemorgen, Willem.
1: Goedemorgen.
0: Hey,
1: buen dia.
0: Ja, wij bellen nu, want jij gaat een beetje heen en weer van Nederland naar Curaçao, hè, qua waar je leeft. Maar op dit moment ben je wel op Curaçao.
1: Ik ben op dit moment op Curaçao, inderdaad. Eventjes nog een week en dan moet ik weer naar Nederland voor wat werk. En zo doe ik het een beetje, half-half.
0: Ja, wat heerlijk zeg. Je hebt de best of both worlds dan.
1: Ja, zeker. Dat kan je wel zeggen. Het is een luxe en ik voel me gezegend.
0: Ja, te gek. Nou, hartstikke mooi. Je hebt een nieuw album uit, genaamd Jongen van de Zon. Ik heb hem de afgelopen dagen lekker op Spotify aangehad thuis. En ik vind het hartstikke lekker en mooi. Poëtisch ook. Ik vind er van alles van. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar jouw verhaal achter dit album. Waarom moest dit album het daglicht zien van jou?
1: Het is een hele grote vraag die je me nu stelt.
0: Oké, in een notendop.
1: Kijk, het is de noodzaak van het creëren, het moeten creëren. En als het gaat om kunst, dan praat ik gewoon eigenlijk altijd over de dingen die me op dat moment aan het hart gaan.
0: Ja.
1: En weet je, ik ben al flink wat jaren wat meer intern aan het zoeken geweest. En daardoor, als je de zoektocht intern hebt gemaakt, dan ga je ook weer wat meer naar buiten kijken.
0: Ja.
1: En reflecteren. En ja, misschien dat dit album wat meer is.
0: Ja.
1: De reflectie van alles, al dat onderzoek wat ik heb gedaan.
0: Dat is eigenlijk heerlijk, toch? Als kunstenaar dat je gewoon, je hebt als mens, hoop ik, de meeste mensen sowieso, af en toe eventjes een zoektocht naar binnen. Hè, dat je weer wat nieuwe dingen leert en ervaart. Maar als kunstenaar kun je dat meteen omzetten in iets moois.
1: Ja, nu zeg je het heel simpel en alsof het even in een vingerknip gebeurt.
0: Ja.
1: Want ik heb er voor mijn gevoel veel te lang aan gewerkt, hoor. Het heeft toch wel een paar jaar gekost om dit zo neer te zetten. Maar uiteindelijk is dat in de notendop is dat wel de conclusie wat je net zegt.
0: Ja, maar dat was dus geen makkelijk proces, begrijp ik.
1: Soms wel, soms niet. Ik merk dat muziek bij mij altijd wel een zoektocht is. Omdat het toch altijd kijken is naar wat wil je zeggen. En met name met dit album heb ik ook wel veel gezocht. Los van de verhalen, ook naar een muzikale identiteit. En ik heb veel gebruik gemaakt van de invloeden van Curaçao.
0: Ja.
1: Muzikale invloeden, maar ook van de eilanden. Ik heb een van mijn beste vrienden, Selwyn de Wind. Rosalie, DJ, komt ook van Curaçao. Veel met hun kunnen mogen sparren. En zij zijn ontzettend goed bezig in het archiveren eigenlijk van oude muziek. En alle de diepste subculture muziekstromen die de eilanden hebben voortgebracht. Het is heel goed dat ze dat doen en belangrijk. En eigenlijk dankzij hun heb ik een heleboel mee kunnen krijgen door het sparren, door met makers te werken van de eilanden. Ontzettend veel geleerd over de muziek. En ja, daar heb ik dan een soort eigen draai aan proberen te geven om het in een nieuw jasje te steken.
0: Ja, wat een fantastisch proces. Het klinkt echt gewoon heel mooi. Ik kan me ook voorstellen dat daar zoveel tijd in is gaan zitten. Als je het album nu zelf terugluistert, hoor je dan, heb je dan het gevoel dat het mooi vertaalt, dat het je verhaal mooi vertaalt?
1: Ik ben een forever criticus, dus
0: ja.
1: ik hoor alleen maar dingen die ik weer opnieuw zou doen.
0: Oh ja, precies, snap ik.
1: Nee, maar zeker. Kijk, weet je, wat ik gewoon super belangrijk vind is dat voor dit album, ik vind dat Curaçao en gewoon het Caribisch gebied zo ontzettend rijk is qua cultuur, qua invloeden en die ook ontzettend veel invloed hebben op om het even bij generaliseren te zeggen, de westerse muziekwereld, wat we daar weer nemen qua muziekgenres en zo. En ik zie een ontzettend verband met wat we eigenlijk hier op de eilanden allemaal hebben gecreëerd. Ja. Dat vandaag de dag zo'n grote invloed heeft daar. Ja. En ik heb voor mezelf die link proberen te leggen. Dus ook met bepaalde instrumenten. De chapi is een instrument wat heel veel terugkomt op het album. Bepaalde ritmes komen weer terug. En voor mij is het gewoon heel belangrijk geweest om een ode eigenlijk te geven aan wat het Caribisch gebied heeft voortgebracht.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, dat hele verhaal over de chapi, dat is ook een prachtig verhaal. En mooi dat je dat zo hebt gekozen. We kunnen erover doorpraten. Maar ik wil eigenlijk eventjes lekker even iets gaan luisteren van het album, met titelsong. En dan kunnen de mensen zelf gewoon maar even googlen wat de chapi dan precies is. Is dat goed?
1: Dat lijkt me een goeie, ja.
0: Hey, en hoe kunnen we hem herkennen we hem terug in het nummer? Een jongen van de zon. Hoe kunnen we hem herkennen? Dan kunnen we een beetje opletten.
1: Hoe bedoel je? Wat,
0: nou, het geluid van de chapi.
1: Ah, een chapi. Een chapi is eigenlijk heel schel. Het is een heel schel geluid. Het is een instrument van een schoffel in principe. En het is ijzer op ijzer. Heel schel, heel hard. En het heeft bijna een soort meditatief ritme. Tjikkete, tjikkete, tjikkete, tjikkete, tjikkete, tjikkete. Dus dat is een beetje dat ritme waarin het gespeeld wordt. Ja. Heel schel, heel hard. Maar heel klankvol.
0: Mooi, mooi. En hij zit ook in dit nummer, Jongen van de Zon. En dan gaan we hem even goed, extra goed luisteren.
1: Ja, hij zit wel in Jongen van de Zon, maar wel wat minder prominent als in andere nummers.
0: Ja, precies. Oké, nou, we gaan lekker luisteren. Willem, dank je wel voor dit gesprek. En ik wens je nog even een paar heerlijke dagen op het eiland. En ook weer heel veel plezier in de lente in Nederland.
1: Yes, dank je wel.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Nossa Logré, Turene com paixão. Lo quer começar como sonho.

0: Sa como un sueño, a vida fe, realización, visualización y confort, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Water Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Calle Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
4: Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yanteel Beach.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: En het is 8 uur. Tijd voor het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
8: Het Verenigd Koninkrijk heeft bepaalde sancties tegen Rusland afgezwakt. De import van kerosine en diesel, die in andere landen zijn geraffineerd uit Russische olie, is vanaf vandaag weer toegestaan. Ook worden sancties wat betreft het vervoer van vloeibaar gemaakt aardgas uit enkele Russische installaties afgezwakt. Het VK hoopt met de ingrepen de prijsstijgingen van fossiele brandstoffen terug te dringen. En schrijver en psycholoog Kayvan Shabazi heeft de Pim Fortuyn-prijs gewonnen. De jury prijst de Iraans-Nederlandse columnist omdat hij in de geest van Fortuyn het publieke debat niet schuwt en zich onderscheidt door onafhankelijk denken. Shabazi schreef onder meer veelbesproken columns over de islam in Nederland. Columnist Martin Sommer ontving dit jaar de allereerste oeuvreprijs van de jury. En lokaal nieuws, cultuurdrager Sinaide van Dinter is onderscheiden met een cultuurfondsonderscheiding. Die prijs is bedoeld voor vrijwilligers die zich langdurig en onbetaald inzetten voor cultuur of natuur in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van Dinter krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het behoud van immaterieel erfgoed op Curaçao. Daarbij staat vooral het traditionele Curaçaose hoofddoekbinden centraal, een ambacht vol symboliek, geschiedenis en verhalen. Ook haar bijdrage aan cultuureducatie voor jongeren speelde een belangrijke rol bij de toekenning. En de politieke partij MFK heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens een algemene ledenvergadering in het WTC werd Ramon Jung gisteravond gekozen als de nieuwe voorzitter voor de komende 2 jaar. Jung volgt Citré van Heijdoorn op. Hij won de interne strijd van ex-minister Javier Sylvania en oud-statenlid Eduard Braam. En overheidsdienst domeinbeheer bezwijkt onder de werkdruk. Dat meldt het ministerie van VVRP. Hoewel er vorig jaar 500 terreinen zijn uitgegeven, kan de dienst de enorme stroom aanvragen simpelweg niet aan. De grote boosdoener is illegaal grondgebruik, maar liefst 80% van alle verzoeken is een ingewikkelde aanvraag om deze illegale situaties recht te trekken. En dat zorgt voor gigantische vertragingen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
9: Vincent.

Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to

van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gegeven.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
1: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: En zometeen Maroon 5 na.

Paradise FM. En Maroon 5 hoorde je met She Will Be Loved. En is dat nou iets wat jij ook de hele tijd denkt? Ze zal geliefd worden. Maar hoe en wanneer? Misschien heb je wel hele mooie plannen. Of weet je nog niet helemaal hoe je het moet gaan aanpakken. Nou, misschien kan ik je een klein beetje helpen. Want ik geef namelijk een lekker dinertje weg voor twee. En wat is er nou romantischer dan heerlijk met z'n tweeën genieten van een lekkere maaltijd bij La Hacienda Olivia. Vandaag in de muziekquiz. En ik ga je zo meteen alvast een kansje geven om deze lekkere prijs binnen te slepen. En natuurlijk niet alleen voor de lovers. Ook gewoon als je zin hebt om met wie dan ook eigenlijk lekker te gaan tafelen. Het kan allemaal hier op Paradise FM. Elvis Crespo hoor je nu en Píntame.

Last Frequencies en zonderling hoor je hier op Paradise FM natuurlijk met Crazy. Zometeen is het weer tijd voor mijn dagelijkse papiaments les. Want Nelly heeft weer een woord voor mij. Ja, ik leer ontzettend veel van Nelly in deze ochtenduren. En jij natuurlijk ook. Iedere dag opnieuw een papiaments woord. En ik ben heel erg benieuwd wat vandaag weer het Laura-woord van de dag is. Je hoort het zometeen, maar ik heb eerst Van Velzen klaarstaan en...

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
6: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
7: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
6: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
8: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
9: May 20th to 25th.
8: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: En het is 8:30 geworden. Tijd voor het nieuws met Nelly Rossa.
2: Cultuurdragers ten tijde van Dinter is onderscheiden bij de Cultuurfonds Onderscheiding. Die prijs is bedoeld voor vrijwilligers die zich langdurig en onbetaald inzetten voor cultuur of natuur in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van Dinter krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het behoud van immaterieel erfgoed op Curaçao. Daarbij staat vooral het traditionele Curaçaose hoofddoekbinde centraal, een ambacht vol symboliek, geschiedenis en verhalen. Ook haar bijdrage aan cultuureducatie voor jongeren speelde een belangrijke rol bij de toekenning. En de politieke partij MFK heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens een algemene ledenvergadering in het WTC werd Ramon Jung gisteravond gekozen als de nieuwe partijvoorzitter voor de komende 2 jaar. Jung volgt Citré van Heijdoorn op. Hij won de interne strijd van ex-minister Javier Sylvania en oud-statenlid Eduard Braam. En overheidsdienst domeinbeheer bezwijkt onder de werkdruk. Dat meldt het ministerie van VVRP. Hoewel er vorig jaar 500 terreinen zijn uitgegeven, kan de dienst de enorme stroom aanvragen simpelweg niet aan. De grote boosdoener is illegaal grondgebruik. Maar liefst 80% van alle verzoeken is een ingewikkelde aanvraag om deze illegale situaties recht te trekken. En dat zorgt voor gigantische vertragingen. En nieuws uit Nederland. Verschillende belangenorganisaties pikken het niet langer dat Meta stelletjes accounts uit de queergemeenschap en pro-abortusgroepen verwijdert. Een coalitie van onder andere Bits of Freedom en het COC heeft het techbedrijf vandaag een juridische sommatie gestuurd. Volgens de organisatie schendt het moederbedrijf van Instagram en Facebook de Europese wet. Er worden aan de lopende band accounts gesloten zonder geldige reden of fatsoenlijke bezwaarmogelijkheid. De organisaties eisen dat Meta alle blokkades voortaan uitgebreid motiveert en dat de mens en dus geen algoritme de uiteindelijke beslissing neemt.
0: De ochtendkrant van Nelly.
1: En over wat voor stemmetjes gaat dat dan? Volg het niet helemaal.
2: Het gaat erom dus dat dus Facebook en ook Instagram die blokkeren dus de accounts van verschillende organisaties of personen die dus opkomen voor de LHBTI-rechten.
1: Ja.
2: Als ze informatie geven over abortus. Dus dat je dan toegang moet hebben tot...
1: Ontzettend bevooroordeeld, hè?
2: Meta?
1: Ja.
2: Zeker gezien meneer Mark Zuckerberg.
1: Ja.
2: Met zijn neus helemaal in het in de behind van in de president.
1: Ah, die het ook niet zo heeft met mensen van de gemeenschap. Van de LGBTQ-gemeenschap.
2: Of nou gewoon.
1: Nou, maar dat wordt gewoon censuur gepleegd.
2: Nee, behalve dan witte Zuid-Afrikaners.
1: Wordt gewoon censuur gepleegd. Dat is toch verschrikkelijk? Echt, nou, het is, ja, mijn pet valt hier vanaf.
2: Nou, ik vind het niet eens zozeer van dat het alleen gaat om om deze groepen. Maar weet je, het is zo'n algoritme. Het is niet altijd een mens dat deze beslissingen neemt. Ik weet nog dat we een keer hadden we een verzoek ingediend voor een naaktfoto. Iemand had in een psychose een naaktfoto online geplaatst. Het is een zwart persoon. En volgens mij die algoritme komt dat dus niet. Zag dat dus niet in dat het gaat om een naaktfoto van een Afro-Caribisch persoon. En dat was dus zo irritant, want we wisten dat die persoon een psychose heeft. Een psychose heeft geplaatst. Normaal zou het meteen worden verwijderd.
1: Ja, dus je zou denken, ach, dat staat er niet lang op.
2: Nee.
1: Maar in dit geval dus wel.
2: In dit geval bleef het maar staan, omdat zij dus niet kon, het algoritme kon dus niet zien dat het ging om een naakt persoon. Omdat het dan heel erg gefocust in die tijd dan was op witte personen. En dan heb je dus, dan is het wel heel erg vervelend als er dan geen echte mens dit soort beslissingen neemt.
1: Die ene keer, ja, precies, precies. En dan zul je net zien dat die ene keer dat je er zelf niet bewust achter kan staan, omdat je mentaal ergens anders bent, dan blijft het dus staan. Terwijl het er altijd juist mensen die heel erg hun best doen om een publiek te bereiken, die worden gecensureerd. Ja, nou ja, goed. Hey Nelly, wat staat er nog meer in de ochtendkranten?
2: Rechtszaak Themis 2. Het OM eist celstraffen en hoge boetes tegen ondernemers wegens witwassen voor NLS. Tijdens de tweede inhoudelijke behandeldag van de rechtszaak Themis 2 heeft de officier van justitie de strafeisen tegen twee ondernemers bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie eist dus fikse gevangenisstraffen en geldboetes tegen de 65-jarige GP. Hij is de eigenaar van Ital Trade. Eist het OM 4 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 gulden tegen de 41-jarige LL. Zij is eigenaar van een makelaarskantoor en ook een schoonmaakbedrijf, Empire Housing. Wordt 3 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 gulden geëist. Ook wil het OM haar Audi Q5 in beslag nemen. Volgens het OM is No Limit Soldiers een gewelddadige criminele organisatie die verantwoordelijk is voor drugshandel en talloze moorden, waaronder ook de schietpartij op luchthaven Hato. De bende onder leiding van Nuto Wawu en ook Tyson Quant, die verdiende miljoenen met drugshandel en opereerde jarenlang op Curaçao en Sint Maarten. En dit illegale geld moest worden omgezet in legale eigendommen, zoals huizen, terreinen en ook luxe auto's. Het OM benadrukt dat de twee ondernemers zelf niet betrokken waren bij het geweld of de drugshandel, maar dat zij dus puur als financiële facilitators optraden om het het criminele geld wit te wassen. Zo sluisde die GP via zijn bedrijf grote sommen geld door naar familie en ook ex-partners van bendeleider Tyson Quant. Ook kocht hij dus voertuigen voor hen. En leende hij ook grote bedragen uit aan NLS-leden. Zonder dat zij dit hoefden terug te betalen. En verder wordt er ook gezegd dat LL, dat er onverklaarbare geldstroom naar haar is gegaan. Onder andere 315.000 gulden. Dit was toen ook gemeld bij de FIU. Dus die voorheen meldpunt ongebruikelijke transacties. En deze vrouw zou dus de zakelijke belangen en de huizen van de familie Quant beheren. En daarnaast hielp zij ook de bendeleider met financieel advies en strategische investeringen. Nou, volgens de officier van justitie is het witwassen de langdurige nauwe samenwerking met deze twee kopstukken van de bende. Overtuigend bewezen. Kennelijk zal de rechter op 19 juli uitspraak doen in deze zaak. Verder in de kranten ook dat de PNP-fractie hard uithaalt naar VVRP-minister Charles Cooper. Volgens de partij probeert Cooper fractiemedewerker van de PNP Alvin Gerard te intimideren en monddood te maken. Gerard had dus felle kritiek geuit op de lange wachttijden en de crisis bij domeinbeheer. En de PNP eist nu dat de minister stopt met de persoonlijke aanvallen en de problemen bij de overheidsdienst nu eindelijk eens oplost. En de partij zegt zich absoluut niet te laten intimideren. Verder ook nog, het laatste bericht dat ik nog wel even wil melden, is dat zelfvriend Sambo, ik had het volgens mij van de week ook al verteld, hij had 16.000 handtekeningen verzameld voor de vrije toegang tot de stranden. Nou, zijn brief is klaar dat hij dus nu aan het parlement heeft overhandigd. Daarin staat onder andere dat de minister moet schriftelijk per strand de juridische status, de toegangswegen, het beheer en eventuele beperkingen uitleggen. Ook moeten relevante documenten zoals erfpachtakten en huurovereenkomsten en vergunningen openbaar worden gemaakt. En hij vindt dus dat het volk het recht heeft om te weten welke stranden publiek zijn, welke restricties legaal zijn en op welke basis de toegang mag worden beperkt. Nou, daar moeten ze dus op gaan reageren.
1: Ja, ik ben ontzettend benieuwd hoe ze dat gaan doen, maar dit wordt vervolgd.
2: Zeker.
1: Dankjewel, Nelly.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Werkt over.
1: En wham! I'm your man.

0: John Legend hoorde je met Stereo. Het is tijd voor...
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: En ik ben ontzettend benieuwd wat voor woord je me nu weer gaat leren, Nelly. En ons allemaal.
2: Ai, vandaag liet ik me weer inspireren door Facebook.
0: Ja.
2: Gisteren was er een post waarbij werd gevraagd van... waar kan je nou goedkoper, of althans voor de gebruikelijke tarieven... Ozempic krijgen op het eiland?
0: Oh, ja, mensen beginnen daarna te zoeken.
2: Ja, want het is kennelijk zijn de prijzen nu verhoogd. Omdat het nu door die importeurs dus naar het eiland wordt gehaald. En dat dus niet de boutiques het direct kunnen inkopen. En dan is het nu kennelijk verdubbeld. Van het ongeveer 300 zoveel naar 600.
0: Maar dat is dus zonder recept verkrijgbaar?
2: Dat weet ik dus niet. Ik had dat nog gevraagd aan iemand, die krijgt het wel. Volgens mij moet je bij de boutique wel een recept hebben. Er zijn wel andere personen waar je het dan zonder recept kan krijgen. Maar volgens mij bij de boutique moet je wel een recept
0: hebben. Dus er zijn personen die gaan naar de dokter en die krijgen dan een... Rick van recept, die kopen het in en die gaan het dan verkopen of zo.
2: Nee, ik hoop
0: het is echt handel.
2: Nee, ik hoop het niet. Maar nee, het is meer van dat iedereen had natuurlijk wel zijn adressen. En, en dan heb je van die schoonheidsspecialisten, laat me het zo noemen. Of gewichtsconsulenten.
0: Ja. Gezondheids... dat is natuurlijk verschrikkelijk ongezond, maar goed.
2: De wellnessindustrie tiert hier welig. Maar waar je dus zo tegen best wel redelijke tarieven dan... Ozempic en ook al die andere merken kon krijgen. Om gewicht te verliezen. Het is eigenlijk bedoeld als voor diabetes, voor patiënten.
0: Ja.
2: En het wordt ook gebruikt voor als je snel moet afvallen voordat je een operatie ondergaat, wordt het ook wel op doktersrecepten krijg je het dan mee. Maar dus ik zag dus iemand die is dus echt op zoek naar de fatsoenlijke prijzen. Die wil niet te veel daarvoor betalen. Wat ik natuurlijk ook wel begrijp als je dat, dat gewend bent. Maar er zijn ook bepaalde bijwerkingen. Ik noem het eventjes een bijwerking. Want je kan heel snel aan iemand zien of ze dus zo'n middel gebruiken.
0: Ja, dat is Ozempic face krijg je daarvan.
2: Juist. Ik denk niet dat er al per se een woord ervoor is. Maar waar ik aan moest denken was dus lesma. Lesma is dus mager. En dan vooral als iemand ziekelijk mager is. Vooral ook in het gezicht.
0: Ja.
2: Dus ik dacht daaraan. Want die Ozempic faces, je herkent het gewoon.
0: Nou, het is echt verschrikkelijk, hè?
2: Ja, die ingevallen wangen en holle slapen. Verslapte huid bij de kaaklijn. Diepere plooien. Zoals de neus-lippenplooien. Meer rimpels. Ook dan zie je horen. Donkere kringen onder de ogen.
0: Ja.
2: Nou, ik vind het niet per se altijd een verbetering.
0: Nee, het is zo bizar hoe graag mensen zoveel willen afvallen. Dat ze dus eigenlijk zich blind staren op dat mager worden, dun worden. En dan gewoon de rest maar op de koop toenemen. Dus dat je gezicht er gewoon uitziet. Alsof je inderdaad al weken ligt opgebaard, gebalsemd. Ja, toch?
2: Ja, zoiets.
0: Ja, of mogen we, dat is een beetje shamen natuurlijk wat we doen. Maar ja, mensen kiezen daar zelf voor. Nemen dat middel bewust, willen daarvoor betalen. Het is,
2: Ik ben ze niet aan het shamen, maar het is gewoon heel op. Je ziet het, je herkent het gewoon direct.
0: Ja.
2: En dan sommige mensen zijn dan, die ontkenden het, dat ze zo'n middel gebruiken. En dan vervolgens komt wel later de aap uit de mouw, maar...
0: Ja, het is heftig.
2: Ik moet eerlijk zeggen, want een collega van me die... heeft daarop gereageerd. En die had wel een adresje waar ze het dus nog voor de oude prijs kan krijgen. Dus
0: ja.
2: Het is wel even verleid om zelf daarheen te rijden. Om het ook...
0: Jij?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik dacht nog van, misschien kan ik nog voor mijn verjaardag nog wat...
0: Ja, en dat is de gedachte. Hè? Want omdat het is een quick fix, lijkt het. Hè? Het lijkt echt gewoon too good to be true. Dus inderdaad, als je denkt van, nou, ga even lekker op vakantie. Dat is ook de reden dat een heleboel mensen nu... beginnen met te zoeken. Omdat, hier heb je natuurlijk altijd strandweer. Maar in heel veel landen is het, komt de zomer eraan. En iedereen wil nog even snel een bikini body. Maar ja, we krijgen dus wel een soort... het wordt een beetje The Walking Dead. Dan Dead. The Walking Dead. Toch op het strand. Ja, dat is hartstikke leuk dat je in je bikini past. Maar vervolgens durft niemand je aan te kijken. Ik vind echt niet mooi.
2: Echt, ik sluit me aan bij jou.
0: Ja, nee, weet je, we moeten gezond blijven. Sommige mensen die zien er echt uit... laten we niet... Ik bedoel het niet lullig, absoluut niet lullig bedoeld. Maar weet je, hou het gezond. Dat is gewoon wat ik wil zeggen. Hou het gezond, want dat ga je ook zien. Dan straalt je gezicht en dan ben je misschien maar een paar kilo meer. Maar dan heb je in ieder geval een gezond, prettig gezicht om naar te kijken.
2: Ja, en geen lesma, dus zo'n
0: ziekelijk
2: aangezicht.
0: Nee.
2: Als je zo mager bent geworden.
0: Want het ging inderdaad over dat woord. En dit is dus een woord wat je, mensen kunnen zeggen, ben je mager? En dan is iemand soms nog steeds een beetje blij dat dat gezegd wordt. Ja, dus... Maar lesma is eigenlijk altijd wel een beetje slecht bedoeld.
2: Nou ja, vooral met betrekking tot een ziekelijk persoon.
0: Ja. Nou ja, dat is geen compliment. Laten we dat inderdaad gewoon laten we daarbij houden. Oké, lesma. Nou, dankjewel Nelly.
2: Die nadat.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie. Now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel. Where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: of Mass, Manera Polar, Polar, Doritos, Doritos, Prosecco Alberto, Alberto na. I botahaya un ticket, pagana premio, Tursima. Nada complica, tu rende por participar. I kum butter di Coca-Cola di 2 liter, tempo mancha, potin chance di gana, dos bia. Manda mo código e scorco Coca-Cola. Join e hola blow.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.

0: om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
1: Jee, nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
0: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Meer dan 16.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor vrije toegang tot stranden op Curaçao. Initiatiefnemer Selfrin Sambo van Fundación Vision Bandabao heeft het verzoek ingediend bij de Staten van Curaçao. De organisatie vraagt om duidelijkheid over het beheer van de stranden en de juridische mogelijkheden voor toegangseisen. Inwoners van Sint-Eustatius met een lager inkomen kunnen tot 2029 rekenen op huurtoeslag. De overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Stacia Housing Foundation hebben een akkoord getekend. Ongeveer 100 huishoudens profiteren in de eerste fase. Daarnaast worden de plannen gemaakt voor meer sociale huurwoningen. Dan nog internationaal nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni en buitenlandminister Antonio Tajani hebben het Israëlische optreden tegen de Global Sumud Flotilla veroordeeld. Italië eist excuses van Israël en heeft de Israëlische ambassadeur in Rome opgeroepen voor uitleg. Italiaanse opvarenden, waaronder een parlementariër, worden snel vrijgelaten. De Italiaanse ambassade in Israël is in contact met de haven van Ashdod. De oplevering van het eerste anti-submarine warfare fregat in Nederland is vertraagd van 2030 naar 2033. Dit komt door stabiliteitsproblemen met het ontwerp, meldt Defensie. De kosten zijn inmiddels gestegen naar meer dan 2,5 miljard euro. Nederland en België hebben elk 2 fregatten besteld en overwegen meer aan te schaffen. Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, roept het Nederlandse kabinet op om een crisissituatie uit te roepen voor de opvang van asielzoekers. Tijdens een vraaguurtje in de Provinciale Staten benadrukte hij dat de situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel kritiek is, met meer dan 2000 asielzoekers. De opvangorganisatie COA laat alleen kwetsbare mensen binnen. En tot zover het nieuws.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeur Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al.

0: Haalbaar en betrouwbaar, Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En er is Tina Turner, When the Heartache is Over.

0: Chris Blunt hoorde je hier op Paradise FM en 1973. Nou, dat is een tijdje geleden. We leven op dit moment in 2026. Ja, weer eens iets wat je allang al wist, wat ik je vertel. Wat je ook allang al weet, is dat je vandaag kans maakt op een lekker diner voor twee. Ja, hoe weet je dat? Nou, omdat het iedere dag zo is. Hier bij Paradise FM geven we natuurlijk iedere dag weer opnieuw de lekkerste dineetjes weg. Welk dineetje dat vandaag is, dat ga ik nog even niet vertellen. Doe ik zo meteen.
1: Want

0: Het is Paradise FM en je hoorde Katy Perry en Skip Marley. En dat is toch leuk? Ik heb zijn opa ook klaarstaan zometeen. Met No Woman No Cry, dat komt eraan. Maar eerst heb ik de muziekquiz van vandaag.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, een diner voor twee is te winnen vandaag. Maar waar, oh waar? Nou, vandaag is dat gewoon weer lekker een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. Je maakt de kans op, de hele dag kun je nog meespelen. En vanavond rond een uur of 18:50 zal Nadine de gelukkige winnaar opbellen. Misschien ben jij het wel, maar eerst even meespelen. Luister goed.
1: Wat is hier weggepiept?

0: dat is een lange piep. Ik vermoed dat dat meer dan één woord is.
1: Ja.
0: Maar goed, het is niet altijd één woord, hè, wat is weggepiept. Het gaat erom, wat is er weggepiept? Nou, ik denk bij deze meezinger dat het prima te doen is. Dus ik zou zeggen, app het maar eventjes door. 675-1031. En mocht jij dan het juiste antwoord hebben, dan kan het zomaar zijn dat jij geselecteerd wordt. En vanavond rond 7:50 wordt teruggebeld door Nadine. En blij gemaakt met een lekker diner voor twee bij La Agenda Olivia. Nou, hier is hij dan, de opa van Skip, Bob Marley, samen met de Wailers en No Woman, No Cry.

0: paradisefm.cw.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via douchifu.com. Il Forno, arrivederci.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
6: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
7: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
8: Hey Vincent.
9: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
10: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: 10.
1: Huurtoeslag op Sint-Eustatius met 3 jaar verlengd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Inwoners van Sint-Eustatius met een lager inkomen kunnen ook de komende jaren rekenen op een steuntje in de rug bij een huur. De overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Stacia Housing Foundation hebben een akkoord getekend om de proef met de huurtoeslag te verlengen tot 2029. De regeling is bedoeld voor mensen die particulier huren, omdat er geen sociale huurwoning vrij is. In de eerste fase gaan zo'n 100 huishoudens hiervan profiteren. Naast de huurtoeslag gaan de partijen ook samenwerken om het stelsel voor woningwaardering aan te pakken en meer sociale huurwoningen te bouwen. En meer dan 16.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor vrije toegang tot stranden op Curaçao. Initiatiefnemer Selfrin Sambo van Fundación Vision Bandabao heeft het verzoek officieel aangeboden aan de staten. Volgens Sambo gaat het om de bescherming van openbaar domein en de rechten van de bevolking. In de brief vraagt hij de staten om duidelijkheid te eisen over wie stranden beheert, welke afspraken er bestaan met hotels, beachclubs en andere exploitanten en of beperkingen op toegang juridisch wel toegestaan zijn. De organisatie wijst erop dat stranden volgens de Curaçaose wet in principe eigendom zijn van het land en openbaar toegankelijk moeten blijven. Sambo benadrukt wel dat er een verschil is tussen betalen voor extra faciliteiten zoals lichtbedden of horeca en betalen om überhaupt een strand te mogen betreden. Volgens hem mag commercieel beheer nooit leiden tot feitelijke privatisering van publieke stranden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu, Werkhoven werkt over.
8: En het is Janet Jackson en Nasty.
7: Paradise FM. Yeah.

Ach, dit is ook weer zo'n nummer waar je zo ontzettend warm van wordt van binnen. Van Morrison en Have I Told You Lately. Ja, ik vind dit mooi. Ik vind het mooi. Maar we draaien natuurlijk alleen maar mooie muziek hier op Paradise FM. De beste muziek ooit gemaakt. En ja, dat is een hoop. Er is zoveel mooie muziek gemaakt. Echt ongelooflijk. Ik vind het volgende nummer ook echt wel een gewoon een prachtig liedje. Ik krijg altijd warme gevoelens van dit nummer. Omdat mijn oudste dochter, Luca, die inmiddels 24 is, dit met haar beste vriend altijd zong. En dat vind ik zo mooi, want het is ook een liedje wat over vriendschap gaat. Hè? Het kan ook over liefde gaan. Ja, vriendschap is natuurlijk ook liefde, maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Gewoon mannetje, vrouwtje, verliefdheidsliefde. Maar waar het over gaat, volgens mij, is puur het feit dat je iemand ziet lopen en of iemand voor het eerst ziet en denkt, ja, dit is my person. Dat kun je soms zomaar hebben. Ja, ik vind het mooi. Ik heb hier klaarstaan Nielsen en Miss Montreal met

luistert naar 103.1 FM Paradise. En het is Root Syndicate wat je hoorde met Mockingbird Hill. Het is ook de hoogste tijd voor mij om de studio te verlaten. Ja, en dat doe ik niet voor eventjes. Dat doe ik voor, laten we zeggen, ongeveer 2 weken. Wij gaan het vliegtuig pakken zometeen. We gaan richting Suriname. Dus de eerstvolgende keer dat je me hoort, is vanuit daar. Ik ben ontzettend benieuwd in welke hoedanigheid dat zal zijn. Hè? Hoe wij ons voelen daar. Maar daar gaan we je natuurlijk van alles over vertellen. Vanaf morgenochtend is de ochtendshow vanuit het Torarica Hotel in Suriname. En dat zijn er een aantal. Hè? Dat zijn natuurlijk de mooiste hotels daar in Suriname. We gaan ze allemaal ervaren. En ook aan jou laten weten hoe fijn we het daar hebben. Ik zou zeggen, volg ons, blijf ons volgen ook op de socials. Want in de komende dagen, weken zul je een hoop leuke filmpjes zien. Kun je zien hoe we het daar hebben. Kun je zien of ik het een beetje uithoud ook in de rimboe als we erin gaan. Als we de rimboe ingaan. Ik geloof wel dat het de bedoeling is. Het staat op de planning. Ja, dus we gaan wat mij betreft in ieder geval uit de comfortzone. Maar dat is ook wel eens goed. Nogmaals, we nemen je mee. Zometeen hoor je Jeremy Kesseler en daarna Pepijn Bierenbroodspot. Ik schuif helaas vandaag niet bij hem aan. Maar wij spreken elkaar morgenochtend vanuit Suriname. Ik wens je een heerlijke dag toe. Ga er lekker van genieten. En ik ga bij deze alvast helemaal

0: Underground.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
3: We've got it. Ook Contessa bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft zware straffen geëist in de rechtszaak Themis 2. Die draait om het witwassen van geld voor de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige GP is 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden geëist. Voor de 41-jarige LL geldt 3 jaar cel en ook een boete van 50.000 gulden. De uitspraak volgt op 19 juli. De BNP-fractie in de Staten heeft minister Charles Cooper van de VVRP beschuldigd van intimidatie. Volgens de partij probeert Cooper BNP-fractiemedewerker Elvin Gerard, die kritiek heeft geuit op lange wachttijden bij domeinbeheer, monddood te maken. De BNP eist dat de minister stopt met persoonlijke aanvallen en de problemen oplost. Dan nog internationaal nieuws. De Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir heeft beelden gedeeld van opvarenden van een onderschepte activistenvloot die ruw worden behandeld. Activisten zitten geboeid op hun knieën in de haven van Ashdod. Italië heeft boos gereageerd op deze behandeling. Binnen de Israëlische regering klinkt ook kritiek op Ben-Gvirs optreden. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten een nieuw hoofdstuk willen openen in de relatie met Cuba. Washington wil $100 miljoen aan voedsel en medicijnen sturen, te verspreiden via de katholieke kerk of goede doelen. Rubio beschuldigt de Cubaanse regering van corruptie en onderdrukking, wat leidt tot de huidige crisis op het eiland. De Italiaanse premier Giorgia Meloni en buitenlandminister Antonio Tajani hebben het Israëlische optreden tegen de Global Sumud Flotilla veroordeeld. Italië eist excuses van Israël en heeft de Israëlische ambassadeur in Rome opgeroepen voor uitleg. Italiaanse opvarenden, waaronder een parlementariër, worden snel vrijgelaten. De Italiaanse ambassade in Israël is in contact met de haven van Ashdod. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey Vincent.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Hey Whitney, goed dat je er weer bij bent. En bon dia.

0: Pinky Channel.
1: Ik wil het nu helemaal uitschreeuwen. Nee, doe het niet. Blijf hier bij Paradise FM. 103.1 natuurlijk. Hè. Don't change the channel. Madonna en Hollywood en Whitney Houston ook nog hier op de grote 103.1. Goedemorgen, hoe gaat het met je? Zit je in een goede flow? Is de energie weer prima vandaag? Ik neem je mee tot om 12 uur. Ik ben Jeremy. En natuurlijk is het ook nog steeds al meer dan jaar en dag mijn missie en taak om jou met een goede energie de ochtend door te helpen in deel 2 van je ochtend. Na Vanessa vanochtend weer. En dan vanaf morgen, 21 mei, dan hoor je Joris weer in de ochtend. Maar dan vanuit Suriname. Waarom? Dat ga je allemaal horen. Er staat daar iets speciaals te gebeuren. Net als later vandaag, want het is woensdag natuurlijk. Ik heb zometeen een verzonnen werkwoord dat herkenbaar is voor de werkvloer of eilandmentaliteit in het werkwoord van de week. En we spelen de muziekquiz. Jazeker, daar kan weer lekker gegeten worden als jij vandaag de muziekquiz wint van La Hacienda Olivia. Over eten gesproken. Ik heb nooit de cornflakes lekker gevonden bij het ontbijt, maar Tori Amos wel. Paradise FM 103.1 met de hit Cornflake Girl.

0: Er zijn een paar platen popmuziek uit Amerika die zo'n grote hit zijn geworden. Als je ze weer hoort, zijn ze enorm herkenbaar. Kun je ze snel opnoemen? Mwah! Ik heb dat bij deze Lady Antebellum. Nu Lady A en Need You Now. 2010 alweer, hè?
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Op Paradise FM, tijd voor een beetje taalplezier. Ik heb een contaminatie gemaakt. Wat is een moeilijk woord? Nou, het betekent dat je een samenvoeging doet van een hoop dingen. In dit geval is het een bestaand iets, maar dan drie dingen samengevat. Ik heb er één woord van gemaakt en daardoor ontstaat een nieuw werkwoord van de week. Het is meedenken zonder antwoord. Het betekent actief knikken, hummen en reageren in een gesprek zonder uiteindelijk met een concreet antwoord te komen. Als je dat in een voorbeeldje samenvat: ik heb 10 minuten meegedacht zonder antwoord, maar het voelde verrassend productief. Meedenken zonder antwoord, ja, dat is sociaal sterk. Je bent betrokken, aanwezig. En soms is dat al precies genoeg, hè?
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: zo gek met deze plaat van Viacom Dias. Ik heb altijd het gevoel dat ik een kopje thee wil drinken met een simpel droog biscuitje erbij. Lekker eten. Misschien is het wel vroeger vanuit huis. Geen idee dat deze muziek op de achtergrond speelde. Het is lekkere muziek die je uit volle borst kunt meezingen hier bij Paradise. Met zometeen Level 42, The Lessons in Love. En onze Nelly, die leert je ook nog wat bij. Want ze heeft de laatste nieuwsfeiten vanaf ons eigen eiland.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huis.

0: zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria's schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

0: nieuws van 10:30.
1: Huurtoeslag op Sint-Eustatius met 3 jaar verlengd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Inwoners van Sint-Eustatius met een lager inkomen kunnen ook de komende jaren rekenen op een steuntje in de rug bij een huur. De overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Stacia Housing Foundation hebben een akkoord getekend om de proef met de huurtoeslag te verlengen tot 2029. De regeling is bedoeld voor mensen die particulier huren, omdat er geen sociale huurwoning vrij is. In de eerste fase gaan zo'n 100 huishoudens hiervan profiteren. Naast de huurtoeslag gaan de partijen ook samenwerken om het stelsel voor woningwaardering aan te pakken en meer sociale huurwoningen te bouwen. En meer dan 16.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor vrije toegang tot stranden op Curaçao. Initiatiefnemer Selfrin Sambo van Fundación Vision Bandabao heeft het verzoek officieel aangeboden aan de staten. Volgens Sambo gaat het om de bescherming van openbaar domein en de rechten van de bevolking. In de brief vraagt hij de staten om duidelijkheid te eisen over wie stranden beheert, welke afspraken er bestaan met hotels, beachclubs en andere exploitanten en of beperkingen op toegang juridisch wel toegestaan zijn. De organisatie wijst erop dat stranden volgens de Curaçaose wet in principe eigendom zijn van het land en openbaar toegankelijk moeten blijven. Sambo benadrukt wel dat er een verschil is tussen betalen voor extra faciliteiten zoals lichtbedden of horeca en betalen om überhaupt een strand te mogen betreden. Volgens hem mag commercieel beheer nooit leiden tot feitelijke privatisering van publieke stranden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
3: Exactement.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
5: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
0: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
6: Een beetje meer, een beetje liefde. Geleerd door Level 42.

0: makkelijker gezegd dan gedaan, Bon Jovi. Keep the faith.
1: Paradise FM.
0: Want een van de grootste oorzaken in westerse landen dat het geloof afneemt is dat mensen minder vertrouwen zoeken in vaste instituties en meer persoonlijke betekenis, vrijheid en eigen keuzes bovenaan zetten. En ja, we weten allemaal dat technologie, individualisering, social media ervoor hebben gezorgd dat mensen antwoorden niet meer automatisch bij kerk, traditie of religieuze leiders zoeken. Maar veel mensen geloven daardoor nog wel in iets, maar minder in georganiseerde religie. En misschien maakt dat Keep the Faith van Bon Jovi juist zo interessant. Want die track gaat eigenlijk niet alleen over religie, maar over blijven geloven wanneer het leven helemaal tegen zit. Blijf geloven in jezelf en liefde en hoop op een betere tijden. Misschien is dat wel tegenwoordig de nieuwste vorm van faith. Niet blind volgen, maar ondanks alles toch blijven geloven dat morgen beter kan worden. Met Holly Johnson ook nog eens een keer, Americanos. Nou, als we nou niet een gelovige blokje zo bij elkaar hebben hier bij Paradise 103.1, dan weet ik het ook niet meer. En geloof er ook maar in dat je zometeen een lekker diner voor twee kunt winnen bij La Hacienda Olivia. Want de muziekquiz, die komt er weer aan hier op Paradise.

0: smaak naar meer die muziek van Gavin DeGraw in Love With A Girl.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De smaakpapillen die worden weer lekker getriggerd op dit moment in die muziekquiz. En waan je maar eens even tussen de drukte van de dag en een warme Curaçaose avond. Dan zit je bij La Hacienda Olivia op zo'n plek waar je ongemerkt veel langer blijft zitten dan je van plan was. Komt niet alleen door het eten, maar het complete gevoel eromheen. Er is een geur van houtskool, kruidenlucht in de lucht, glazen wijn die vangen het laatste avondlicht en ondertussen komen gerechten voorbij die tegelijkertijd rijk, huiselijk en verrassend verfijnd smaken. Je neemt daar gewoon lekker je tijd. Gegrild vlees, verse vis, ontspannen sfeer, de lichtjes buiten. La Hacienda Olivia staat centraal vandaag in die muziekquiz. Je kunt daar een heerlijk diner voor twee winnen. Moet je wel het antwoord weten op deze vraag.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Oh, het is een hele lange piep trouwens.

0: zeggen dat het woord natuurlijk ook net zo lang is.
1: Misschien is het wel langer of veel korter.
0: 675-1031, weet jij het goede antwoord op deze muziekquizvraag? Wat is er weggepiept? Stuur dat woord naar 675-1031. En ga lekker eten bij La Hacienda Olivia. Ontsnap aan alles wat buiten andere restaurants bestaat. We sturen je daar gratis naartoe.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Oh, Buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
5: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal.

12 uur. Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De rechter heeft bepaald dat de koralen bij het Baoase Luxury Resort voorlopig niet mogen worden verplaatst. Het resort wilde uitbreiden, maar omwonenden en milieuorganisaties maakten bezwaar. De rechter schorste de toestemming van de minister van GMN omdat deze niet voldoende uitlegde waarom de uitbreiding belangrijker zou zijn dan de bescherming van het koraal. Het Openbaar Ministerie heeft zware straffen geëist in de rechtszaak Themis 2. Die draait om het witwassen van geld voor de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige GP is 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden geëist. Voor de 41-jarige LL geldt 3 jaar cel en ook een boete van 50.000 gulden. De uitspraak volgt op 19 juli. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft aangekondigd dat 26 vrachtschepen in 24 uur tijd toegang hebben gekregen tot de straat van Hormuz. Schepen moeten een vergunning aanvragen bij de nieuw opgerichte Persian Gulf Strait Authority. De marineafdeling van de revolutionaire garde fungeert al sinds 1985 als kustwacht in deze strategische zeeweg. De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer in voorarrest. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats van een terroristisch motief. Bij de explosie op 7 mei raakten geen mensen gewond, maar het pand liep wel schade op. De Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir heeft beelden gedeeld van opvarenden van een onderschepte activistenvloot die ruw worden behandeld. Activisten zitten geboeid op hun knieën in de haven van Ashdod. Italië heeft boos gereageerd op deze behandeling. Binnen de Israëlische regering klinkt ook kritiek op Ben-Gvirs optreden. En tot zover.

0: Zeggen snel, Centu, dat is pas betaalgemak.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Quatre Vents.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre Vents.
3: Exactement.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: En de overheerlijke mix van Isalyn Callister en Billy Ocean. Paradise.

0: Dankjewel Iseline. Paradise 103.1. En Billy Ocean ook een Loverboy. 11 uur geweest. Geef mij het heerlijke zomergevoel mee. Al die lekkere muziek die we hier draaien bij Paradise. En wat wil nou? Natuurlijk hebben wij overal om ons heen hier de zee. En er is iets met die zee dat mensen zachter maakt. Misschien is het geluid van de golven dat nooit haast heeft. Of de manier waarop de zon langzaam op het water breekt aan het einde van de middag. Dat hebben we allemaal wel eens een keer gezien. Hè? Op een eiland leef je automatisch dichter bij buiten. Dichter bij licht, wind en ruimte. Je voeten die raken vaker zand dan stoep. Ramen staan open en ergens ruikt de lucht altijd een klein beetje heerlijk naar zout. En misschien is dat de echte vrijheid. Niet dat alles perfect is, maar dat je even diep ademhaalt aan zee. En je voelt dat het leven daar dan allemaal net iets lichter wordt. Dat is ook met deze plaats. Van Bluff. Nee, geen dansen aan zee. Maar wel het typische zeegevoel van deze Zeeuwse band. Liefs uit Londen. Paradise FM 103.1, dadelijk ook met Sia, Clap Your Hands. En er is een nieuwe editie van de beroemde bekentenis onderweg.
1: Van de

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: op naar 3.1 uit Vollebosch met Sia op Paradise FM. En clap your hands. En dat doe ik voor de volgende grootheden in een nieuwe editie van...
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Bij Buena Vista Social Club draait muziek niet alleen om noten, maar om gevoel, herinneringen en ziel. Nou, in de beroemde bekentenis vandaag vertelt pianist Leonardo Reina waarom de piano voor hem voelt als een veilige plek. Maar tegelijkertijd ook als een podium waarop je jezelf volledig blootgeeft. Het is een bijzonder inkijkje in de kwetsbaarheid achter die warme Cubaanse klanken.
2: Yes, well, yes, I'm a pianist. That's my first and probably my that's my main thing. So the piano is this home for me, you know? So when I'm at the piano, I'm by myself. I'm in my bubble. Being in this show and the way I perform, I get to perform here. It's a lot of exposure of my soul.
0: En dat is ook misschien precies waarop de muziek van Buena Vista Social Club zo diep binnenkomt, hè? Omdat iemand als Leonardo Reina niet alleen speelt wat er op papier staat, maar ja, weet je, het is echt een deel van hem. En hij geeft zichzelf helemaal bloot met iedere noot. En dat past ook perfect bij het verhaal van Buena Vista Social Club zelf. Want veel muzikanten uit het collectief waren jarenlang bijna vergeten. Of gestopt met optreden voordat ze onverwacht wereldwijd doorbraken. Dit is Chan Chan van die fantastische club met mensen op Paradise FM.

0: soms zit een verrassing in een klein hoekje of in een bepaalde plaat die je niet vaak hoort. Zoals deze van Shakira en Manuel Turizo bij Paradise. Copa Vaxia. 2023, wat een fijne ritmische klanken zo op je dinsdagochtend. Na het nieuws van 11:30 gaan we toe. Dus zet je schrap voor wat lokaal nieuwsgeweld.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Hey Vincent. Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
5: Huurtoeslag op Sint-Eustatius met 3 jaar verlengd. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Inwoners van Sint-Eustatius met een lager inkomen kunnen ook de komende jaren rekenen op een steuntje in de rug bij een huur. De overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Stacia Housing Foundation hebben een akkoord getekend om de proef met de huurtoeslag te verlengen tot 2029. De regeling is bedoeld voor mensen die particulier huren omdat er geen sociale huurwoning vrij is. In de eerste fase gaan zo'n 100 huishoudens hiervan profiteren. Naast de huurtoeslag gaan de partijen ook samenwerken om het stelsel voor woningwaardering aan te pakken en meer sociale huurwoningen te bouwen. En meer dan 16.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor vrije toegang tot stranden op Curaçao. Initiatiefnemer Selfriend Sambo van Fundación Vision Bandabao heeft het verzoek officieel aangeboden aan de staten. Volgens Sambo gaat het om de bescherming van openbaar domein en de rechten van de bevolking. In de brief vraagt hij de staten om duidelijkheid te eisen over wie stranden beheert, welke afspraken er bestaan met hotels, beachclubs en andere exploitanten en of beperkingen op toegang juridisch wel toegestaan zijn. De organisatie wijst erop dat stranden volgens de Curaçaose wet in principe eigendom zijn van het land en openbaar toegankelijk moeten blijven. Sambo benadrukt wel dat er een verschil is tussen betalen voor extra faciliteiten zoals lichtbedden of horeca en betalen om überhaupt een strand te mogen betreden. Volgens hem mag commercieel beheer nooit leiden tot feitelijke privatisering van publieke stranden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
7: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
6: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
7: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
8: Limited Fun Shopping. Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
9: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
8: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
9: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
8: Ja.
9: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
10: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
11: May 20th to 25th.
10: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: drijf ik een beetje op dit moment, of
1: is het wel allemaal welkom?
0: Ja, zomaar Gloria Esteban met de Miami Sound Machine, de Conga. Projecto Uno ook nog, El Tiburon. En ook Shakira hoor je nog voor het lokale nieuws. Het staat te lezen trouwens op je site, paradisefm.cw. Ja, jouw website, ook van jou. Want we praten hier dagelijks bij van wat er hier op je eigen eiland gebeurt. Nou, al dat ritme, oké, gaan we nu in een andere vorm vormgeven door een immens grote drummer van Heb Ik Jou Daar. Ik heb het over Phil Collins in You Can't Hurry Love. En dan maken we ons alweer op zometeen voor het mango-moment. We gaan langzaamaan naar de lucht.

0: Want per slot van rekening is iedere dag in het leven toch één groot feest. Pink, get the party started.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: En je kan er dadelijk na 12 uur ook een relaxed zitfeestje van maken. Geen probleem, het is toegestaan. Het is namelijk tijd voor de lunch. Ja, bijna lunchtijd. En dat verandert Curaçao natuurlijk een beetje van tempo, hè. De hitte die zakt net genoeg om mensen weer naar buiten te trekken. Terrassen lopen vol en ergens wordt een pan-stoba opengezet waarvan de geur nou meteen door de hele straat trekt. Aan een tafel in de schaduw arriveert een bord met gebakken red snapper en een frisse salade met passievruchtdressing. En dan neem je één hap. En ineens heeft niemand meer haast. Het mooie is, lunch hoeft hier niet groot te zijn om bijzonder te voelen. Soms zit het in een gesprek dat langer duurt dan gepland. In een vriend die zegt, nou, bestel er nog maar eentje, hè. Of in die eerste koude slok terwijl de zee op de achtergrond zacht tegen de kade tikt. En misschien is dat de luxe van Curaçao. Dat een gewone lunch midden op de dag zomaar kan aanvoelen als een hele kleine vakantie in je hoofd. En daar, let op, het is er daar bijna tijd voor. Samen met je vrienden van Paradise FM lekker lunchen na 12 uur. Pepijn Bier en Broodspot is hier. En dit zijn de Rembrandts. I'll be there for you. Eet smakelijk!

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otra Banda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De rechter heeft bepaald dat de koralen bij het Baoase Luxury Resort voorlopig niet mogen worden verplaatst. Het resort wilde uitbreiden, maar omwonenden en milieuorganisaties maakten bezwaar. De rechter schorste de toestemming van de minister van GMN omdat deze niet voldoende uitlegde waarom de uitbreiding belangrijker zou zijn dan de bescherming van het koraal. Het Openbaar Ministerie heeft zware straffen geëist in de rechtszaak Themis 2. Die draait om het witwassen van geld voor de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige GP is 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden geëist. Voor de 41-jarige LL geldt 3 jaar cel en ook een boete van 50.000 gulden. De uitspraak volgt op 19 juli. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft aangekondigd dat 26 vrachtschepen in 24 uur tijd toegang hebben gekregen tot de straat van Hormuz. Schepen moeten een vergunning aanvragen bij de nieuw opgerichte Persian Gulf Strait Authority. De marineafdeling van de revolutionaire garde fungeert al sinds 1985 als kustwacht in deze strategische zeeweg. De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer in voorarrest. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats van een terroristisch motief. Bij de explosie op 7 mei raakten geen mensen gewond, maar het pand liep wel schade op. De Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir heeft beelden gedeeld van opvarenden van een onderschepte activistenvloot die ruw worden behandeld. Activisten zitten geboeid op hun knieën in de haven van Ashdod. Italië heeft boos gereageerd op deze behandeling. Binnen de Israëlische regering klinkt ook kritiek op Ben-Gvirs optreden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Hey Vincent. Curaçao op 29

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie woensdag.

0: Frio, dat is duidelijk hè, dat het nummer zo heet. Juan Luis Guerra tijdens het Curaçao Tribute Music Festival. Vorige week was er ook een, zeg maar, Juan Luis Guerra tribute. En dat was waanzinnig goed. En de zanger leek er ook echt op. Dat was best leuk.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 11 minuten over 12. Ik zeg een oprecht goede woensdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we nemen straks de actualiteit door. Natuurlijk met Vanessa Werkhoven. Rond 20 minuten voor 1. Ik vertel je wat over de film van Eddie Terstal. Die morgen in première gaat. Het Land van Johan. Morgen in de movies in Poenda. En hij is morgen hier, Eddie Terstal. Hij is een uurtje lang mijn co-host. Dus dan gaan we ook gezellig met Mark Kampers kletsen en met Vanessa Werkhoven. Hij is het eerste uur hier van 1 tot 2 in de studio. En we gaan morgen ook nog kaarten weggeven. 2 kaarten voor die première. Dus als jij altijd al een keer naar een filmpremière hebt willen gaan, dan is morgen dus je grote kans. We hebben natuurlijk nog de Spotlights. Cher is jarig. Ik had een leuke plaat uitgekozen van helemaal uit haar begintijd. Ze is 80 geworden namelijk. Uit de begintijd van Sonny en Cher. En we gaan ook nog naar 1983. Maar nu gaan we naar het nu.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Ter Apel, dat is het grote, bekendste asielzoekerscentrum opvang in Nederland. Die zitten weer eens vol. Nou komt dat vaker voor, toch?
2: Ja, zeker. Maar in deze mate niet, hoor. Want het is echt best wel heftig hoe het daar op dit moment aan toe gaat. Iedereen die zich daar nu aanmeldt als asielzoeker, die wordt geweigerd. Er zijn wel voor de mensen bijvoorbeeld met kinderen en vrouwen, die mogen wel naar binnen. Maar vooral alleenstaande mannen, ja, die worden gewoon bij de poort geweigerd. En die moeten het uitzoeken. Op dit moment zitten er 2300 asielzoekers in het aanmeldcentrum. En dat mogen er eigenlijk maar 2000 zijn. Dus ja, ze kunnen de veiligheid niet meer waarborgen. En hebben ze gezegd van, dus de mannen mogen er niet meer in. En ja, ik zag net naar beelden te kijken op televisie. Ja, sommigen die zeiden, nou dan ga ik maar naar Amsterdam. Ga ik daar maar op straat zwerven. Ja, het is weer een nieuw dieptepunt, Pepijn, in die asielproblematiek.
0: Ja, en die asiel, ik zou bijna willen zeggen soap, maar het is eigenlijk meer een tragedie. En dat sleept zich maar de hele tijd voort. En ik heb wel eens het idee, als ik naar Nederland kijk, hè, van redelijk grote afstand, namelijk vanaf Curaçao, dat dat probleem gewoon ook niet gaat worden opgelost, omdat uiteindelijk niemand in de politiek het echt wil, behalve een minderheid.
2: Ja, nou ja, goed. De meeste mensen zijn het erover eens dat de instroom omlaag moet, maar dat horen we al jaren.
0: Maar er gebeurt niets.
2: Maar er gebeurt uiteindelijk niks. Daar heb je helemaal gelijk in. En wat natuurlijk ook een groot probleem is, er zijn natuurlijk ook statushouders die op dit moment nog steeds in dat aanmeldcentrum zitten. En die horen eigenlijk gewoon door te stromen naar bijvoorbeeld een woning. Alleen, ja, die woningen die zijn er niet. En het is ook zo, normaal zijn er ook gemeenten die zeggen, joh, wij openen wel een noodopvanglocatie en dan vangen wij wel wat mensen op uit Ter Apel. Dat hebben we bijvoorbeeld hier in Zoetermeer, waar ik woon, hebben we dat ook gedaan. Alleen heel veel gemeenten zeggen, joh, wij doen het niet. We vinden het te gevaarlijk. Onderlinge discussies in de gemeenschap, het verhardt. Ja, wij beginnen er gewoon niet aan. Dus ja, waar moeten ze dan naartoe, is de grote vraag.
0: Het is gewoon, als je kijkt naar het menselijke aspect, is het één grote tragedie voor al die asielzoekers. En als je het politiek gezien, politiek bekijkt, is het natuurlijk één grote soap. Er is een tijdje een kabinet geweest met de PVV, notabene. Die waren het hardste op asiel. Die zouden alles gaan aanpakken. Nou, dat was een schijnvertoning. Ik heb nog nooit zo'n belachelijk kabinet gezien als met de PVV. Ik heb me echt gek gelachen. Er gebeurt uit. En nu is er dan een minderheidskabinet wat door de Kamer heen zwakt en wat het ook niet aanpakt. Dus het probleem wordt denk ik de komende jaren niet opgelost.
2: Nee, ja, ik vrees ook van niet. En het is ook gewoon een groot probleem. Eigenlijk hebben ze er gewoon geen grip op dit moment. En dat hebben ze al de afgelopen 10 jaar hebben ze er gewoon geen grip op. En zolang die instroom niet naar beneden gaat, blijft dit natuurlijk gewoon nog steeds gewoon een groot probleem. En is het pappen en nat houden, vrees ik, de komende tijd. Maar goed, ik hoop wel dat er een gemeente opstaat die zegt, joh, wij vangen er ook een paar op. Dus wij doen er een paar. En dan hoop ik dat het probleem snel opgelost is. Om mensen buiten laten slapen, kom op. Dat kan ook niet zo welvarend land als Nederland. Schei uit.
0: Hij is inmiddels tot 90 jaar cel veroordeeld bij verstek door zowel Nederland als België. Ik heb het over Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, de grootste drugssmokkelaar momenteel van Nederland. Die heeft natuurlijk ook een vader. Die had horloges. Een Patek Philippe en een Audemars Piguet. Die Patek Philippe die was zo'n 110.000 euro. Ja, je hoort geen nulletje te veel. Zo'n 110.000 euro. Dat horloge zou een met drugsgeld gekocht cadeau zijn geweest van de Bolle Jos. Maar het OM klaagde de vader aan voor witwassen. Had 7 maanden cel geëist, maar hij is vrijgesproken.
2: Ja, ja, er is twijfel over het bewijs. Dus ze hebben gewoon te weinig bewijs op dit moment. Ja, ik schrok er ook een beetje van dat dit zomaar kan. Want ja, deze man die komt er dus weer mooi mee weg, blijkbaar weer.
0: BOA's hebben nu definitief een wapenstok. Moet ik dat een goede ontwikkeling vinden of is dat toch zorgelijk?
2: Nou ja, je ziet de afgelopen tijd, Pepijn, dat mensen een kort lontje hebben in de Nederlandse samenleving. En dus als BOA's mensen aanspreken op hun gedrag of omdat ze zwart rijden, ja, hebben ze soms te maken met geweld en intimidatie. En toen dachten ze, weet je wat, we gaan de BOA's een wapenstok geven. Maar die zijn niet over één nacht ijs gegaan hoor. De mensen hebben allemaal een training gehad. Want ja, als je er eenmaal één hebt, ga je hem ook misschien wel een keer gebruiken. Ja. En wanneer ga je dat doen? Maar eigenlijk is het een soort van afschrikmiddel, hè, van, hè, als jij zo doorgaat, dan ga ik hem gebruiken. Dus het is in ieder geval niet de bedoeling dat iedereen straks pestklappen krijgt. Dat is niet de bedoeling. Dat willen de BOA's ook niet. Maar het schrikt wel lekker af, denk ik.
0: Tegen de korte lontjes hebben we dan nu de lange lat.
2: Ja, precies. Ja. Huppa, meteen zweep erover.
0: Hey, en tot slot iets leuks, hè? Ook al is ze aardig. Een huwelijksgrap, nou ja, ik weet niet of het leuk is eigenlijk, want ik moet het verhaal nog horen. Een huwelijksgrap is volledig uit de hand gelopen. Vertel.
2: Ja, want zo leuk is het niet hoor, Pepijn. Want meerdere dierenorganisaties hebben nu zelfs aangifte gedaan van dierenmishandeling. Want er was een stel, die is getrouwd. En toen dachten de vrienden, weet je wat, we dumpen 59 hanen in de tuin bij onze vrienden.
0: Nou ja.
2: Maar dit waren echt verwaarloosde hanen. En 3 hanen hebben het zelfs niet overleefd. Ja, dus gelukkig zijn de meesten dus wel gered. Maar ze zijn er echt heel erg slecht aan toe. En het is maar de vraag dus of ze het gaan redden. En ja, het kerstverse echtpaar was eigenlijk ook niet zo blij met deze actie. Die vonden het ook niet kunnen. Dus dit gaat eigenlijk net even te ver, toch, Pepijn? Vind je niet?
0: Ik vind het, ik zal de krachttermen voor me proberen te houden, maar ik vind het, laat ik me netjes uitdrukken, volstrekt belachelijk. Waarom dump je hanen in de tuin van een kerstver? Heten die mensen de haan?
2: Ja, ik heb geen idee. Het was gewoon een grap, weet je wel. Zoals dat je mest in iemands tuin dumpt en een berg mest. Ja, ik vind het ook geen leuke grap, maar een mislukte grap. Mislukte grap dan.
0: Ja, vreselijk. Mark Kampers, morgen spreken we elkaar weer. Ik wens jou nog een hele fijne woensdag. Tot dan.
2: Tot dan.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: van geld van de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige ondernemer GP eist het OM 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden. Tegen de 41-jarige onderneemster LL is 3 jaar cel geëist plus een boete van eveneens 50.000 gulden. Ook wil het OM haar auto in beslag nemen. Volgens justitie was de NLS-bende verantwoordelijk voor grootschalige drugshandel en meerdere geweldsdelicten, waaronder de schietpartij op luchthaven Hato in 2014. De organisatie zou miljoenen hebben verdiend met criminaliteit en dat geld vervolgens hebben geïnvesteerd in huizen, terreinen en luxe auto's. Het OM benadrukt dat de twee ondernemers niet worden verdacht van deelname aan het geweld of de drugshandel zelf, maar wel van het helpen witwassen van crimineel geld. Het gerecht doet op 19 juli uitspraak in de zaak. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Remember the time. Michael Jackson. Paradise.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt dan op recht goeie woensdagmiddag. 20 minuten, bijna 19 minuten voor 1. Straks in het tweede uur natuurlijk de spotlights. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, Cher is bijvoorbeeld jarig. En we gaan natuurlijk naar een jaar. Oh, computer. Welk jaar is dat?
2: 1983.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Maar Vanessa is wederom heel druk met allerlei voorbereidingen. Dus die ontbreekt vandaag. Maar ik neem nu het nieuws met je door. Het Openbaar Ministerie heeft stevige straffen geëist in de rechtszaak Themis 2. Dat is een zaak rond het witwassen van geld van de criminele bende de No Limit Soldiers, beter bekend als de NLS. Tegen een 65-jarige ondernemer, de heer GP, eigenaar van Ital Trade, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden tegen een 51-jarige mevrouw LL, eigenaar van een makelaarskantoor en een schoonmaakbedrijf, is 3 jaar cel geëist en ook een boete van 50.000 gulden. En het Openbaar Ministerie wil haar Audi Q5 in beslag nemen. De organisatie zou miljoenen hebben verdiend, die NLS, met criminaliteit, en dat geld vervolgens hebben geïnvesteerd in huizen, terreinen en in luxe auto's. Het OM benadrukt wel dat GP en LL niet worden verdacht van deelname aan het geweld of aan de drugshandel zelf, maar wel bij het helpen van witwassen van crimineel geld. GP zou via zijn bedrijf grote geldbedragen hebben doorgesluist naar familieleden en ex-partners van de bendeleider Tyson Quant van NLS. Ook zou hij wagens hebben gekocht en leningen hebben verstrekt aan de organisatie, aan leden van de organisatie. En LL zou zakelijke belangen en woningen van de familie Quant hebben beheerd en financieel advies hebben gegeven over de investeringen. Op 19 juli volgt de uitspraak. De PMP-fractie in de Staten haalt hard uit naar VVRP-minister van de MFK, Charles Cooper. Volgens de partij probeert Cooper PMP-fractiemedewerker Elvin Gerard te intimideren en monddood te maken. Gerard had kritiek geuit op de lange wachttijden bij domeinbeheer. De PMP eist nu dat de minister stopt met persoonlijke aanvallen en de problemen bij de overheidsdienst nu eindelijk eens gaat oplossen. Want er zijn grote problemen bij domeinbeheren. De overheidsdienst kampt met structurele capaciteitstekorten en een enorme werkdruk. Er werden vorig jaar 500 terreinen uitgegeven, maar het aantal aanvragen overstijgt verre de huidige capaciteit van de organisatie. Volgens het ministerie bestaat maar liefst 80% van alle binnengekomen verzoeken uit complexe aanvragen om illegaal grondgebruik te legaliseren, wat vaak voor een grote vertraging zorgt. Het ministerie zegt begrip te hebben voor de onrust in de samenleving over de trage afhandeling. Die onrust leidde vorige week woensdag tot een manifestatie van het Plataforma Bandariba bij domeinbeheer. Dan, die petitie voor het openbaar houden van onze stranden, die ging rond. Nou, meer dan 16.000 mensen hebben die petitie ondertekend voor vrije toegang tot de stranden op Curaçao. Initiatiefnemer Selfrin Sambo heeft het verzoek officieel aangeboden aan de Staten van Curaçao. En wordt hopelijk vervolgd. Misschien wordt er wat mee gedaan. En dat is het nieuws voor vandaag. Morgen natuurlijk opnieuw meer nieuws. Nu Maniac, Michael Sambello.

0: Michael Cimbello met Maniac Paradise FM. Brengt de tijd op bijna 11 minuten voor 1. De nieuwe film van Eddie Terstal, die heet Land van Johan. En dan hebben we het over Johan Cruijff. Speelt zich af in het Amsterdam van 1969, midden in de hippietijd, vlak na de bekende studentenrellen toen in Parijs. Het verhaal draait om twee huisgenoten, Onno en Gijs. En die worden allebei verliefd op de vrijgevochten Sonja. Terwijl ze experimenteren met vrije liefde, drugs, kunst en politieke idealen, wordt hun vriendschap flink op de proef gesteld. De film gebruikt die persoonlijke relaties om ook grotere thema's te laten zien, zoals maatschappelijke verandering, migratie, activisme en het losbreken uit traditionele groepen. De hoofdrollen in de film Het Land van Johan worden gespeeld door onder andere Reinoud Scholten van Aanschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De première voor Curaçao die is morgen, donderdagavond, om 9 uur in de Movies in Oenda. Regisseur en Telegraaf-columnist Eddie Terstal is vanwege de première van zijn nieuwe film donderdag dus hier op het eiland. En hij draait morgen mee van 12 tot 1 als co-host in dit programma. Lijkt me heel gezellig. Gaan we over allerlei dingen babbelen. Muziek, kunst, cultuur en voetbal. Daar heeft hij namelijk, in tegenstelling tot yours truly, daar heeft hij namelijk echt wel verstand van. Hij is een groot voetbalenthousiast. Hij zit ook bij Vandaag Inside vanuit Corendon. Ik geloof aanstaande vrijdag. Maar ik hou dat programma misschien weet je dat niet helemaal bij. Sterker nog, ik heb al nooit langer dan 5 minuten gekeken. Maar dat geheel terzijde. Eddie Terstal, dus morgen hier tussen 12 en 1 als co-host. En we geven tijdens dat uur dat Eddie Terstal co-host is 2 kaarten weg voor de première. Die donderdagavond, dus morgenavond om 9 uur bij de Movies in Poenda. Die kan je niet nu winnen, die kan je dus morgen winnen. Maar ja, misschien als jij dus naar een première van een film wil, trek wat moois aan, leuke jurk, hoge hakjes, mannen in smoking. Nou, is misschien wat overdreven, maar wat jij wil. Dan kan je daarbij zijn. Morgen hoor je alle details. Straks in het tweede uur gaan we natuurlijk weer naar een jaar. Welk jaar is dat?
1: 1983.
0: En we kijken even naar de verjaardagen. Onder meer Cher is jarig. Dat allemaal straks. Nu Break Your Heart. Taya Cruz en Ludacris.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
0: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Hey Vincent.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De rechter heeft bepaald dat de koralen bij het Bouwoase Luxury Resort voorlopig niet mogen worden verplaatst. Het resort wilde uitbreiden, maar omwonenden en milieuorganisaties maakten bezwaar. De rechter schorste de toestemming van de minister van GMN, omdat deze niet voldoende uitlegde waarom de uitbreiding belangrijker zou zijn dan de bescherming van het koraal. Het Openbaar Ministerie heeft zware straffen geëist in de rechtszaak Themis 2, die draait om het witwassen van geld voor de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige GP is 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden geëist. Voor de 41-jarige LL geldt 3 jaar cel en ook een boete van 50.000 gulden. De uitspraak volgt op 19 juli. Dan nog internationaal nieuws. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. De Verenigde Staten hebben de voormalige president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Dit is aangekondigd door een functionaris van de regering Trump. De aanklacht betreft zijn rol bij het neerhalen van 2 civiele vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse humanitaire organisatie in 1906 en wordt gezien als drukmiddel op de Cubaanse regering. De Iraanse revolutionaire garde heeft aangekondigd dat 26 vrachtschepen in 24 uur tijd toegang hebben gekregen tot de straat van Hormuz. Schepen moeten een vergunning aanvragen bij de nieuw opgerichte Persian Gulf Strait Authority. De marineafdeling van de revolutionaire garde fungeert al sinds 1985 als kustwacht in deze strategische zeeweg. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en Refort.
8: Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
9: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getuigenis.

0: plaatje.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uit de beginjaren van Cher, natuurlijk met Sunny. I Got You, Babe.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. 7 minuten over 1. Straks gaan we natuurlijk ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1983.
0: Dat komt heel goed uit. Ik zal je zo meteen uitleggen waarom. En we geven natuurlijk ook nog een heerlijk diner voor twee weg vandaag in de muziekquiz. Hè. Vandaag bij La Hacienda Olivia. Maar nu eerst, en we zijn er eigenlijk al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Cher dus, die viert vandaag haar 80ste verjaardag. De eeuwige popdiva is geboren in 1946. Dit nummer was een beetje het begin van haar carrière, samen natuurlijk met Sonny. Sonny Bono schreef dat nummer midden in de nacht in de kelder van hun huis. Ze waren toen een paar. Hè? Hij maakte Cher wakker om het meteen te zingen, maar hij vond dat nummer vreselijk en ging meteen weer slapen, omdat ze zeker wist dat het nooit een hit zou worden. Nou, daar had ze ongelijk in. Het werd hun allergrootste hit. Stond weken op nummer 1 in Amerika, Engeland en Canada. Sonny Bono, trouwens, werd later congreslid in Amerika en is tot op de dag van vandaag de enige politicus in Amerika die ooit een nummer 1 hit heeft gescoord. Hij stapte de politiek in uit pure frustratie over de lokale bureaucratie toen hij eind jaren 80 een Italiaans restaurant wilde openen in Palm Springs. Hij besloot zich kandidaat te stellen en werd 4 jaar lang de zeer populaire burgemeester van dat stadje Palm Springs. En in 1994 stroomde hij namens de Republikeinen door naar de landelijke politiek en werd verkozen in het Amerikaanse congres. Inmiddels is hij niet meer onder ons. Wie zijn er nog meer jarig vandaag, behalve Cher? Nou, Rachel Platten, die wordt 45. Je kent haar van haar fight song. Busta Rhymes, vandaag 54 geworden. En wie overleden er op deze dag? Nou, Ray Manzarek van The Doors overleed op 20 mei 2013. Hij is de toetsenist van onder meer het geluid van Light My Fire. En Robin Gibb van de Bee Gees op 62-jarige leeftijd. De man achter onder meer Staying Alive en ga zo maar een hele tijd door. Hij overleed op 20 mei 2012. Precies op deze datum in 1983 bracht The Police hun wereldhit Every Breath You Take uit. Het werd de grootste single van dat jaar, bleek wekenlang op nummer 1. En is nog steeds een van de meest gedraaide nummers ooit op de radio internationaal. En ze komen zometeen aan bod in het jaar
2: 1983.
0: Wat waren nou andere hoogtepunten op die 20ste mei? Hè? In 1954 verscheen dit nummer.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.
0: 1954, hè, dat is een hele tijd geleden. Bill Haley en His Comets. Het nummer dat later eigenlijk zorgde dat rock and roll begon te staan. En dit was volstrekt ongekend voor die tijd, voor 1954. In 1978 schoot Paul McCartney met Wings naar nummer 1 in Amerika met With a Little Luck. In 2007 begon Rihanna's monsterhit Umbrella met Jay-Z aan een recordrun van 10 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië. En al die 10 weken regende het, de Umbrella Curse. En in 2022, op deze dag op 20 mei, kwam Harry Styles met zijn album Harry's House, dat meteen overal nummer 1 werd. En exact op deze datum, 20 mei 1989, schoot Paula Abdul met haar single Forever Your Girl naar nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer nam de toppositie over van Bon Jovi. Het nummer gaat over pure loyaliteit en toewijding in een relatie. Paula Abdul zingt dat het haar niets kan schelen wat anderen zeggen of welke geruchten er rondgaan over andere jongens. Zij blijft voor altijd zijn meisje. In de videoclip spelen kinderen beroemde jaren 80 muziekvideo's na. En één jongetje met een leren jas en motor had zo'n crush op Paula Abdul dat hij haar rechtstreeks vroeg of ze zijn vriendin wilde worden. Toen ze nee zei, zei hij, ze zei je bent veel te jong, zei hij, dat geeft niet. Ik hou van oudere vrouwen.

ze doet recent weer eventjes mee als gastjurylid bij American Idol. Hè, deze Paula Abdul. Waar ze de top 5 coacht en ze zelfs emotionele duetten met ze doet. De fans smeken nu massaal om haar weer terug te halen als fulltime jurylid. En daarmee komen we aan het eind van de spotlights. En gaan we naar...

0: 1983.
1: Ja, dat jaar stond in het teken van extreme koude oorlogsspanningen. De wereld was dichter bij een kernoorlog dan sinds de Cuba-crisis. Op 1 september 1983 werd Korean Airlines vlucht 007... door een Sovjet-straaljager neergeschoten... nadat het toestel door een navigatiefout het Sovjet-luchtruim was binnengevlogen. Alle 269 inzittenden, onder wie een Amerikaans congreslid, kwamen om het leven. De ramp leidde tot een extreme piek in de Koude Oorlogsspanningen. Toen die Korean Airlines vlucht werd neergeschoten, was het Global Positioning System, GPS, nog een strikt geheim militair project van de Amerikaanse overheid. En het incident legde pijnlijk bloot hoe kwetsbaar de burgerluchtvaart destijds was zonder nauwkeurige navigatie. Kan je bijna niet voorstellen nu, maar dat was zo. Om een herhaling van zo'n ramp te voorkomen... nam de Republikeinse president Reagan 2 weken na de crash een historisch besluit. Hij vaardigde een decreet uit waarin werd vastgelegd... dat het GPS-netwerk, zodra het volledig operationeel zou zijn... gratis en wereldwijd beschikbaar moest worden gesteld... voor de civiele luchtvaart en de scheepvaart. En mede daardoor kunnen wij overal ook navigeren. Wat was nou in 1983 de absolute mega-hit? Nou, je kon letterlijk niet om Michael Jackson heen. Zijn album Thriller stond maar liefst 37 weken bovenaan de Billboard 200 albumlijst. Won 8 Grammys en groeide uit tot het best verkochte album aller tijden. De grootste hit van het album was natuurlijk Billie Jean. Het nummer draait om een vrouw die beweert dat Michael de vader is van haar kind. Volgens Michael Jackson was Billie Jean overigens geen echt persoon... maar een mix van allerlei obsessieve groupies... die hem en zijn broers jarenlang achtervolgden... met bizarre vaderschapsclaims. Geluidstechnicus Bruce Swedien mixte het nummer uiteindelijk 91 keer. En gek genoeg hoor je op het album dus gewoon mix nummer 2. Ja... Mix nummer 1 was niet goed, mix nummer 2 was wel goed... en daarna werd het dus nog 89 keer gemixt. 91 keer in totaal. Misschien was Billie Jean er trouwens bijna nooit geweest. Michael vertelde later in zijn autobiografie, Moonwalk... dat hij het nummer bedacht terwijl hij met zijn assistent... over de Ventura Freeway reed in een Rolls-Royce. Hij zat zo diep in de muziek in zijn hoofd dat hij niet merkte... dat de auto letterlijk in brand stond... Pas toen een motorrijder naast hem kwam rijden... en riep, de onderkant van je auto staat in brand, stopte ze. Volgens Michael Jackson heeft die onbekende motorrijder... waarschijnlijk hun leven gered, want het had heel anders kunnen aflopen. En dan hadden al die vaderschapsclaims van al die Billie Jeans... sowieso weinig zin meer gehad. Billie Jean.

0: 1983.
1: In de nacht van 26 september 1983 voorkwam luitenant-kolonel Stanislav Petrov, een Rus, een nucleaire veldslag. Hij was de dienstdoende officier in een geheime Sovjet-bunker toen het waarschuwingssysteem alarm sloeg. Het gloednieuwe computersysteem gaf aan dat Amerika achter elkaar 5 intercontinentale nucleaire raketten op de Sovjet-Unie had afgevuurd. Volgens het strikte militaire protocol had die meneer Petrov de melding direct moeten doorgeven aan zijn superieuren, wat vrijwel zeker tot een massale nucleaire tegenaanval had geleid. Petrov vertrouwde echter op zijn intuïtie, negeerde het alarm en rapporteerde het als een storing, omdat hij een echte Amerikaanse nucleaire atoomaanval dus met honderden raketten tegelijk zou verwachten. Gelukkig was de gok van deze luitenant-kolonel Stanislav Petrov juist. De satelliet was misleid door de reflectie van zonlicht op de wolken, waardoor zijn weigering om dat geheel door te geven een derde wereldoorlog voorkwam. Waar luisterden we nou massaal naar in 1983? Nou, naar Every Breath You Take van The Police. Dat klinkt als een romantisch liefdesliedje. Mensen zetten het ook op bruiloften. Maar het is eigenlijk een nummer over jaloezie, controle en obsessie. Het is eigenlijk het ultieme stalkernummer. Sting schreef het vlak na zijn scheiding vanuit het perspectief van een bezitterige ex die letterlijk iedere ademhaling en elke beweging van zijn voormalige partner in de gaten houdt. Het idee ontstond midden in de nacht op Jamaica aan het bureau van James Bond-auteur Ian Fleming. De opname was ondertussen allesbehalve gezellig. In de bloedhete studio's op Montserrat, ook een Caribisch eiland, konden de leden van de Police elkaar eigenlijk nauwelijks luchten of zien. Toch werd het hun grootste hit aller tijden. 8 weken nummer 1 in Amerika. En financieel is het voor Sting ook nog steeds een kaskraker. Hij is de enige songwriter van dat nummer. En hij verdient, naar schatting, nog altijd duizenden dollars per dag aan royalties, alleen al voor dit nummer.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
7: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
8: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl.

0: nieuws van 2:30.
1: BNP laat zich niet intimideren door Cooper. Goedemiddag, dit is Nelly met het nieuws. De BNP-fractie in de Staten haalt hard uit naar VVRP-minister Charles Cooper. Volgens de partij probeert Cooper BNP-fractiemedewerker Elvin Gerard te intimideren en monddood te maken. Gerard had kritiek geuit op de lange wachttijden bij domeinbeheer. De BNP eist dat de minister stopt met persoonlijke aanvallen en de problemen bij de overheidsdienst nu eindelijk eens oplost. De partij zegt zich absoluut niet te laten intimideren. En het OM heeft stevige straffen geëist in de rechtszaak Themis 2... een zaak rond het witwassen van geld van de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige ondernemer GP eist het OM 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden. Tegen de 41-jarige onderneemster LL is 3 jaar cel geëist plus een boete van eveneens 50.000 gulden. Ook wil het OM haar auto in beslag nemen. Volgens justitie was de NLS-bende verantwoordelijk voor grootschalige drugshandel en meerdere geweldsdelicten, waaronder de schietpartij op luchthaven Hato in 2014. De organisatie zou miljoenen hebben verdiend met criminaliteit en dat geld vervolgens hebben geïnvesteerd in huizen, terreinen en

0: Het OM benadrukt dat de twee ondernemers niet worden verdacht van deelname aan het geweld of de drugshandel zelf, maar wel van het helpen witwassen van crimineel geld. Het gerecht doet op 19 juli uitspraak in de zaak. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Hey Vincent.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.

0: Fluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: En dit is die andere mega-hit uit 1983.

0: track van het jaar.
1: 1983.
2: Ja, ik vertel je zo meteen wat meer over Flashdance en van die andere mega-hits van 1983. In Nederland heerste de Hollanditis. Dat was een soort anti-oorlogse sentiment. Anti-kruisraketten. Je moet je helemaal niet bewapenen tegenover de Sovjet-Unie. We zitten midden in de wel meest angstwekkende momenten van de Koude Oorlog. Maar in Nederland heerste, zoals wel vaker, een enorme naïviteit. Er was een massale vredesdemonstratie tegen kruisraketten in oktober 1983, 29 oktober. 550.000 mensen waren er in Den Haag. De politie zei 400.000, de organisatie 550. Het is de geschiedenis ingegaan als 550.000 mensen. Tot op de dag van vandaag de grootste demonstratie in Nederland. Ze wouden geen kruisraketten. Liever een, wat was het ook weer? Liever een Rus in mijn keuken dan een kruisraket in mijn tuin. Dat was het sentiment toen. Ik verbaasde mij daar in 1983 al hoogelijk over. De geschiedenis nam trouwens een onverwachte wending nog voordat die kruisraketten daadwerkelijk in Woensdrecht werden geïnstalleerd. Sloten de Amerikaanse president Reagan en de Sovjet-leider Gorbachev een verdrag. Hierin werd besloten om alle middellange afstandsraketten te vernietigen. Die 48 kruisraketten zijn er in Woensdrecht dus uiteindelijk nooit gekomen. Wat verder Nederland in zijn greep hield, was de ontvoering van Freddy Heineken. Samen met zijn chauffeur Ab Doderer werd hij op 9 november ontvoerd. Na 3 weken te zijn vastgehouden in een loods in het westelijk havengebied werden ze op 30 november 1983 door de politie bevrijd. Waar keken we nou naar massaal? Nou, naar Star Wars, Return of the Jedi, naar Flashdance, daarover zometeen meer. Trading Places, deed je nog wel met Eddie Murphy en Dan Aykroyd. Geniale film. War Games met Matthew Broderick waarschuwt voor hacken en een kernoorlog. Ik vond dat in 1983 een hele spannende, hele goede film. En je had natuurlijk Tootsie met Dustin Hoffman als dame. En die film leverde zelfs diverse Oscars op. In 1983 was Flashdance, What a Feeling, zoals nummer officieel heet, veel meer dan alleen een hit. Het werd een beetje het symbool van de jaren 80. Dromen najagen, doorzetten en geloven dat alles mogelijk is. Het nummer van Irene Cara won een Oscar en een Golden Globe en ontketende wereldwijd meteen een complete fitness- en dansrage. Met legwarmers, hè? En met van die truitjes die van je schouder afgaan. Jennifer Beals, de actrice, is het gezicht van de film, maar ze deed geen enkele dansscène zelf. Voor de moeilijke moves werden 3 verschillende dansdubbelgangers ingezet. Waaronder zelfs 1 mannelijke breakdancer. En hoewel het nummer wereldwijd bekend is als het Flashdance lied, komt het hele woord Flashdance nergens in het nummer voor. En dat was hem weer, de soundtrack van het jaar, in dit geval 1983. Morgen, als Eddie Terstal hier in de studio is, hebben we natuurlijk een nieuw jaar. Vanavond is het weer tijd voor de Alphabet Show. Vanavond in de Alphabet Show, natuurlijk met vriend en collega Meindert Manshande. New Wave, dus bijvoorbeeld The Talking Heads, Depeche Mode. En ik dacht, ik kom meteen uit bij de C, The Cure, of misschien is dat dan de T. Dat weet ik bij de Alphabet Show nooit. Zou men dat dan zeggen, de T van The Cure? Nee toch, hij is de C van The Cure. Je hoort in ieder geval nu hier met A Forest.

0: Vanavond dus in de Alphabet Show vanaf 7 tot 9 met vriend en collega Meindert Manshande. New Wave, onder meer The Cure, zal je waarschijnlijk horen langskomen. Misschien met dit nummer, misschien met een ander nummer. Wat je nu hoort langskomen is dit.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We gaan hem spelen vandaag. Het is, wat is het eigenlijk, 13 minuten voor 2. Zometeen ook nog het Feel Good nieuws. Nu eerst ga ik je vertellen waar je kan eten. Ik had het al eerder gezegd bij La Agenda Olivia. En dat is, ik ben er vaker geweest, enorm leuk. Pardon, enorm leuk met kinderen. Het heeft een leuke setting. Het is een, wie zegt dat eigenlijk? Adventure 7605. Dat is zoiets raars met die nummers. Maar goed, TripAdvisor, daar zit ik natuurlijk weer op. Leuke setting, leuke speeltuin en wat diertjes om naar te kijken. Eten zeker prima. Liep veel jong personeel rond, wat erg aardig was. Er was een leuk beentje aan het spelen. Er is een speeltuin voor de kids, dus zeker een aanrader met kids. Nou, dat is zo. Je kan er ook zonder kinderen gaan eten. Maar wees wel voorbereid op dat er vaak veel kinderen lopen. En die sprinten dan een beetje om de tafels heen. Want die gaan lekker naar de diertjes kijken of naar de speeltuin. Maar je hebt er dus met die kinderen eigenlijk geen kind aan.
1: Wat is hier weggepiept?

die is niet zo heel moeilijk, hè? 6751031 gaat om een heerlijk diner voor twee bij La Hacienda Olivia. 6751031.

0: at the Disco.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, het is 8 minuten voor 2. Hoogste tijd voor het feel good news. India beloont burgers die levens redden bij verkeersongelukken. In India loopt sinds vorig jaar een opvallend landelijk initiatief om burgers aan te moedigen om sneller hulp te bieden bij verkeersongelukken. Dat programma moet ervoor zorgen dat mensen niet langer doorrijden uit angst voor problemen met politie, met ziekenhuizen of juridische procedures. Het idee achter het initiatief is eenvoudig, maar levensreddend. Hulp in het eerste uur na een ernstig ongeluk maakt vaak het verschil tussen leven en dood. Hè? Dat golden hour. Juist in dat cruciale moment bleken veel omstanders vroeger terughoudend om in te grijpen. Daarom krijgen burgers die slachtoffers helpen in India en naar het ziekenhuis brengen tegenwoordig niet alleen juridische bescherming, maar ook een financiële beloning van omgerekend ongeveer 600 gulden per incident. Wie samen helpt, deelt het bedrag. Daarnaast ontvangen helpers een officieel certificaat van waardering en worden de meest actieve hulpverleners jaarlijks extra in het zonnetje gezet. De regeling biedt vooral veel zekerheid voor mensen die willen helpen. Zo hoeven burgers geen persoonlijke gegevens achter te laten als ze dat niet willen. Mogen ze niet onnodig worden vastgehouden door de politie en kunnen ziekenhuizen hen niet verantwoordelijk stellen voor de medische kosten van de slachtoffers. Dingen die daarvoor allemaal wel gebeurden. Ook zijn de helpers juridisch beschermd zolang ze ter goeder trouw handelen. Volgens de Indiase overheid werkt het systeem, dat is nu bekend geworden, inmiddels echt opvallend goed. Sinds de herlancering van het programma zijn al tientallen burgers beloond voor hun optreden bij verkeersongevallen. Verschillende regio's organiseren inmiddels campagnes om mensen bewust te maken van het belang van snelle hulpverlening. India heeft, het zal je niet verbazen als je er ooit geweest bent, een van de hoogste aantallen verkeersdoden ter wereld. En hoopt met deze aanpak een mentaliteitsverandering op gang te brengen. Niet wegkijken bij een ongeluk of doorrijden, maar juist durven stoppen en helpen. Morgen ben ik er, tussen 12 en 2. Dan heb ik in mijn programma de Nederlandse regisseur, voetbalkenner en Telegraaf-columnist Eddy Terstal. Hij is een uurtje co-host, lijkt me uitermate gezellig. En we gaan dan ook kaarten weggeven voor de première van zijn film. Die gaat morgenavond in Poenda bij de movies. Gaat hij in première, niet in Otrobanda, maar in Poenda. Ik dacht eerst Otrobanda, maar dat was het niet. Poenda dus morgenavond om 9 uur, daar kan jij bij zijn. Ik ga morgen tussen 12 en 1 twee kaarten weggeven. Dus ik zou zeggen, poets je première, pak je even op. Goed, dat morgen tussen 12 en 2. Zometeen natuurlijk Marissa, veel plezier daarmee. Mocht je, ik zei het al, ooit in India zijn geweest, dan heb je een goed idee van hoe chaotisch en gevaarlijk het verkeer daar is. En natuurlijk hoe ongelooflijk druk. Daarom sluit ik af met deze plaat van Sailor, Traffic Jam. Hey, een hele fijne woensdagmiddag. Tot morgen.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Coco Speech, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: We've got it. Ook Kos Plus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De rechter heeft bepaald dat de koralen bij het Bouwoase Luxury Resort voorlopig niet mogen worden verplaatst. Het resort wilde uitbreiden, maar omwonenden en milieuorganisaties maakten bezwaar. De rechter schorste de toestemming van de minister van GMN, omdat deze niet voldoende uitlegde waarom de uitbreiding belangrijker zou zijn dan de bescherming van het koraal. Het Openbaar Ministerie heeft zware straffen geëist in de rechtszaak Themis 2, die draait om het witwassen van geld voor de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige GP is 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden geëist. Voor de 41-jarige LL geldt 3 jaar cel en ook een boete van 50.000 gulden. De uitspraak volgt op 19 juli. Dan nog internationaal nieuws. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. De Verenigde Staten hebben de voormalige president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Dit is aangekondigd door een functionaris van de regering Trump. De aanklacht betreft zijn rol bij het neerhalen van 2 civiele vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse humanitaire organisatie in 1906 en wordt gezien als drukmiddel op de Cubaanse regering. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit van.
3: Marisa Wildeboer.
5: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Hier is Koen en de Gang.

Ja, een hele goede woensdagmiddag. Ik zit voor je klaar tot 4 uur. Maar het is een beetje een andere show dan normaal. Ja, want ik zit eigenlijk, as we speak, in het vliegtuig naar Suriname toe. Ja, het is vandaag eindelijk zover. We gaan vliegen. En deze trip stond al een tijd op de planning. We zijn onderweg met Joris Reer, Vanessa Werkhoven en Iski van 915. Ja, en ik kan natuurlijk niet opnemen in het vliegtuig. Dus dit is vooraf opgenomen. En ik ga jullie een beetje mee proberen te nemen in de voorbereiding, in de voorstress die ik op dit moment voel. Want ik ben heel zenuwachtig. Ja, we hebben echt een hele leuke trip op de planning staan. We gaan naar 4 verschillende locaties. Maar ik vind ook nog heel veel heel erg vaag. We gaan ook uiteindelijk de bush, de jungle in. Ja, en dan mogen we daar, begreep ik, slechtste internet is daar. We mogen daar geen parfumen deo op. Er is geen douche. Maar ik weet niet of ze me hier gewoon bang proberen te maken of dat het echt zo is. Nee, we gaan er allemaal achter komen. In ieder geval, vanaf morgen zijn we live te horen vanuit Suriname. Doen we de ochtendshow met z'n drieën. We zullen wat afwisselen af en toe. Dus ik weet niet of ik morgenochtend gelijk al ben te horen. Maar vanaf morgenochtend, ja, dan zijn we dus live vanuit Suriname. Dus ik zal je helemaal meenemen in die voorbereidingen. En ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan. Vanessa Werkhoven die schuift aan. Dus ik weet dat daar ook redelijke spanning zit. Dus die ga ik er zeker even bij trekken. Maar leuk dat je in ieder geval luistert naar Paradise FM. En we maken in ieder geval een superleuke show van. Let's move.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Vincent. Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Koralen bij Boazen Resort mogen voorlopig niet worden verplaatst. Goedemiddag, dit is Nelly met het nieuws. De koralen bij het Boazen Luxury Resort mogen voorlopig niet worden verplaatst. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het resort wil uitbreiden door een stuk land in zee aan te leggen. De minister van GMN had hiervoor een ontheffing gegeven om beschermde koralen weg te halen en te verplaatsen. Omwonenden en milieuorganisaties maakten hier bezwaar tegen en de rechter geeft hen nu gelijk door die toestemming te schorsen. De definitieve rechtspraak over de uitbreidingsplannen van Boazen dient naar verwachting in september van dit jaar. En het OM heeft 7 straffen geëist in de rechtszaak Themis 2... een zaak rond het witwassen van geld van de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige ondernemer GP eist het OM 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden. Tegen de 41-jarige onderneemster LL is 3 jaar cel geëist plus een boete van 50.000 gulden. Ook wil het OM haar auto in beslag nemen. Volgens justitie was de NLS-bende verantwoordelijk voor grootschalige drugshandel en meerdere geweldsdelicten, waaronder de schietpartij op luchthaven Hato in 2014. De organisatie zou miljoenen hebben verdiend met criminaliteit en dat geld vervolgens hebben geïnvesteerd in huizen, terreinen en luxe auto's. Het OM

0: OM benadrukt echter dat de twee ondernemers niet worden verdacht van deelname aan het geweld of de drugshandel zelf, maar wel van het helpen witwassen van crimineel geld. De uitspraak volgt op 19 juli, later dit jaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Fluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
1: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wilde.
5: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan de beat.

Dance hoorde hier op Paradise FM. Ja, en het is straks weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag spelen we natuurlijk weer voor een dinerbon voor twee. En deze keer voor restaurant La Hacienda Olivia. Wat een fantastische naam. Ik blijf het echt gewoon een soort prinsessennaam vinden. Ik vind het heel mooi klinken. Maar in ieder geval, naast dat de naam mooi klinkt, hebben ze daar ook enorm lekker eten. En heel gevarieerd ook. Ze hebben er lekker steaks, burgers, pasta, salm en mixed grill. Nou ja, dus voor iedereen wel wat. Ja, en daar hoef je helemaal niet zoveel voor te doen. Ik heb straks weer een vraag voor je klaarstaan. En dan moet je alleen even het antwoord op sturen. Ja, en wie weet ben je dan binnenkort lekker aan het dineren. Ja, dat is toch heerlijk hoe makkelijk dat kan gaan. Eerst nog eventjes een liedje erdoorheen en dan spelen we weer.

0: muziekquiz.
1: Ja, het is weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag spelen we natuurlijk weer voor een dinerbon voor twee. En deze keer voor La Hacienda Olivia. Ja, naast dat het een prachtige naam heeft, heeft het ook onwijs lekker eten en super gevarieerd. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel weer wat doen. Ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Ik ga hem instarten. Daar komt-ie.
0: Wat is hier weggepiept?

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom dan.

0: Bouwmeesters. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy Terstal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. De Verenigde Staten hebben de voormalige president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Dit is aangekondigd door een functionaris van de regering Trump. De aanklacht betreft zijn rol bij het neerhalen van 2 civiele vliegtuigjes... van een Cubaans-Amerikaanse humanitaire organisatie in 1906... en wordt gezien als drukmiddel op de Cubaanse regering. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hey Vincent.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
6: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
7: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
8: Ja, en hier is I Had the Time of My Life.

Folk van Madonna hoorde hier op Paradise FM. Nou, en wij zijn nog steeds onderweg. Op dit moment naar Suriname. Dit is voorafgenomen. Dat mag wel eventjes benoemd worden. Want wij zijn met het team onderweg naar Suriname. Samen met Joris Reer en Vanessa Werkhoven. En Isky van 915. Want we gaan vanaf morgen elke dag er live uitzenden. Onze radioshow in de ochtend gaan we doen met z'n drieën of met z'n tweeën. We gaan een beetje afwisselen. Superleuk. Ik ben super gespannen. Ook al ben ik nu in het echt nog niet onderweg. Maar die voorspanning zit er echt al.

0: paradisefm.cw.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punta en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it, you're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Koralen bij Boazen Resort mogen voorlopig niet worden verplaatst. Goedemiddag, dit is Nelly met het nieuws. De koralen bij het Boazen Luxury Resort mogen voorlopig niet worden verplaatst. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het resort wil uitbreiden door een stuk land in zee aan te leggen. De minister van GMN had hiervoor een ontheffing gegeven om beschermde koralen weg te halen en te verplaatsen. Omwonenden en milieuorganisaties maakten hier bezwaar tegen en de rechter geeft hen nu gelijk door die toestemming te schorsen. De definitieve rechtspraak over de uitbreidingsplannen van Boazen dient naar verwachting in september van dit jaar. En het OM heeft 7 straffen geëist in de rechtszaak Themis 2... een zaak rond het witwassen van geld van de criminele bende No Limit Soldiers. Tegen de 65-jarige ondernemer GP eist het OM 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden. Tegen de 41-jarige onderneemster LL is 3 jaar cel geëist plus een boete van 50.000 gulden. Ook wil het OM haar auto in beslag nemen. Volgens justitie was de NLS-bende verantwoordelijk voor grootschalige drugshandel en meerdere geweldsdelicten, waaronder de schietpartij op luchthaven Hato in 2014. De organisatie zou miljoenen hebben verdiend met criminaliteit en dat geld vervolgens hebben geïnvesteerd in huizen, terreinen en luxe auto's. Het OM benadrukt echter dat de 2 ondernemers niet worden verdacht van deelname aan het geweld of de drugshandel zelf, maar wel van het helpen witwassen van crimineel geld. De uitspraak volgt op 19 juli, later dit jaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed?

0: at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
4: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
6: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Hier is Little Lies.

rock and roll hier op Paradise FM. Straks is mijn show weer ten einde. Maar voordat ik wegga, ga ik Vanessa Werkhoven eventjes bij me vragen. Want die is natuurlijk op dit moment, as we speak, met mij onderweg naar Suriname. Dus ik denk dat de spanning er bij haar ook wel flink in zit. Dus ik ga er natuurlijk even bij halen om eventjes door te spreken wat iedereen kan gaan verwachten. Van onze radioshow natuurlijk, maar ook van...

0: Whenever and Wherever van Shakira hier op Paradise FM. Ja, Vanessa Werkhoven is bij me aangeschoven. Maar as we speak zitten wij eigenlijk in het vliegtuig naar Suriname toe. Maar ja, we gaan het nu toch eventjes opnemen, want die voorspanning is er wel. Hallo Vanessa.
1: Hey, ja, dat is toch ook gek. As we speak zitten we eigenlijk in het vliegtuig. Ik kan me bijna niet voorstellen, want we zitten nu niet in het vliegtuig. Maar we zitten nu wel in het vliegtuig.
0: Ja. Hoe voel je? Want die spanning die zit er natuurlijk al de komende dagen, of de afgelopen dagen natuurlijk al best wel wat in. We hebben het er veel over gehad. Ja. Hoe voel je erover?
1: Nou, ik heb heel veel zin. Ik heb echt heel veel zin. Ja, zeker. Dus ben heel benieuwd gewoon naar Suriname. En ik denk, ik sprak van de week ook een luisteraar die ook heel enthousiast was. En die won de muziekquiz. En die zei, ja, maar ik kom ook uit Suriname. En ik hoor dat jullie gaan. En genieten. Ga lekker eten. En ja,
0: wat
1: dat
0: leuk.
1: Is wel, het neemt wel, het draagt bij aan de voorpret. Hè?
0: Ja.
1: Dat is wel, ik ben heel benieuwd.
0: Zeker, ja. Want er is al wel wat meer bekend geworden over waar we slapen, et cetera. Ja. We gaan natuurlijk eerst gaan we gewoon Suriname verkennen vanuit, hoe zeg je dat, het binnenland? Noem ik dat zo?
1: Ja.
0: Binnenland. En uiteindelijk gaan we ook de jungle in.
1: Ja.
0: Oh, dat is dan het binnenland. Nee, sorry, ik zeg het fout.
1: Ja, dat is het binnenland.
0: Dat is het binnenland.
1: We gaan het binnenland in, de jungle in. Maar ik begreep dat we daar ook wel in een resort zitten van Torarica.
0: Dat wel, klopt. Maar we gaan wel. Het blijkt wel dat we back to basic moeten gaan.
1: Ja.
0: Dus dat is slecht internet. Dat is modder op het gezicht.
1: Ja, modder op het gezicht. Dus we komen met hele zachte huidjes terug.
0: Ja, nou, maar als ik die foto's ook zie, het ziet er echt niet normaal uit.
1: Niet normaal?
0: Ja, niet normaal mooi.
1: Niet
0: nee,
1: dat vind ik duidelijk.
0: Niet normaal.
1: Niet normaal mooi. Oh, ja, oké.
0: Okay. Echt fantastisch.
1: Ik vind het heel spannend. Heel erg spannend. En het leuke is natuurlijk, er zijn een hoop mensen hier op Curaçao die al vaker naar Suriname zijn geweest, maar ook een heleboel nog niet.
0: Nee.
1: En het is natuurlijk heel leuk om vanuit Paradise gewoon Suriname te brengen bij onze luisteraar. Hè? Ja. Zodat de mensen gewoon misschien zelf ook zo'n trip gaan maken.
0: Ja, want het is vanaf hier is het helemaal niet heel ver om daar te komen. Volgens mij vliegen we 3,5 uur.
1: Ja, zoiets.
0: Als ik het goed zeg.
1: 2,5, 3,5 uur.
0: Ik vind dat echt enorm meevallen wel.
1: Ja,
0: hoe lang is het geleden voor jou eigenlijk dat je hebt gevlogen, Vanessa?
1: De laatste keer was september naar Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Goed, even kijken of was het WK daarna nog? Wanneer was
0: het? Oh, het WK inderdaad, heb je ook nog gehad. Nee, was dat niet september? Nee, dat was daarna. Dat dacht ik wel. Oh, wat erg eigenlijk.
1: Nou, lekker. En dat was ook zo'n korte vlucht. Ook bizar dat je dan gewoon. Dat is heerlijk dat je natuurlijk gewoon hier het vliegtuig kunt pakken en naar zoveel gave plekken kunt gaan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, als je vanuit Nederland naar Suriname wil vliegen, dan ben je natuurlijk wel even bezig. Maar hier ben je eigenlijk hartstikke dichtbij. Dus,
0: ja, dat is toch fantastisch.
1: Het is bij deze al een aanrader wat mij betreft.
0: Ja, nou zeker. Nou, ik zou zeggen, luister vooral morgenochtend. Want dan, we moeten nog eventjes steenpapier schaar doen. Wie de eerste ochtend gaat doen.
1: Ja, Joris.
0: Joh, mooi zo. Ja. Wij blijven lekker liggen.
1: Ja, joh. Nee. En wij zijn helemaal verrijst naar die paar uren.
0: Ja,
1: we hebben echt onze slaap nodig, hoor, Marissa.
0: Nou, succes van Joris Rera vast door morgenochtend. Nee, ik heb er echt heel veel zin in. En ik zou zeggen, blijf ons vooral volgen. En we houden je op de hoogte hoe ver dat kan.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. De Verenigde Staten hebben de voormalige president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Dit is aangekondigd door een functionaris van de regering Trump. De aanklacht betreft zijn rol bij het neerhalen van 2 civiele vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse humanitaire organisatie in 1906 en wordt gezien als drukmiddel op de Cubaanse regering. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Weinig files nog, pas net na 4, maar je staat wel even vast op de weg naar Westpunt. Net na Grote Berg, net nog voor Daniël. Daar is denk ik een ongeluk gebeurd. In ieder geval opvallende file voor de Caminda San Willibrus. Daar sta je 3 minuten en ook 2 minuten de andere kant op vast. Dan nog een korte file op de Brede Straat richting Poenda. Ook daar loop je 3 minuten vertraging op.
4: Hey Vincent.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Nadine Roos.
1: Yes, Vanessa zit nu echt al in Suriname. Dat betekent dat ik het overneem tot 7.

0: Jones hoorde je bij Paradise op jouw woensdagmiddag. Rock and a Hard Place.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: We zijn er weer en ik ben blij dat ik er ben. Op sommige dagen loopt alles een beetje van een leien dakje. Loopt alles heerlijk in elkaar over. Ik vertelde al eerder, mijn leven is niet zo heel gepland. Dus het gebeurt gewoon. En soms loopt dat heel lekker. En soms loopt dat een beetje anders dan gepland. Ik had hier eigenlijk wel iets eerder willen zijn. Maar dat is niet helemaal gelukt. Ik was eerst, nou ja, eigenlijk liep alles heel soepel. Totdat ik was, ik was gaan surfen. Ik had boodschappen gedaan. Ik moest nog een kleine andere boodschap doen. En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik, oké, ik ga even douchen. En toen kwam ik erachter dat er iets van mijn auto, eigenlijk het opstapje van mijn auto, zat een beetje los. Dat was ik al eerder gemerkt. Toen heb ik het al geprobeerd aan elkaar te lijmen. Dat werkte niet. Daarvoor had ik trouwens lijm gehaald. Ik dacht, oké, daar ga ik later naar kijken. Ik ga eerst even douchen, want ik ben vies. En dan boodschappen, die ga ik inladen. En dan kom ik zo meteen terug. Dus toen had ik gedoucht. En toen wilde ik eigenlijk een shirt aan dat nog op de waslijn hing. Dus toen ging ik bij de waslijn kijken. En toen zag ik dat daar een hele bamboehek was ingestort in de tuin. Maar als je een bamboe, weet je wel, zo'n dun hekje, als je dat wil optillen in je eentje, dat lukt eigenlijk niet. Want als je de ene kant optilt, dan valt de andere kant weer naar beneden. Dus die halve boom viel ook op mijn hoofd die daar in de buurt was. Ik zat weer helemaal onder de bladeren van de bamboeboom. Nee, het was geen bamboeboom, van het bamboe en de boom. En toen wilde ik dus die auto nog gaan repareren. Dus ik heb dat weer met mijn handen geprobeerd schoon te maken. Want eerst heb ik dat al geplakt. En toen probeerde ik dus met een soort van blokje hout dat ertussen te doen. Nou, uiteindelijk heb ik het weer met een elastiekje vastgemaakt. Conclusie, ik kom daarna gewoon wel weer onder de douche. Dus de volgorde was niet helemaal goed uitgestippeld. Het duurde ook allemaal 3 keer zo lang. Maar het is gelukt. We zijn hier. We zijn op tijd. En we hebben fijne muziek bij ons. Robbie Williams zometeen. Eerst Janet Jackson in de middagshow. Dit is Whoops Now.

0: Robbie Williams en Advertising Space bij Paradise.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ook vandaag weer je kans op een lekker diner voor twee. En we bevinden ons weer een beetje in de Latijns-Amerikaanse sferen. En dan de farmer vibe. Nou, misschien heb je al een idee wat ik bedoel. La Hacienda Olivia. Super leuke plek met natuurlijk ook alle dieren die je lekker kunt aaien. Misschien eventjes in afwachting van het diner. Maar vooral ook heerlijk eten. Eigenlijk van alles om uit te kiezen. Pinchos, ze hebben soepen, pasta, burgers, vis, vlees, kip. Van alles. Eigenlijk zelfs criollo dishes. Dus eat your heart out. Ja, wat wil jij eten? Dat kun je rustig gaan bedenken. Vooral eerst even bedenken daarvoor nog wat het antwoord is.
1: Wat is hier weggepiept?

0: De woensdagmiddag van Paradise met Mr. Wister en Kiri op de radio. Zometeen al eventjes vooruitblikken op dit weekend, want er staan weer leuke dingen te gebeuren. Onder andere een nieuwe theatervoorstelling over moeders en dochters. Daar hoor je zometeen meer over. Ook Eagle Eye Cherry komt eraan na het nieuws van 4:30.
1: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
5: Vervoer en communicatie drijven inflatie omhoog. Goedemiddag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is uitgekomen op 1,7%. Dat betekent dat producten en diensten gemiddeld duurder zijn geworden vergeleken met een jaar geleden. Vooral vervoer en communicatie zijn in maart duurder geworden met een stijging van 1,3%. Ook wonen, voeding en dranken stegen licht in prijs. Daartegenover staat dat recreatie, woninginrichting en huisraad juist iets goedkoper werden. Vergeleken met februari steeg het prijsniveau in maart met 0,3%. Volgens het CBS laat de inflatie zien hoeveel de koopkracht van geld afneemt doordat de kosten van levensonderhoud stijgen. Daarom wordt het inflatiecijfer vaak gebruikt bij het aanpassen van salarissen, pensioenen en uitkeringen. En morgen gaat de nieuwe film van Eddie Terstal in première bij de Movies Punda. De regisseur van onder andere Simon en Vox Populi zal erbij aanwezig zijn. De film Land van Johan speelt zich af in Amsterdam in 1969, midden in de hippietijd, vlak na de studentenrellen. Het verhaal draait om twee huisgenoten, Onno en Gijs, die allebei verliefd worden op de vrijgevochten Sonja. Terwijl ze experimenteren met vrije liefde, drugs, kunst en politieke idealen, wordt hun vriendschap flink op de proef gesteld. Vooralsnog draait de film 3 keer, morgenavond om 9:00, zaterdag en zondag om 2:30 middags. En de koralen bij het Bouaze Luxury Resort mogen voorlopig niet worden verplaatst. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het resort wil uitbreiden door een stuk land in zee aan te leggen. De minister van GMN had hiervoor ontheffing gegeven om beschermde koralen weg te halen en te verplaatsen. Omwonenden en milieuorganisaties maakten hier bezwaar tegen en de rechter geeft hen nu gelijk door die toestemming te schorsen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Eigenlijk is het nog vrij rustig op de weg. Alleen een opstopping op de weg naar Westpunt. Ik vermoed dat daar een ongeluk is gebeurd, want deze file staat er gebruikelijk niet. Beide kanten op, ongeveer tussen Harmonie en Daniel, sta je aan de ene kant op 9 minuten langer vast vanaf Westpunt richting de binnenstad. Richting Westpunt 5 minuten langer onderweg. En als je onderweg bent naar de airport, dan kan je een beetje doorrijden als je rijdt voor de vlucht van Amsterdam van Corendon. Die zou om 6:00 landen, maar die wordt al om 5:30 verwacht. Dus dan is het doorrijden als je dat kunt.
6: Curaçao op 29.

0: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op sintcaribe.nl.
1: Hey Vincent.

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
2: Lekker veel fijne gitaren zijn onderweg met John Mayer zo naar Eagle Eye Cherry.

0: Jan Mayer en Daughters. Niet zo mooi als de band tussen moeder en dochter.
1: Paradise FM.
0: En dat vindt niet alleen Jan Mayer, maar ook Carlijn Hottrop. Dames, maakte namelijk een theatervoorstelling met 18 moeders en dochters samen op het podium in Moeders en Dochters, Kleine Stukjes Wijsheid. De voorstelling is op 22 en 23 mei te zien in het Normand Palmtheater. Carlijn, Pontardi.
2: Pontardi, Nadine.
0: Ja, wat is jouw, ik kan me eigenlijk al wel voorstellen, wat is je inspiratie hiervoor geweest?
2: Het is moeder-dochter-relatie. Ik ben zelf natuurlijk een dochter. Nog geen moeder, maar okay. Het is een relatie die enorm veel informatie, dynamiek heeft en waar je enorm veel scènes over kan maken.
0: En extra bijzonder, omdat dit stuk dus ook gespeeld wordt door moeders en dochters op het podium. En dan denk je een soort van real life experience, maar zij spelen dan ook weer karakters.
2: Ja, klopt. Ze zijn wel moeders, dochters. Er zijn ook een paar die hebben auditie gedaan alleen. Dus, dus dat is geen duo, die zijn bij elkaar gezet. Maar de meeste zijn zelf echt moeders en dochters. Maar ze spelen wel een karakter. Dus ze spelen niet hun eigen verhaal.
0: Oké. Zijn er wel persoonlijke verhalen gebruikt in dit stuk?
2: Ik had wel natuurlijk een idee van de voorstelling en waar het over moest gaan en welke thema's we zouden aanstippen. En daar ook met de auditie naar gekeken van wie past hierbij. Mm-hmm. Maar ja, ze hebben zelf natuurlijk ook een heleboel inbreng gehad.
0: Okay.
2: En dus eigenlijk met het repeteren zijn we samen ook in gesprek gegaan en hebben zij dingen van hunzelf gedeeld en die hebben we weer verwerkt in de verhaallijntjes. Zelfs sommige stukjes niet per se bij hun eigen verhaallijn, maar dan horen ze in een ander verhaallijn weer stukjes terug van wat zij genoemd hebben. Dus het is een hele mixcombinatie geweest van uiteraard stukken van mezelf, stukken van de spelers en dat wat ik graag wilde vertellen. Alle stukjes wijsheden.
0: Ja, dus eigenlijk lag de voorstelling nog niet helemaal vast op het moment dat de audities plaatsvonden. Het is later pas uitgebreid.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat klinkt als sowieso een hele intieme band. Wat komt er onder andere naar voren in die topics?
2: We hebben een stukje over een puberdochter en een moeder. Wat gaat over emancipatie. De kritische puber, zeg maar, die eigenlijk de keuzes van haar moeder een beetje afwijst. Mm-hmm. Om vervolgens, want dat is eigenlijk de opzet van de voorstelling. Je ziet verschillende scènes met verschillende duo's. En de ene keer zie je het perspectief van de dochter. In dit mm-hmm. geval zij, die wat kritiek heeft op haar moeder. En in een volgende scène zie je het perspectief van de moeder op een bepaalde situatie. En in dit geval, dus eerst heeft ze kijkt ze een beetje neer op haar moeder. En in de tweede scène, deze vrouw heeft toch wel veel wijsheden waar ik van kan leren. Dus misschien moet ik ook haar kant van het verhaal meenemen in mijn mening, opinie van haar. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Emancipatie, liegen. Leugentjes om bestwil, waar ligt de grens? Weet je wel, dat soort dingen. We hebben grappige situaties, uiteraard dus van pubers, maar we hebben ook ontroerende situaties. Die net wat dieper gaat. We hebben een mooie, hele mooie scène over een moeder met een verschillende huidskleur als haar dochter en wat dat met zich meebrengt. Dus ja, ik wil niet te veel verraden, maar er zit denk ik voor iedereen wel een herkenningstukje in. Dat hoop ik tenminste.
0: En het is ook een voorstelling voor iedereen, want we hebben het over vrouwelijke thema's. Maar ja, misschien ook juist wel handig voor de mannen om een keer een kijkje achter de schermen te nemen in het vrouwelijke brein.
2: Ja toch, lijkt me wel. Ja, inderdaad. Het klinkt natuurlijk allemaal heel vrouwelijk, moeders, dochters. Maar je mag het zien als een familievoorstelling. Net zoals dat een familiefilm is ook, weet je, het draait om het gezin. En de voorstelling gaat over opvoeden. Ja. En ik heb moeders, dochters genomen misschien ook wel. Ik ben het zelf natuurlijk, maar vind maar eens vaders en zoons die in een voorstelling willen spelen. Ik denk dat het iets moeilijker is om te vinden. Maar goed, wie weet krijgt het een vervolg. Maar ja, het is gewoon een heel breed. Het is een heel breed thema. Het gaat over opvoeden. Het gaat over hoe we elkaar, ja, elkaar van elkaars perspectief kunnen helpen om dat van elkaar te zien. Om het begeleiden. Wat is opvoeden eigenlijk? Is dat zeggen hoe het moet? Of is dat meer begeleiden van de persoon die het is? En nou ja, alle worstelingen en liefdevolle momenten die daarbij komen kijken.
0: Een mooie boodschap lijkt mij. Iedereen die nu luistert en denkt, ik wil hier naartoe. Hoe kunnen ze tickets bemachtigen?
2: Er zijn kaartjes te koop bij Mensik Taminada. Dus daar kun je ze fysiek kopen. En online bij Caribbean Ticket Shop.
0: Super. En dan is het dus de 22e en 23e. En dan hebben we het over de vrijdag en zaterdag, als ik het goed zeg.
2: Ja, dat klopt.
0: Bij Theater Norman de Palm. Carlijn, dankjewel voor je tijd en veel succes.
2: Ja, leuk. Dankjewel. Misschien zie ik je daar.
0: Yes. Dankjewel. Doei.
2: Doei.
1: El amor.

0: was het maar zo. Konden we er maar weer eventjes uit de kast trekken. De Umbrella van Rihanna en Jay-Z. Magali Goeree, die heeft hem wel nodig. Bevindt zich in Engeland op dit moment. We gaan hem zo meteen even bellen. Ook muziek komt eruit van Phil Collins en Stardust.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exacte man.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy Terstal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholte van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. De Verenigde Staten hebben de voormalige president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Dit is aangekondigd door een functionaris van de regering Trump. De aanklacht betreft zijn rol bij het neerhalen van 2 civiele vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse humanitaire organisatie in 1906 en wordt gezien als drukmiddel op de Cubaanse regering. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het is 5 uur geweest, dat betekent dat er langzaam wat files beginnen ontstaan. Eentje al wat eerder ontstaan, denk ik. Want op de weg naar Westpunt zien we normaal gesproken niet zo lang vaststaan. 11 minuten langer ben je onderweg richting Poenda. En ook de andere kant op, een kleine kijkersfile, daar ben je 4 minuten langer onderweg. Dan ook 8 minuten vertraging op de Winston Churchillweg, helemaal op het einde. Allebei de kanten op sta je 8 minuten langer vast. En ook op de Caracasbijweg is er uiteraard een file ontstaan. 7 minuten langer ben je onderweg naar Jantiel. En ook nog een kleine vertraging op de Bermudaweg. Ook daar 3 minuten langer onderweg. Dat zijn de belangrijkste files op dit moment. Dan nog eventjes kijken hoe de situatie is op de airport. Als je onderweg bent daarheen, dan hoef je niet te haasten voor de Wiener vlucht van 5 voor 5. Want die is dik 3 kwartier vertraagd en wordt pas 6:10 verwacht. Als je onderweg bent naar de Corendon vlucht, dan mag je iets meer doorrijden, want die is bijna 30 minuten eerder. Niet om 6 uur, maar om 5:30 al op Hato. Yeah, babe. Daar moesten we nog niet zijn. Hier wel, denk ik.
4: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: Car Team Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Nu, Nadine Roos.
5: Vijf uur geweven zijn we over de helft van de werkweek. Dit is

0: want het klinkt net wat beter. Als jij er ook bent, Stardust en Music Sounds Better With You bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Op deze woensdagmiddag, die voor jou misschien pas halverwege de werkweek valt. Maar op dit moment zitten de meeste van mijn collega's, die je normaal gesproken hoort, al in het vliegtuig. Vanessa, Joris en Marissa zijn onderweg naar Suriname. Dat betekent dat ik hier nog de komende anderhalve week ongeveer ben. Misschien dat ik zo meteen nog eventjes kan bellen wat de eerste sferen daar zijn in Suriname. Lijkt me leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Zometeen ook muziek van Juan Luis Guerra. Ik ga bellen met Magali Goré, die zich weer in Engeland bevindt. Dit is een hele internationale show vandaag. Eerst FMJ. Dit is Amor a la Luna.

0: corazón.
1: De heerlijke swingende sound van Juan Luis Guerra. La llave de mi corazón hoorde je bij Paradise op deze bijzondere dag voor de duikers. Dat geloof je niet, ruim 1100 nieuwe diersoorten zijn er vandaag ontdekt in de oceaan. Het gaat onder andere om een spookhaai en een glazen worm. Het is onderdeel van een heel groot aantal expedities wereldwijd. Dus je gaat ze niet allemaal hier tegenkomen. Maar wel super interessant om te zien. Sommige dieren zijn ook nog geen centimeter groot. Maar zoals je weet is de oceaan oneindig. En blijven we ook oneindig nieuwe dieren ontdekken.

0: Het is 6:02 geworden. Dit is Paradise op jouw woensdagmiddag. Vanessa is inmiddels in Suriname aangekomen. Ik neem het even over de komende week. Ik ben Nadine. Zometeen hoor je wel gewoon Magali Goré. Vertelt weer over haar gebeurtenissen in het leven. Ook Huey Lewis en de nieuws. The Power of Love komt eraan.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roysantu.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer.

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mundial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Hey Vincent.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Vervoer en communicatie drijven inflatie omhoog. Goedemiddag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is uitgekomen op 1,7%. Dat betekent dat producten en diensten gemiddeld duurder zijn geworden vergeleken met een jaar geleden. Vooral vervoer en communicatie zijn in maart duurder geworden met een stijging van 1,3%. Ook wonen, voeding en dranken stegen licht in prijs. Daartegenover staat dat recreatie, woninginrichting en huisraad juist iets goedkoper werden. Vergeleken met februari steeg het prijsniveau in maart met 0,3%. Volgens het CBS laat de inflatie zien hoeveel de koopkracht van geld afneemt doordat de kosten van levensonderhoud stijgen. Daarom wordt het inflatiecijfer vaak gebruikt bij het aanpassen van salarissen, pensioenen en uitkeringen. En morgen gaat de nieuwe film van Eddie Terstal in première bij de Movies Punda. De regisseur van onder andere Simon en Vox Populi zal erbij aanwezig zijn. De film Land van Johan speelt zich af in Amsterdam in 1969, midden in de hippietijd, vlak na de studentenrellen. Het verhaal draait om twee huisgenoten, Onno en Gijs, die allebei verliefd worden op de vrijgevochten Sonja. Terwijl ze experimenteren met vrije liefde, drugs, kunst en politieke idealen, wordt hun vriendschap flink op de proef gesteld. Vooralsnog draait de film 3 keer, morgenavond om 9 uur, zaterdag en zondag om 2:30 middags. En de koralen bij het Bouaze Luxury Resort mogen voorlopig niet worden verplaatst. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het resort wil uitbreiden door een stuk land in zee aan te leggen. De minister van GMN had hiervoor ontheffing gegeven om beschermde koralen weg te halen en te verplaatsen. Omwonenden en milieuorganisaties maakten hier bezwaar tegen en de rechter geeft hen nu gelijk door die toestemming te schorsen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Er staan nog een aantal files. Ongeveer de 10 minuten sta je vast op de Snipweg richting Santa Rosa. Ook natuurlijk op de Caracasbaaiweg. 8 minuten vertraging richting Jan Tiel. Op de Helmin Magno Wiels Boulevard ben je 6 minuten langer onderweg. En ook op de Cerulorenweg richting de rotonde Santa Rosa. 6 minuten langer vast.
2: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
5: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
5: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
5: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
6: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Dit is Paradise FM.
0: We leggen even een lijntje met Engeland. Daar vinden we namelijk Magali Goree.

0: middagshow van Paradise met Huey Lewis en de nieuws. The Power of Love hoorde je.
1: Paradise FM.
0: Elke woensdag nemen wij een kijkje in het leven van de bekendste voetbalvrouw van Curaçao. Ik heb het natuurlijk over de Magali Gordé. Bevindt zich op dit moment in Engeland. Ik wou zeggen goedemiddag, maar al goedenavond voor jou.
2: Ik ben kapot. Ik lig op de bank. Hier op mijn recusterbank. Helemaal chic te doen. Maar ja, want in Curaçao is het gewoon geen. Dan heb ik gewoon een heel leuk huis. Maar zit ik op best wel mooi. De bank ziet er leuk uit. Maar hij zit voor geen meter.
0: Oh,
2: dus ik lig heerlijk in mijn eigen bedje. En ik ben ook lekker aan het relaxen op mijn eigen bank. Ja, hallo.
0: Want jij moest even bijkomen van de hoop. Je bent op dit moment in Engeland, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben in Engeland. En het is hartstikke grijs en grauw. Het heeft af en toe hier misert het zelfs een beetje. Maar ja, ik mis de zon ontzettend. Het is heerlijk om elke dag op te staan met de zon. Dat moet je eigenlijk niet voor lief nemen. Dat is echt een zegen, hoor. Dat is echt een zegen.
0: Ja. Hey, mooi om iedereen mee te geven die dat hier ja, toch elke dag maar als gewoon ziet. Hè. Het kan ook anders.
2: Ja.
0: Je kan in mei ook herfstachtige omstandigheden natuurlijk hebben. In Engeland, ook in Nederland.
2: Het was ook even in Nederland. Dat was ook hartstikke koud. En ook allemaal gedoe. Maar het was hartstikke leuk, joh. Ik moest een. Ik werd opeens gebombardeerd door tourmanager. Jullie kennen Celia Romley?
0: Natuurlijk.
2: Oké, nou die heeft een dochter en die had haar eerste gig. Maar niemand kon van de familie, dus ik zeg, weet je wat, ik breng haar wel, tante Magali. Dus wij in de auto, wij er naartoe. En nou, ze was goed. En ik denk gewoon, oh my god, the star is born. En ja, hartstikke leuk om mee te maken natuurlijk, want zo'n klein meisje. De eerste gig, 15 jaar, ze kon ontzettend goed zingen, ja. Oké, Treintje als moeder. Nee, Treintje als tante en moeder, ja. Celia. Nou, dat is natuurlijk niet.
0: Kan niet misgaan.
2: De genen lopen goed, neem ik aan.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk ging ik haar dus brengen. En ik heb dat natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Want ik ben zo iemand die altijd mooi in de kleertjes.

0: Je hebt de hakjes en de tasjes in je haar gedaan. Je gaat zitten en je wordt vermaakt. Maar nu was ik achter de coulissen. En dat was wel heel spannend hoor. Ze komt dan aan en dan krijg je dan waar ze naartoe moet. En dan gaat ze zich een beetje omkleden of whatever. Beetje bij make-uppen. En dan krijgt ze wat te eten, te drinken. Ja, dat wordt wel goed voor de sterren gezorgd. Dat wel. Ja. En dan moet ze opkomen. En dan, dat is zo geweldig om dat mee te maken. Dus ja, tourmanager, ik heb weer een tik de boxes. Ik kan zeggen dat ik weer wat mee heb gemaakt.
1: Wat leuk. Ik neem aan dat je die spanning dan ook bijna helemaal meevoelt.
0: Ja, want het is natuurlijk 15 en ik moet toch wel een beetje slash opletten. De wereld van muziek is toch een hele andere wereld dan de wereld van voetbal.
1: Ja.
0: Ongeacht mijn tweede zoon ook in de muziek zit hoor. En mijn neef, Sonnery James, de DJ, ook familie.
1: Wow.
0: Dus ik ben wel wat bekend hoor in de muziekwereld. Ja. We komen nog wel eens ergens. Maar ja, als je zo'n meisje van 15 die dan voor het eerst een gig heeft op een geweldige trouwerij. Dat was een Dolphin, dat is een heel mooie, hele mooie zaal by the way in Amsterdam. Dus ik heb haar gedropt en ik heb haar ben bij haar gebleven. En ik heb het helemaal zien gaan met eerst moet je soundchecken. Daarna mag je hapje eten, dan ga je omkleden. En dan staat ze met de spotlights all on her. Ja, geloof me, Imani wordt een ster.
1: Prachtig. Nou, helemaal nagenieten daarvan, kan ik me voorstellen.
0: Ja, klopt.
1: Maar niet voor lang, want je hebt druk gehad, hè? Wat gebeurde daarna?
0: Ja, toen kwam ik er dus achter dat ik mijn paspoort nergens kon vinden. Nou, en ik was in Nederland al met een noodpaspoort. Dus mijn man heeft toen het in Engeland gevonden, Dean. Die heeft het meegenomen. Nou, wij naar de ambassade. Nou, daar kon het dan niet en daar kon het ook niet.
1: Oh jee.
0: Moest ik naar Londen. Ik woonde in Londen ingeschreven. Nou, meid, je wil het niet weten. Dus pas goed op je paspoort. Dat is de tip van de dag. Pas goed op je paspoort. Ga er niet laconiek mee overweg. Want als die weg is en je wil, net als ik bijvoorbeeld, naar het WK, dan moet je je paspoort wel bij de hand hebben. Dus de tip van de week, pas op. Je geniet van de zon en pas op dat je paspoort een goede plek geeft, zodat je hem snel kan pakken als je weg moet.
1: Kijk, dankjewel Magali en tot de volgende week.
0: Tot volgende week. Ajo.

0: Afghan bij Paradise. Don't worry, hoorde je.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: En maak je ook vooral geen zorgen om Vanessa. En je hoort er deze week niet, maar die is in goede handen in het Turarica Resort. En niet alleen Vanessa, Marissa en ook Iski zijn er. Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Jullie zijn net geland. Hoe is het tot zover?
2: Ja, nou ja, ik zeg net tegen Iski, het is een andere wereld. Maar Iski zegt, het is dezelfde wereld, maar een ander land. Maar het is een andere wereld, joh. Het is echt, we hebben natuurlijk nog niet heel veel gezien.
0: Nee.
2: Maar gewoon alvast wat sfeer geproefd. En we zijn natuurlijk nu in het Turarica Resort. We hebben hier 4 hotels. We gaan in alle 4 slapen.
0: Oh,
2: en dit
0: wow.
2: is dus de eerste. De eerste indruk is goed, hè, jongens?
3: Ja, dit is echt heel goed. Ja, ze zijn niet druk bezig met de radio instellen voor morgenochtend. We gaan het beginnen.
0: Ook niet onbelangrijk, natuurlijk. Wat staat er op het programma voor morgen verder, behalve de radioshow?
2: Ja, Iski.
4: Een beetje genieten van Suriname, hè? Ben je niet jaloers, Nadine?
0: Ik ben best wel jaloers. Een beetje genieten klinkt niet verkeerd. In welke vorm gaat dat genieten gebeuren?
4: Jullie gaan het zien. We gaan leuke filmpjes maken voor de socials.
0: Leuk.
4: We gaan leuke voor beide socials van Paradise en van 915.
0: Mm-hmm.
4: En natuurlijk ook een show vanuit Suriname. Dat was geweldig.
0: Jullie houden het wel spannend, hè? Er is niet even een tipje van de sluier wat er opgelicht kan worden.
2: Ja, zeker wel. Jawel, we hebben een hele planning. Maar goed, die zit niet helemaal in mijn hoofd nog.
0: Nee.
2: Maar we gaan sowieso de jungle in.
0: Ja.
2: Ik geloof van vrijdag tot zondag. Nou, onwijs bizar.
0: Ja.
2: Dat is leuk. Maar ook gewoon voor ons allemaal, denk ik, nieuw. Iski, ben jij wel eens in de jungle geweest?
4: Nee.
2: Jij, Marissa?
3: Nee,
2: ik dus ook niet. Dus dat wordt een dingetje.
0: Ik voel zo'n spin-off van echte meisjes, echte DJ's in de jungle aankomen.
2: Suriname benaderden met het vliegtuig, dan zie je hoe ontzettend veel bebossing er is. Het is ongelooflijk. Het is heel groen. Het is ook regentijd, hè, dus het regent lekker. Dus we snappen nu ook waarom het zo groen is.
0: Ja.
2: Maar prachtig. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er allemaal van dichtbij uitziet. We gaan het allemaal meemaken. We nemen je mee, want we gaan lekker filmpjes maken. En volgens mij zouden we ook gaan kitesurfen nog. Beetje afhankelijk ook van het weer.
0: Mm-hmm. Oh, nou, de verbinding is ook jungle-achtig. Ik zie opeens dat het ventusje wegspringt. Dat betekent dat je morgen gewoon lekker moet gaan luisteren in de ochtendshow. Dan hoor je meer van Joris, dus live vanuit het Turarica Resort in Suriname. En ik dacht, om in de stemming te komen, is er natuurlijk maar één nummer om alvast

0: Mirosu, Jan Smit en Damaru. Natuurlijk, speciaal voor de Vanessa, Joris, Marissa en Iski, die op dit moment in Suriname zitten. Morgenochtend de ochtendshow, daar live vandaan. Maar deze show is ook nog niet voorbij. Zometeen muziek van Tina Turner. Ik ga bellen met Odette Doest voor de Waf Waf woensdag. En ook U2 komt eraan.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online.

0: grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij The Movies Punda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Paradise FM, verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: We gaan even kijken naar hoe het ervoor staat op de wegen op dit moment. Opvallend rustig op de Caracasbijweg richting Jantiel. Slechts 5 minuten vertraging, 3 minuten minder dan normaal. Mag ook wel eens gezegd worden. De Liraweg, daar staat het ook 5 minuten vast richting Suffisant. 6 minuten langer ben je op weg op de Pampunaweg richting Sorsaka. En dan staat er ook nog 7 minuten vertraging op de nieuwe Caracasbijweg richting Salinha. Op de Quascoraweg sta je 8 minuten vast richting Mahaien. De grote klapper vandaag is de Cirulora-weg richting de Rotonde Santa Rosa. Daar ben je 9 minuten langer onderweg. Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
7: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
8: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
9: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontdekken.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: De woensdagavond is aangebroken. Die dansen we tegemoet met

0: to ask.
1: Nou, Horen hoorde je bij Paradise. Too much to ask.
2: Waf, waf, woensdag!
1: Ik schrik er zo van. Het is alweer woensdag. Waf, waf, woensdag. Wel te verstaan. Elke woensdag bellen we met Odette Doest, de dierenarts uit Julianadorp. Odette, alles goed?
3: Ja hoor, alles prima. Ik zit een beetje onder de geitenhader.
1: Oh.
3: Ik heb een zeer aandoenlijk geitje, genaamd Caramelle. Maar die denkt dat het leven over is. Die is helemaal depressief.
1: Ach.
3: Want die is aangevallen door honden.
1: Oh jee.
3: Ja, dat komt vaker voor.
1: Ja?
3: Maar ja, op het eiland komt dat wel vaker voor. Maar Caramelle is gewoon een huistuin- en keukengeit.
1: Mm-hmm.
3: Dus die is helemaal teleurgesteld in het leven.
1: Ach.
3: Dat honden dit hebben kunnen doen. Maar dus is een beetje verdrietig. Dus als je af en toe met de achtergrond
1: ja.
3: hoort, dan Caramelle. Maar ik ben hier even haar wonden aan het verzorgen. En,
1: oh ja, ja. Ach, ach.
3: Zie, dus Caramelle ook aan de radioluisteraars. Dus alsjeblieft, heb medelijden met honden, met geiten.
1: Ja.
3: Nee, het is een beetje naar. Maar dus ze is net gevaccineerd tegen tetanus. Ja, lieverd. Zodat ze in ieder geval geen tetanus oploopt alsnog. Daar zijn geiten, schapen en ezels heel gevoelig voor. Na diepe beten en zo. Dus die kan je ook preventief 1 keer per jaar of 2 keer per jaar vaccineren.
1: Mm-hmm.
3: Het zijn net heel stoer. 1 keer per jaar. Toen keek ik bij de bijstaat, dacht ik, oh, het kan ook 2 keer per jaar.
1: Ja.
3: En nu ben ik een wondje schoonmaken en dan ga ik soms weer een wondje hechten. En dan is Caramelle weer nog niet zo goed als klaar, maar dan is hij ervan geholpen.
1: Ja.
3: Een pijntje gehad, een antibiotica. Ja.
1: Was ze op de openbare weg of is er een hond juist binnengekomen? Hoe is dit gebeurd?
3: Nee, dit is jammer. Dit is een teleurstellende familiedrama dat de kleine hondjes uit de tuin dachten van we gaan even de geiten een lesje leren.
1: Oh jee.
3: Gelukkig gaat Caramelle dit wel overleven. En als ze dan te groot is, dan heb je honden een probleem.
1: Wat neemt ze vraag?
3: Geiten nooit. Nee, geiten vergeten echt niet. Mijn geitje die was ook achterna gezeten door een hond.
1: Mm-hmm.
3: En dat is ze nooit vergeten. Dus als ze die hond maar ruikt, dan gaat ze in de aanval. En dan geeft ze me een fikse kopstoot in zijn ribben. Nou, dat is gewoon, ik vind die hond niet leuk meer natuurlijk. Maar ja. Echt schoot die geduld, denk ik.
1: Letterlijk dan, ja.
3: Dat je met die aanvallen toen ze klein was, zeg ik dan. Ja.
1: Wel, geiten zijn best sterke beestjes, of niet?
3: Ze zijn best sterk, maar ook wel slim. Laatst was er ook op het nieuws of zo, dat er bij meneer allemaal geiten, maar ik denk echt op de foto's te zien schapen, allemaal doodgebeten waren door honden voor de lol. En wat het meest stak is eigenlijk bij comments van mensen die zeiden van had hij maar een beter hek moeten hebben. Dan dacht ik nou.
1: Ja.
3: Als je een hek hebt waar een geit niet uitkomt, dan heb je een heel goed hek.
1: Mm-hmm.
3: Kan er niet uitzien, maar geiten kunnen overal uitkomen.
1: Ja, ja.
3: Dat is super spannend. En handig en kunnen heel erg springen. En ik had echt zoiets van wauw, weet je, dat is net zoiets als iemand bij een roofoverval zeggen van nou had je deur maar een extra slot moeten hebben. Weet je, dat is
1: ook zo raar. Ja, victim blaming.
3: Dan die honden hadden dan natuurlijk. Ja, Caramelle vindt dat ook raar. Ja. Dus ik ga het een beetje. Ja, wil je nog iets vertellen aan de radio?
1: Ach.
3: Nee.
1: Wat mag het zijn, Caramelle? Wil je een liedje horen zo meteen dat we kunnen draaien?
3: Ja, iets met goats of zo. Of herkauwen. Nee, maar goed. Maar anders ga ik het op een stokje. Mensen moeten wel een beetje realiteitszin houden. Dat, het is gewoon echt heel verschrikkelijk. En geiten op zich. Weet je, één zo'n geit, dat is zo'n Anglo Nubian volwassen, die kost tussen de 400 en 500 gulden. En als dan 10 van die geiten dood zijn gebeten, dan is die beste man zo'n 5000 gulden kwijt.
1: Ja.
3: En dat niet alleen. Weet je, geiten zijn superleuk. Dus die geitenboeren, die hebben ook gewoon een band met hun beesten. Weet je wel, daar praat je mee. Nee, zie je Caramelle, dacht ik, ga ook meedoen aan het radio-interview. Weet je, ze zijn gewoon heel grappig en heel... soms kan je zo niet uitstaan. Ze zijn heel slim en ze maken alles open. Dus ik hoop dat mensen gewoon meer begrip hebben voor... ik las dat laatste, dacht ik, lekker dan. Weet je, het zijn allemaal dierenliefhebbers die dan ineens de geitenboer gingen beschuldigen... want ze een beter hek moesten hebben, denk ik. Dan ben je een bijzondere dierenliefhebber. Maar weet je, alle dieren hebben gewoon recht op veiligheid.
1: Ja.
3: En dan moeten we gewoon z'n allen voor naar werken. Samenwerken. Dat we zorgen dat iedereen zijn dieren binnen kan houden. Dat er zoveel mogelijk gesteriliseerd wordt. Dat soort shizzle. Maar gewoon samen. Op elkaar afgeven, dat helpt eigenlijk niet. Ja.
1: Nee, zeker.
3: De wijsheden worden op de woensdag. Ja,
1: wijsheden op de woensdag. We nemen ze allemaal mee. Odette Duus, dank je wel voor je tijd. En groetjes aan Caramelle daar.
3: Zou
1: je
3: dat doen? Nee.
1: Ja, ik hoorde. Doei, doei.

0: Coldplay, hoorde je bij Paradise. En viva la vida. We blijven een beetje in de Spaanstalige sferen, ook in de muziekquiz. Je maakt namelijk kans op een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. Dat allemaal zo meteen. Ik ga de winnaar terugbellen. Ook muziek ga je natuurlijk horen van Rod Stewart en The Scripto.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
2: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
3: May 20th to 25th.
2: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Vincent.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Vervoer en communicatie drijven inflatie omhoog. Goedemiddag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is uitgekomen op 1,7%. Dat betekent dat producten en diensten gemiddeld duurder zijn geworden vergeleken met een jaar geleden. Vooral vervoer en communicatie zijn in maart duurder geworden met een stijging van 1,3%. Ook wonen, voeding en dranken stegen licht in prijs. Daartegenover staat dat recreatie, woninginrichting en huisraad juist iets goedkoper werden. Vergeleken met februari steeg het prijsniveau in maart met 0,3%. Volgens het CBS laat de inflatie zien hoeveel de koopkracht van geld afneemt doordat de kosten van levensonderhoud stijgen. Daarom wordt het inflatiecijfer vaak gebruikt bij het aanpassen van salarissen, pensioenen en uitkeringen. En morgen gaat de nieuwe film van Eddie Terstal in première bij de Movies Punda. De regisseur van onder andere Simon en Vox Populi zal erbij aanwezig zijn. De film Land van Johan speelt zich af in Amsterdam in 1969, midden in de hippietijd, vlak na de studentenrellen. Het verhaal draait om twee huisgenoten, Onno en Gijs, die allebei verliefd worden op de vrijgevochten Sonja. Terwijl ze experimenteren met vrije liefde, drugs, kunst en politieke idealen, wordt hun vriendschap flink op de proef gesteld. Vooralsnog draait de film 3 keer, morgenavond om 9 uur, zaterdag en zondag om 2:30 middags. En de koralen bij het Bouwaze Luxury Resort mogen voorlopig niet worden verplaatst. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het resort wil uitbreiden door een stuk land in zee aan te leggen. De minister van GMN had hiervoor ontheffing gegeven om beschermde koralen weg te halen en te verplaatsen. Omwonenden en milieuorganisaties maakten hier bezwaar tegen en de rechter geeft hem nu gelijk door die toestemming te schorsen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Zei ik net nog dat het rustig was op de Karakasbaaiweg, dan is dat ineens veranderd. Op dit moment 19 minuten vertraging. Dat is ook de enige file die er op dit moment nog staat, richting Jan Tiel wel te verstaan.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons.

0: Rod Stewart samen met Bryan Adams. All for Love worden hier bij Paradise.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En nu is het All for Food, want daarom speel je natuurlijk mee met de muziekquiz. Elke dag kans op een heerlijk diner voor twee of andere mooie prijs, moet ik er trouwens bij zetten. Maar vandaag natuurlijk weer een lekker etentje bij La Hacienda Olivia. Misschien wel voor Jasmine. Jasmine, Bontardi, Bonocci. Wat zeggen we eigenlijk rond dit tijdstip?
2: Bontardi. Nou, dat is nu al Bonocci eigenlijk.
0: Jawel, hè? Ja. Ja, het begint al langzaam donker te worden, dus dan mag het volgens mij. Heb jij een leuke dag gehad vandaag?
2: Ik heb een drukke dag gehad vandaag, maar wel leuk.
0: Ja. Wat stond er op het programma?
2: Werk, lunch, werk.
0: Veel werk, waar werk je?
2: Bij Antenga, is een graveerbedrijf.
0: Een sorteer?
2: Of maken borden.
0: Borden?
2: Graveer. Borden maken.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En hebben we het dan over de borden waar je van eet?
2: Nee, bewegwijzering bijvoorbeeld, straat aan borden. Maar we kunnen ook op glas, op leer, op hout.
0: Oké. Okay.
2: Alles.
0: Ja, en waar heb je vandaag aan gewerkt? Of maak jij ze niet zelf?
2: Jawel.
0: Oh.
2: Ik heb vanochtend bijvoorbeeld tumblers gegraveerd. Weet je wel, die Yeti tumblers?
0: Ja. Ja.
2: Ik heb een aantal van die gegraveerd, leuke naam voorzien. Heb ik nog meer gemaakt? Ik maak sleutelhangers. Ik heb sleutelhangers gemaakt.
0: Leuk.
2: Ik maak ook grafnaamplaten. Ik heb er nog een grafnaamplaat gemaakt.
0: Oh,
2: ja,
0: dat
2: wat
0: is,
2: kan je nog meer vertellen? Dat mag het wel zo.
0: Heel gevarieerd in ieder geval.
2: Ja, zeer gevarieerd. Absoluut.
0: En heb je dan ook dat moet wel, een heel mooi handschrift?
2: Dat gebeurt gelukkig niet met de hand.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht, misschien doe je dat ook zo. Ja, ik zie helemaal zo'n pen voor me waar je zo tik in de grafsteen aan het hakken bent. Maar nee, dat gebeurt met de machine.
2: Nee. Het is met de machine, het is een laserapparaat. Dus het is allemaal gecompetentieerd.
0: Oh, kijk. Ja. Gelukkig maar. Toch? Anders schiet je uit. Dan kan je gelijk die hele grafsteen weggooien. Dat is ook zo zonde. ook zonde als we de bon moeten weggooien voor de muziekquiz. Ik hoop dat ik hem aan jou mag geven. Moet ik natuurlijk nog wel eventjes het antwoord van je horen. We gaan luisteren naar de opgave van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Nothing.
1: Ja, je gooit hem er gewoon al in, hè? Ik hoef het niet eens meer te vragen. Wat was het wat er ontbrak?
0: A single thing.
1: Inderdaad, dat was het ding dat ontbrak. Dat betekent dat jij lekker mag gaan eten bij La Hacienda Olivia.
0: Yay! Super, hartstikke leuk.
1: Hoor ik al iemand op de achtergrond die hoopt dat hij mee mag?
0: Nee, ik ben het alleen. Ja. Ik ben gewoon luid.
1: Oh, hij gaat helemaal in de echo bij mij. Het leek net over twee mensen begonnen te juichen.
0: Nee, ik ben er mee.
1: Gelukkig, dan mag je nog gewoon zelf gaan kiezen. Dan ben je niet verplicht aan diegene te geven.
0: Dat is een goeie, maar je hebt het vast al gehoord op de radio.
1: Oké. Ja, weet je ook nog de bonusvraag? Welk nummer het was? Welke artiest?
0: Dat is... jawel.

0: Lisa Stansfield is dat.
1: Ja, helemaal goed. Ja, het is helaas niet voor een extra bon. Maar we gaan er wel naar luisteren. Jasmine, heel veel plezier bij Lacia en Olivia. En smakelijke vondst.
0: Super, dankjewel. Dankjewel, Nadine.
1: Doei, doei.

0: Scripts bij Paradise en Ray.
1: Paradise FM.
0: En we hebben natuurlijk lang op ze mogen wachten. Of tenminste, ja, jullie vooral op ons, hè. Want jullie zitten hier al bij al een tijdje. Ik heb in de studio niet alleen Meinert, maar ook Bert.
2: Ja, natuurlijk. Mijn vaste friend. Heel vaak mijn gast. Mijn bijzijd. Mijn allesje.
3: Oh, Bert. Mijn little BFF.
2: Ja. Deze weer, hoor.
3: Little heart symbols met mijn hand.
0: Het is vanavond weer tijd voor ja, Meinert & Friends. Ja. Met natuurlijk weer een leuk thema.
2: Ja, want ik dacht een beetje aan... even een leuk bruggetje bedenken. De Blue Wave. Het zit helemaal in de Blue Wave-sfeer.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, er was vroeger een andere wave en dat heette New Wave.
3: Nee, wacht even, je zegt het niet goed.
2: Nee.
3: Ik kwam ermee. Ik zeg, hey, ja. Zullen we vanwege...
2: We zullen nu ter plekke.
0: Stick to the facts,
2: dat is een beetje van Bert.
3: Stick to the facts, man. Ja. Gekheid op een stokje. Inderdaad, we gaan het hebben over New Wave. New Wave is iets wat volgens mij ergens in de jaren 70 is ontstaan. Onder andere door bijvoorbeeld een Mr. David Bowie. Die is blijkbaar ook een van de grondleggers van de New Wave. Maar ja, we gaan het hebben over New Wave. Dus als jullie verzoekjes hebben voor de genre New Wave, dedicated to the Blue Wave, kom maar op met de verzoekjes. Ja. 6751031.
2: En het leuke is, dit thema hebben we nog nooit gehad in de hele historie van de Alphabet Show.
3: Fijn,
2: inderdaad, Bert kwam ermee. Ik denk dat Bert een beetje fan is van New Wave. Of,
3: Ik heb gestudeerd in Amerika, right? En het was toen de tijd was een beetje The Cure. Noem maar even een paar voor Talking Heads. Ja. Zijn allemaal van die Depeche Mode.
2: Ja.
3: Daar was ik fan van.
2: Maar het is vooral Brits, toch? New Wave.
3: Ook Amerikaans.
2: Het is ook wel Amerikaans. Ja. Maar met name, als ik zo google, kom ik op allemaal Britse bands. Maar dat bereikte zeker Amerika in de jaren 80.
3: Ja, is The Cure Amerikaans?
2: Nee, dat is allemaal Brits, joh.
3: Ja. The Cure is Brits.
2: Maar New Wave is heel breed.
3: Echt waar. Dat is waar.
2: Dus, en ik vind het heel leuk onderwerp, want ik hou er wel een beetje van. Het gaat terug naar de jaren 80, vooral inderdaad, eind jaren 70. Wat is jouw favoriete New Wave nummer? We maken een heel alfabet vanavond van 6751031.
0: En als je zoals ik ook niet echt weet wat het is, dan weet je het over 2 uur wel.
2: Ja, dat helemaal. Ik heb alles gehoord.
0: Veel plezier.
3: Ja, dank je wel.
4: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

waving your banner all over the place.

0: Sir Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholte van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En hier zitten we dan, de nieuwe golf van de Curaçaose Radio, Meindert en Bert.
2: Hey Meindert, goedenavond. Vandaag gaan wij luisteren naar de nieuwe golf, New Wave.
1: En wat is eigenlijk de New Wave? Nou, de New Wave, ja. We hebben het er net al een beetje over gehad. Het is sowieso leuk trouwens dat we nu een onderwerp hebben wat we nog niet eerder in de Alphabet Show hebben gehad. Oh. En een keer een stroming, hè, niet dat we woorden of zo moeten zoeken. We gaan echt een stroming in de popmuziek nu volgen. En New Wave, ja, je vertelde het net al, het is eind jaren 70, ongeveer 77, 78 ontstaan. Ja. Veel in Londen als thuisbasis, maar ook in New York, wat je hebt gezegd. Het is eigenlijk een reactie op de punkbeweging van de jaren 70. Ja. Waarbij wel opvallende haardrachten, stijl allemaal kwam. Weet je, ik ga straks een heel college geven.
3: Nee, ik vind dat fantastisch. Het is inderdaad hartstikke mooi wat je nu zegt. Dus ja, spot on. Het is een nieuwe golf in de geschiedenis van rock'n'roll. En ja, goed, bands zoals bijvoorbeeld The Cure, als bijvoorbeeld Devo, als bijvoorbeeld The Human League. Noem maar even een paar, The Talking Heads bijvoorbeeld. Er zijn er genoeg om op te noemen. Zoek ze op. Stuur je verzoekje in 675-1031. Ik beman hier de WhatsAppjes en ik zie ze al binnenkomen.
1: Zie ze al binnenkomen, ja. Want inderdaad, er zijn heel veel nummers die de New Wave hebben vertegenwoordigd. En je kent ze wel. En we willen de beste horen natuurlijk. Er kan op gestemd worden. Wat is jouw favoriete New Wave muziek ever? En weet je, het heeft vaak een beetje een synthesizer. Ja. New Wave, ja. Toch wel? Ja. Het is eigenlijk ook een reactie op dat hard rock met die bluesachtige schema's van de jaren 70. Maar gewoon een beetje nerdy, synthesizer.
3: Dat zeg je allemaal heel erg goed. Ook een beetje gothic, subcultuurachtig. Gothic, maar dat komt inderdaad vaker voor in beschrijvingen over New Wave. Hier in de achtergrond hoor je een van mijn favoriete New Wave bands, namelijk The Cure. Een Britse band natuurlijk. Eerst zei ik Amerikaans. Sorry, met Robert Smith die lead zingt. En ik vind zijn stem vooral heel erg prachtig. Wanneer gaat
0: de A van?
3: Wat is het, een A van? A Forest van The Cure.
1: Wist je dat hij de drums achterstevoren heeft opgenomen? Moet je luisteren.
3: Verrek nu het zo.
1: Ja, hij heeft ingespeeld en gewoon achterstevoren opgespeeld bij dit nummer.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. De B van
1: Bedsitter van Soft Cell. Een verzoekje van Jan Dik en Simon, die luisteren helemaal vanuit Aruba.

0: met de letter B. Dat was Bedsitter. En je hoorde de stem van Mark Almond van Soft Cell. En Soft Cell, die kennen misschien beter van het nummer Tainted Love. Tainted Love, dat is hun grootste hit volgens mij geweest.
1: Is dat zo?
0: Ja, tenminste, die kende ik wel. En deze kende ik niet, maar dat is het leuke van verzoekjes.
1: Dat klopt.
0: Wij zijn een verzoekprogramma, hè Bert?
1: Dat zijn wij. Wij zijn inderdaad een van de nog... ja, ik zou zeggen, enige
0: uitstervende.
1: Uitstervende ras. De verzoekprogramma's, programma's ja. Zoals dat vroeger ging. Hè? Vroeger deed je dat altijd.
0: Deed dat veel meer. Hè? En je had zelfs in ziekenhuizen radiostations... waarbij de patiënten een liedje konden aanvragen. Weet je nog?
1: Dat kan ik. Ik ben niet zo vaak het ziekenhuis.
0: Nee, ik ook niet. Maar tenminste, beroepsmatig. Maar niet, ja, dat had je vroeger, ziekenhuisradio. Ja, dan mocht je plaatjes aanvragen. En dat is wel het leuke van de Alphabet Show. En dit is de New Wave Edition. Vanavond alleen maar New Wave. Muziek. Ik hou er wel van. Een beetje dat obscure, een beetje nerdy synthesizer soundje.
1: Ja, ik ben er ook een enorm fan van. Denk aan een New Order, denk aan Depeche Mode. Denk aan Talking Heads. Nou, daar zijn nog heel veel goede voorbeelden van. Ik zou zeggen, zoek het op. Vraag het aan. 675-1031. Maar ja, we hebben natuurlijk ook de Alphabattle.
0: De Alphabattle hebben we ook. We hebben onze vaste items gewoon in onze show. We doen de hemelse helden na 8 uur. Mijners melige moppetrommel. Er komt er een doktersmop aan rond 8:30. We hebben een gedicht. Kan je dat verzinnen, Bert? Of wil je een braaf berichtje?
1: Ik kan wel een gedichtje verzinnen. Helemaal.
0: Ja, laten we dat doen. Dat doen we om 7:45. Bert's brave berichtje. En natuurlijk inderdaad wat je zei, de Alphabattle. Vanavond mag je ook stemmen op ons, want wij gaan een gevecht aan, Bert en ik. Ja. Wat is het beste New Wave nummer ever? Nou, Bert, jij kwam met deze. Yeah.

0: Wie zijn dit, Bert?
1: Wacht, ik moet even naar luisteren. Yeah.
0: Nee, we doen alleen fragmenten.
1: Okay.
0: Mensen mogen hem helemaal horen, als op jouw stemmen natuurlijk.
1: Dit is natuurlijk een post-punk new wave band uit New York.
0: Ja. Wat?
1: Uit New York.
0: Nee joh, echt?
1: Ja.
0: Oh, ze zijn wel Amerikaans.
1: Uit New York. Met in de niemand minder dan David Byrne, die dan de gitaar en ook nog de vocals doet.
0: Ja,
1: het is echt een heel typische stem heeft die man.
0: En typisch uiterlijk en typische danspasjes.
1: Absoluut. En typische shows. En shows zijn echt enorm typisch.
0: Ja, heel typisch allemaal.
1: En trouwens, ken jij Stephen Colbert? Zegt die naam je wat?
0: Nee, draagt hij een Colbert?
1: Nou, Stephen Colbert is een late talkshow host. Die,
0: oh ja, jawel.
1: Deze week zijn laatste week als talkshow helaas tegemoet gaat.
0: Ja.
1: Gisteren heeft David Byrne daar dus een live performance gegeven.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, met Burning Down the House.
0: Met dit nummer? Oké. Dus, nou, dat gaan we even terugkijken na de Alphabet Show. Maar wil je dit nummer helemaal horen, stem dan op Kamp Bert. Maar er is ook nog een Kamp Meinders. Ja, ik dacht, jij doet Talking Heads en doe ik Talk.
1: Prachtig.
0: Vroeger haalde ik ze ook een beetje door elkaar. Hoewel ze helemaal niet op elkaar lijken. Maar gewoon omdat ze Talk in de titel hebben.
1: Get it?
0: It's My Life. Je kan je afvragen, is het echt New Wave? Of is het een beetje pop gewoon? Maar
1: we'll take it.
0: We'll take it. Dit is vanavond Kamp Meinders. En jij mag het thuis zeggen. Wat wil je horen? 675-1031. We doen hem bij de letter X. Dat is natuurlijk een moeilijke letter. Stem maar. Kamp Bert, Kamp Meinders of Talking Heads of Talk. Jij mag het dus zeggen. Dit is democratie. Hey, we gaan naar Gary Newman.
1: Jazeker, uit Hammersmith, West London. En wat gaat hij zingen voor ons?
0: Hij zingt Cars. En hij schijnt een van de voortrekkers te zijn van de synthesizer in de New Wave muziek. Hier is Cars.

0: Zandvoort en Friends presenteren de Alphabet Show. De D van
1: Amerikaanse Devo met Whip It van hun derde album Freedom of Choice. Hier komt hij dan.
0: Whip It Real Good.

0: Ja, met de D. Dat was Divo, inderdaad. Lekker dansbaar, lekker ritmisch, lekker beetje machinaal, robotachtig en een beetje ironisch. Mag ik het zo noemen?
1: Dat mag je zeker zo noemen.
0: Ja, maar ik ken het niet, Divo. Het is Amerikaans. Je hebt ook zeker Amerikaanse New Wave. Hoe kwam je daar dan weer op, Bert?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, op dit nummer. Jij zei, we moeten Divo bij de D doen.
1: Ja, ik denk dat in de tijden dat ik in Amerika woonde, was het een hit.
0: Ja.
1: En het was echt een bit of a funny song, weet je wel. Ik bedoel, het is niet echt, je moet het niet serieus nemen. En ja, ik kan me die videoclip heel erg goed herinneren.
0: Oh ja?
1: Ik ben natuurlijk van de generatie MTV.
0: Ja.
1: Dus waarbij ik voornamelijk naar videoclips keek. En de videoclip van Divo, dat van Whip It, was...
0: Was die grappig?
1: Die was wel apart, ja.
0: Een beetje robotachtig of zo? Ze hebben ze rare kleren aan?
1: Ze hadden inderdaad allemaal van die rare kleren aan, rare hoedjes.
0: Oh ja.
1: Dit is een beetje robotic-achtig dansje erbij. Dat was heel grappig.
0: Ja, leuk. Nou, vanavond dus New Wave. En dat kan dus van verschillende landen zijn. Heel veel Brits toch wel. Als je het leest, het ontstond in Londen en in New York een beetje tegelijkertijd eind jaren 70. En dit is dus een beetje, het is ook een beetje jouw tijd dan, Bert, hè? Want jij bent ietsje ouder dan ik.
1: Ja, dat is inderdaad wel een beetje mijn tijd.
0: Ja, je kan het nog herinneren.
1: Ik kan me nog heel goed herinneren. MTV. Ik kan me nog herinneren de eerste album van The Cure, de eerste album van Depeche Mode die ik kocht bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn allemaal voorbeelden van The Smiths bijvoorbeeld ook.
0: Oh ja.
1: Goede voorbeelden van de New Wave beweging, van de nieuwe golf van muziek.
0: Nieuwe golf van muziek, ja. En later kwamen weer andere stromingen uit voort, uit de New Wave. Het is wel een beetje het eind jaren 80, 1990 opgehouden. Ja. Maar het leuke is, ik heb nu toch wel een nummer uit 1990.
1: Ja,
0: deze. En dat is toch best wel oud voor de New Wave.
1: Ja, maar natuurlijk wel.
0: Maar die Bashmode kan niet ontbreken.
1: Nee, absoluut niet. Met, zal ik het alvast zeggen?
0: Ja, zeg maar.
1: Met Enjoy the Silence, de Bashmode van hun zevende album Violator. Hier komt hij dan.
2: De E van

0: Flock of Seagulls. En de titel is I Ran So Far Away. En ze rennen weg voor UFO's.
1: De Alpha Battle.
0: Ja. Dat was in die tijd, jaren 80, ook allemaal zo mystiek en dan een beetje raar. En ja, ze dachten dat er UFO's kwamen. En daar renden ze hard voor weg. Of het was een soort metafoor voor een relatie.
2: Dat kan.
0: Ja, dat schijnt. Ja, A Flock of Seagulls. Dus eigenlijk een zwerm zeemeeuwen. Daar zijn ze naar vernoemd.
2: Heb je foto gezien van die zanger?
0: Nee.
2: Ja, hij lijkt op een Flock of Seagulls.
0: Oh, hij zelf?
2: Ja.
0: Echt, ja?
2: Ja.
0: Oh, ja, een heel zwerm zeemeeuwen zit in zijn...
2: Ik laat je zo zijn foto zien.
0: In zijn haar of zo. Of,
2: ja.
0: Oh, ja. Ze zagen natuurlijk allemaal heel gek uit in de jaren 80.
2: Dat klopt.
0: New Wave is ook een soort stijl, een modestijl... vanuit de punk ontstaan. Allemaal een beetje gothic-achtig, zwart. Vooral zwart, hè, zwart. Raar, door de war haar. Mm-hmm. Denk maar aan The Cure. Ja, ja.
2: Inderdaad.
0: Nou, dit is een... Ik hou er wel van. En je ziet toch een beetje muziekstijlen wel... Ik leer het een beetje kennen nu. Want dit was bijna U2-achtige rock ook weer. Wat je net hoorde.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Vond je niet?
2: Ja. Ja. Ja, en nu het zegt...
0: Zo heb je hele verschillende soorten. New Wave.
2: Maar, ja, wat ja, goed, oké. Okay, Flock of Seagulls kwam uit Liverpool.
0: Oh, ja.
2: We hadden het erover, right? Dat je zoiets had van, ja, wat is nou precies New Wave? Nu,
0: ja.
2: Dat je wat meer weet over de New Wave. Wat vind je ervan?
0: Nou, ik hou er wel van. En ik weet niet of de luisteraar van houdt. Het is iets rustiger op de WhatsApp-box dan andere weken. Het is misschien ook een beetje zoeken, hè? Wat is jouw favoriete New Wave-nummer? Er kan zeker nog ingestuurd worden. En weet je het nummer even niet, dan weet Bert het wel.
2: Ja, absoluut. 6751031.
0: Ja, dat was hem inderdaad. Ja, ja,
2: even WhatsApp. Zoek het op, New Wave. Er zijn genoeg bands, genoeg nummers die best wel lekker meeswingen.
0: Ja.
2: Nou ja, meeswingen. Het is misschien niet echt à la salsa op meringue.
0: Nou, het is best wel dansbaar.
2: Absoluut.
0: Het is een ritmisch iets. Het is natuurlijk veel synthesizer-achtige muziek. Het wordt ook wel synthpop genoemd. Er zijn ook allerlei stromingen uit. En je kan je afvragen of zelfs U2, Simple Minds, Level 42... dat soort bands ook New Wave is, hè?
2: Nee, absoluut. Zeker te weten. Ik bedoel,
0: ze zeggen van wel.
2: Absoluut. Mensen, je voelt wel wat ervan. Hè. Ze zeggen ook van Spandau Ballet bijvoorbeeld. The Killers, ja. The Police. Die hebben Simple Minds. Dat zijn allemaal de Alphaville bijvoorbeeld. B-52's, om maar een paar te noemen.
0: Misschien niet al hun nummers, maar er zijn heel veel New Wave nummers die ze hebben gemaakt.
2: Ja, zeker.
0: Dus stuur maar in. 675-1031, ook voor de Alpha Battle. En die gaat tussen Kamp Bert versus Kamp Meindert. We gaan nog even luisteren naar de fragmenten, want dit is Kamp Bert.

0: is allemaal een beetje bizar, hè? De Talking Heads. Vanavond kan Bert. Stem als je deze helemaal wil horen. Maar dit is Kan Meijndert. En dit is Talk Talk. Het kan uit Engeland of uit Amerika komen. Stem maar. En wij draaien voor jou bij de letter X. Trouwens, wat ook nog een beetje gekke afgeleide is van New Wave, is ook een beetje. Je kan een beetje aan de reggae-achtige kant, ska-achterkant denken. Zoals dit nummer:
1: de G van
0: Ghost Town van de Specials. Beetje reggae.

0: en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van
1: Human League. Met Don't You Want Me.

0: komen uit Sheffield, maar hadden nummer 1 in Amerika met dit nummer uit 1982. Human League met letter H. Ja, new wave, hè. Dit is echt new wave en deze kennen we allemaal. Lekker toch, Bert? Heerlijk. Hey, het is bijna 7:15. Heb jij een gedicht?
1: Ik heb een gedicht.
0: Dat komt heel goed uit, want hier is dus Bert's brave berichtje.
1: Met al mijn kracht. Jouw liefhebben gaf me altijd zachte pracht. Ik zag de wereld om je heen vergaan, zonder ooit echt stil te staan. Bij wat erachter lag verscholen. Slechts ga zijn kant zorgvuldig verholen. Ik zal de wereld stil laten staan. Alleen om met jou samen te gaan. Jij hebt het verschil al lang gezien. En elke dag wordt mooier bovendien. Er is niks wat wij niet zouden doen. Als ik verdwijn in jouw zoen.
2: De I van I'm melt with you.
0: Modern English.

0: een beetje in elkaar over de nummers. Hè. Ze hebben allemaal een beetje hetzelfde ritme, Bert. Ik hou er wel van. Dit is New Wave. Dit is gewoon. New Wave is echt ook dansbaar. Met letter J, Joy Division.
1: Dus al die nummers aan elkaar. Je zou een soort van een Ben Librand mix kunnen maken.
0: Je kan echt een megamix van New Wave maken. Ja. Alleen, ik kan dat niet.
1: Nee. Ik bedoel, dat kan alleen maar bijvoorbeeld enige echte Ben Librand.
0: Ja,
1: maar,
0: of Boogieman zou het ook kunnen.
1: Oh ja, nee, DJ Boogieman zou dat inderdaad ook kunnen. Ja.
0: Zullen we dat eens vragen of je echt een New Wave mix gaat maken?
1: Oh, dat zal wel een leuke uitdaging zijn.
0: Ja, want nu draaien we gewoon nummers achter elkaar. Nou, dat was dus Joy Division. Even denken hoor. Love Will Tear Us Apart. Kijk, Joy Division heeft niet lang bestaan, want Ian Curtis, de zanger, die heeft zelfmoord gepleegd in 1980. En toen ging de band over in New Order.
1: Dat klopt.
0: Dat klopt, hè? Deze feiten kloppen, toch?
1: Dat klopt. Tot nu toe klopt dat allemaal.
0: En wist je dat hij ook epilepsie had? Ian Curtis?
1: Dat wist ik niet.
0: En mensen zagen hem raar dansen op het podium. Toen dachten ze, heeft hij nou een aanval? Of... Nee, echt waar.
1: Oh.
0: Ja. En weet je trouwens waarom ze Joy Division heten? Waar dat vandaan komt, die term?
1: Nee.
0: Nou, dat is heel gruwelijk eigenlijk. In de concentratiekampen, Tweede Wereldoorlog, was er één division. Dat heette de Joy Division. Daar werden de gevangenen geprostitueerd.
1: Jezus.
0: Ja, verschrikkelijk, hè? En dan ga je dan een bandnaam naar vernoemen.
1: Ja.
0: Dat is allemaal iets luguber, iets zwarts eigenlijk in die muziek ook van New Wave.
1: Het is misschien ook wel een vorm van protest misschien.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel, ja. Dat had je in de punktijd natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En daarvoor hadden we Modern English, daar kwam jij mee, of niet? Ja, die wilde jij erin zetten, bij de I. Ja. I melt with you.
1: I melt with you.
0: Leuk, ja. 1982, dat is allemaal zo begin jaren 80. Hoe gaat het met de verzoekjes en met de alfabettel, Bert, intussen?
1: Zal ik heel eerlijk zijn?
0: Nee, lief, niet eerlijk.
1: Oké.
0: Ja, het gaat goed.
1: Het gaat een beetje langzaam vanavond.
0: Oh, oké, dan gaan we nog even een oproep doen. Dames en heren, vanavond de Alphabet Show, de New Wave Edition. Wat is jouw favoriete New Wave nummer? Stuur maar in, 6751031. En weet je even niet meer wat New Wave was? Je hebt het nu ongeveer gehoord, maar je mag googlen. Of Spotify, er staat ook een New Wave Top 100 in Spotify. Die staat hoor. Kijk maar even wat jouw favoriete New Wave nummer is. Wij gaan hem voor je draaien.
1: Absoluut, zeker te weten. En we hebben natuurlijk ook nog de Alphabattle. Zullen we weer eventjes mensen laten helpen herinneren wat de Alphabattle is van vanavond?
0: Ja, fragment of gewoon noemen even?
1: Nee, laten we lekker een fragmentje doen.
0: Oké, dit is Kambert. Ja.

0: Over raar dansen op het podium gesproken.
1: David Byrne met zijn heerlijke rare dansjes aan zijn rare.
0: Echt spastisch. Spastisch
1: deed hij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ja. Talking Heads.
2: Wat had jij trouwens?
0: Nou, ik had Talk Talk. Het leek me leuk als jij met Talking Heads komt. Dan kom ik met Talk Talk.
1: Absoluut. Deze nummer is trouwens heel mooi gecoverd door No Doubt.
0: Ja, No Doubt. Ja. Ja, best aardig vind ik. Ja. Lekker catchy ook. Ja, maar ik blijf toch bij het origineel hoor, dit.
1: Nou ja, absoluut. Hè.
0: Nou, stem op Kamp Meijnert als je deze helemaal wil horen bij letter X. Oh, dit is ook een fijne.
3: De K van...
0: Killing Joke. En weet je waarom ze Killing Joke heten?
2: Nee, waarom?
0: Nou, dat is naar Monty Python vernoemd. En er komt een scène in Monty Python voor dat ze grappen maken... waarmee ze iemand zo aan het lachen maken dat hij doodgaat. Dat deed ook Tweede Wereldoorlog. We gingen om de nazi's aan te vallen met grappen. Nou, dat is Monty Python, hè?

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van
1: Level 42. Something about you.